0: De Scion binnentrint.
1: Dan heb Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: Het is hartstressenvier. In Onrin naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Talven Maas en op de Tuesday jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij. Kijk, hij brengt hem op de
0: WC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.

grijf hier verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneert naar je litten, en de rijn sloeg zeft op het Ritse gepaard.

0: snij in Bureau de Vries.
1: In 2019 houdt Oeble Brouwer op als officier van justitie.
2: Wie kijk op dit fort? Drie weken later we Dirk Weersen vermoorden.
1: Hij was dwargemaster.
2: U stapt zijn gezien, was geen idee eens wat het is. Ik ben nooit raadslid geweest. Ik ben nooit wethouder geweest. Ik ga naar deze partij. En toen las ik die advertentie. Toen dacht ik, goh, ja, waarom ik net? Maar het politieke proces, de binnenkwam, die vinden dat geweldig. En ik denk soms, jongen, verdomme, neem nou een beslissing. Ik ben blij dat ik daar wat van heb.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

Dat zit in het bloed. Dat zit in het bloed. Dat zit in het bloed. Dat zit in het bloed.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Queriendo saber si la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que tú, que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos riquito como tú. Queriendo saber si la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes la hoja, pobrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes la hoja, pobrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú. Más que tú, y más que tú, y pobrequito como tú. ¿Quién no sabe si la junta? Pobrequito como tú.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: De beste muziek.

0: Wat een street. Ze zitten er bop op.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in de Omroep-app.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, het BT.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

Het is Hastwesservier. In oorin naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tiesdi 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tiesdi jongens van 6 en 7. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin naar bij. Kijk, hij brengt hem op.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. En ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zal brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar eer iets.

0: Anastasia en I'm Out of Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
0: Nou ja, wetterkeringen die willen inspecteren. Had alles te krijgen met de onhandende droogte. Nou, het aansnoer. En skipper Jappie Visser, die wint met de snekerpan op het wetter bij Terhenne.
4: Jappie Visser, hij bloeit heel ernstig onder het helmhout. Hij bloeit heel ernstig, Stuart. Applaudisseer het. Klap nou eens in handen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongstje 23 juli en ik zit dus even te zien. Jaap en Tjalk hier binnen wekker. En ik, Geert, die stuurt al goeiemorgen. Goeiemorgen, zeg ik zie Fijke Wouda, die hier weer op rug zit.
5: Ja, goeiemorgen. Voor sommige cijfers die vleren omheeg, door mensen die langere tijd uitvallen op hard werk. En widowman docht ongeheft het zijn psychiatrische kliniek dat een partner van zijn vrouw verbleur.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De wind die zakt het verder aan. Het bloot van het pad droeg. De zinnen die komt er aan het eind van de middag echt nog bij. Dat is goed, nice. Een graad als 18 wordt het.

0: Hij is toch altijd actueel volgens mij in de tijden van AI. Toontje lager wie dat en ben jij ook zo bang?
1: Om het njoggen horen. Friesland van de Moor.
0: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is Wetterschip Friesland uiteindelijk zet, maar het inspecteren van die keringen. En het gaat om een behoorlijk gebied, 180 kilometer onloon wordt er inspecteren. Die graaf Lucette Kroon van Wetterschip Friesland vertelt hoe ze dat oppakken.
2: Dat doen we eerst op risicovolle plekken. Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
3: En waarom is het juist op dit moment? Is het dan een bepaalde grens die het voorbijgaan is?
2: Ja, we zitten nu op een gemiddeld neerslagtekort van zo'n 182 mm in heel Friesland. En dat betekent dat er plekken zijn waar er meer is. Hier bijvoorbeeld in Makkum, waar we staan, is het neerslagtekort zo'n 210 mm. Maar we hebben ook plekken op onze eilanden bijvoorbeeld, waar het al over de 250 mm gaat, het tekorten. Dus het is heel erg verschillend door het gebied heen. En daar, juist waar de meeste neerslagtekort is, daar gaan wij ook als eerste op risicovolle plekken controleren.
3: En hoe kies je die uit? Of waar zitten die?
2: Dat is ook ja, door ervaring, zeg maar. Waar zien we in het verleden waar die plekken ontstaan? Dat noemen we dan de risicovolle plekken. Dat zijn gewoon stukken dijk die over het algemeen wat makkelijker, zeg maar, voor droogte gevoelig zijn. Maar uiteindelijk, als de droogte lang genoeg aanhoudt, dan gaan alle plekken en alle keringen gaan daar last van krijgen.
3: Dus je zal een beetje risicovolle plakken. Wat is dan krijg dat risico van die plak?
2: We hebben gezien dat op bepaalde plekken gewoon een dijk iets eerder scheuren laat zien. Maar het kan ook heel erg afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. We liepen hier net even overheen en dan zie je veel muizen. Nou, als er een klein schuurtje is, mogen die muizen heel graag in dat schuurtje gaan zitten, want dat gaat makkelijker. En op die manier creëer je ook meer risicovolle plekken als daar. Zoals in dit seizoen zitten er gewoon veel muizen in Friesland. En dat merken we ook op onze keringen.
3: Die inspecties, die geest zolang het roept bloot?
2: Ja, wij hopen dat eigenlijk het toch, het is, vandaag is het wat bewolkt. Maar die miser die er valt, dat is natuurlijk niets. Het waait hard. Dus enerzijds de bewolking houdt de verdamping weer wat tegen. Maar zon en wind, dat zorgt weer voor extra verdamping. Dus de verdamping is deze dagen iets minder dan wanneer het heel erg zonnig is. En tegelijkertijd, we hebben echt regen nodig. Willen we dat neerslagtekort weer aanvullen. En willen we dus zorgen dat de bodem weer ja, zeg maar, voldoende water krijgt.
3: Ja, voor eerst lijkt het er nog op dat het wel nog wel even droeg bloot. Zo zei ik al even, als het is altijd langer droeg bloot, dan sluit je hem net uit dat meerdere dieken of hege groen inspecteert voor matten.
2: Ja, dan gaan we verder kijken. Een andere maatregel is bijvoorbeeld schapen die we dan met droogte van de dijk willen hebben. Op onze primaire keringen hebben we daar afspraken over. Worden er nu ook al schapen weggehaald en zullen we ook deze week proberen wat pachters te bewegen om toch al aanstalten te maken om de schapen naar een andere plek te brengen. En ja, dat betekent ook dat als het nog droger wordt, betekent dat op de primaire kering dat alle schapen eraf gaan. En op de regionale keringen, daar waar we zelf de verpachter zijn, hebben we daar ook zeg maar mogelijkheden toe. En wij hopen dat mensen daar ook zelf op gaan reageren.
3: Want wat is dan het grootste gevaar als alles vies te lang droog bloot?
2: Ja, dat is heel verschillend. Dan neemt de verzilting toe op de kleigronden. Dan is op de zandgronden zie je echt schade. Maar dat zie je waarschijnlijk nu al. Bomen die dan zeg maar zodanig uitdrogen dat ze hun blad loslaten. Maar dat geldt ook voor alle veenweidegebieden. Als dat te lang droog staat, ja, dan gaat het veen oxideren. En dat betekent ook iets voor ja, de bodem zelf. Dus we zien het in het hele gebied, zul je dan consequenties gaan merken. En voor ons als Wetterschip ja, is dan toch het allerbelangrijkste onze keringen die onze droge voeten moeten blijven geven.
1: De media van de Moor.
0: Ik kan altijd wel genieten van bepaalde jargon van Wetterschip.
4: Ja.
0: Bij Rijkswaterstaat heb ik dat ook wel. Die nemen bregen en dat soort zaken. Nemen ze altijd consequent Kunstwerken.
4: Kunstwerken, ja.
0: Dat moest ik heel erg aan wennen, maar nu begrijp ik het echt wel.
4: Ik heb natuurlijk een brei om naar Mjörre heen.
0: Dat is een kunstwerk.
4: Dat is een kunstwerk, ja, zeker. Ja. Het gemiddelde versompercentage in Nederland is van 4,7% in maart naar 4,8% in juni omheen gingen. En dat we dan in percentages. Maar dan is dus het aantal ziekmeldingen van 49 per 1000 meiwerkers omheen gingen. In maart werd het nog 39. Dus ja, dan... Dat brengt iets meer inzichtelijk. Ik denk van ja, dat binnen toch wel een soort. Een lichte stijging in deze periode van het jaar is niet ongebruikelijk. Dit jaar is de toename wel groter dan we de afgelopen 5 jaar in juni hebben gezien. En dat zegt Iris Hoommeijsers, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij Human Capital Care. En het past nevens haar in een bredere beeld dat ze momenteel sjoggen. Het verzuim in Nederland neemt toe, waarbij vooral het langdurige en stressgerelateerde verzuim opvalt. Dus nevens de arbeidsdiensten is de simmerperiode dan een goed moment voor de werkjouwers om de hersteltijd te stimuleren.
0: Ah ja. Ik weet nog wel, we krijgen dan heel vaak na de simmer dan weer het berucht dat heel veel mensen een andere baan voelen.
4: Ja, ja
0: dat is echt een consequent patroon is dat.
4: Het
0: is,
4: ja, meestal wachten ze dan kennelijk toch om te simmer en dan nemen ze stappen.
0: Ja, dat denk ik eens even na je wil zeggen ergens in Frankrijk.
4: Ja, precies. Ja. Ergens hoe je die tekst ik al weg van Acte en de Munnik.
0: Ergens in de zon op het terras.
4: Ja, ergens in de zon op het terras in Frankrijk, ja. Nou, heel oornijs. Want de widowman van Willemien Kleinhout, docht onjeftet in de psychiatrische kliniek Vivoor in Den Dolder. Willemijn, die waard begin 2024, deerstutsen toch een GGZ-patiënt die mij verlof wie. En haar man Paul, die verwiet dus de forensisch psychiatrische kliniek dood door schuld. Hij zei ik van, ik zie dat als een plicht naar mijn verstorene echtgenote. De man die de dien had, die is juster veroordeeld te 18 cel plus TBS. Zelfstraf is 2 jaar heger dan het IMB-ministerie eerste hier. Nou de dierder straft is, vol Kleinhout, dat de onderste stienjaboppen wetter komt. Hoe koe het dat een patiënt met ontoonbare complexe psychische stoornissen zonder begeleiding de stritten op mocht? Zijn vrouw die wie een willekeurig slachtoffer. Ze had zontje een keer stutsen mijn mes. Dat de dierder in de dagen voordat hij thuis slaagt, het die hier verstoppen in de bosjes. Ja, en die man die zei het nou van, ik wil gewoon weten, wat is je misgaan?
0: Ja.
4: Want ja, je jert het wel eens vaker natuurlijk, hè, dat het misgaat. En misschien dat zie je dan ik van leren kennen. Maar we zullen het afwachten, Matten, wat deze onjefte, wat die nou naar boppen brengt.
1: Zis het maar.
0: Het is 16 minuten nog zijn. Deze is niet van koffie en die heeft er zelfs een koffieplaat bij. En ik zorg dat er op dit stuit net een plaat instuurd is. En dat is, dat keer ik omdraaien. Dat is gewoon positief nice. Want het betekent dat er extra rond is voor die plaat op de spielist.
4: Het is hoofdleverancier hem nog net melden.
0: Nee, die heeft hem nog net melden. Maar toch een espresso in ding. Ja. Voordat hij werker is, denk ik. Stuur maar even terug. Welke plaat worstel Jerry Joet? Een Silmatronen 0620 Fjouwer. Jochen. Of de Omroep app. Ja, en feiken. Af en toe hebben we hem op McDraaien.
1: Omroep Friesland.

0: Williams, Widot en Happy.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scootsiesiel.
0: En hier naar de dramatische ontvaring op het wetter bij Ter Henne. De schipper Jappie Visser bij, in het ziekenhuis bedaren. Wie hij juist naar een magistrale wedstrijd bij Huddewien. Wint hij juist de wedstrijd. Scootsie de sneker Pam, die als eerste oer de finish. Op de Snitsermaar bij Ter Henne. Zag je Arjen de Boer, die praatte naar Arjen van de wedstrijd. Mij, de skipper Jappie Visser.
2: Jappie, hoe zit je die gevoelens te omschrijven?
3: Dat is heel dubbel, Alger. Hartstikke hard werken, Jood. Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt, voor het hier raakt me hier eruit. Nou, nou weer de eerste. Dus dat is wel van tien uit oren, hè?
2: Ja, ja. Het is 180 graden noos.
3: Ja, dit is 360 graden in de ronde en dan nog een keer 180 en dan heb je ongeveer het goede gevoel. Ja.
2: Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijd, een keer 8, een keer 13, een keer 12. Ja. Ik betocht al hier van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deel zitten als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit, die eerste wedstrijd.
3: Nee, die Grouden hebben het zelf geschieten. Ja, in die andere wedstrijden van Veno Bjerrewoord en Beer. Ja. De Binderbij die kent dat heel goed. Die maakt zijn eigen geluk daar. En wij zitten er steeds wat aan de verkeerde kant. Ja, op in jure punten. Ja. Dus ja, je weet nou wel zeker alles wat je vader vaart je erbij. He?
2: Ja. Maar had er een skipper wie die echt verlangen naar de Grutte Wetter dan wie de Stoot?
3: Ja, zeker. Meer dan. Ja, meer dan. Ja.
2: Ja. En Stoot dan van de morgen is het gevoel van en nou begint het kampioenschap pas echt voor u?
3: Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem, het was al even hut zat. He, dat 16e staat ik wel, en dan kwam die nog lekker naar de buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging morgen nog al keer. En dat ging al keer goed volgens mij, ik heb niks yet of van nou.
2: Nee, ik ging gekke dingen, gelukkig.
3: Gelukkig, dat is mooi. He, maar dat boeit toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in beleving, dus daar heb ik van de morgen had ik eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip, want juist kwam je eigenlijk goed stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen, dus poeh. Ja, we zijn druk genoeg. Ja,
2: zeker, want Jim Wien, want de Wien-Oorenskoetjes, die Wien eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbense Tonnen, Wien is toch wel hield hij als eerste. Hij is wel in de gaten dat Jereveen Stade gewoon stiekem een beetje dichterbij kan?
3: Ja, nou, uit de stad waar leek het bus echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, dat roem van gemeter. Jouw, die ging ik hut. Die kon eerst ik naar de baas. En ja, het is vrij, omdat de Wien nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij waren niet van de onsten, voor mij, of de onderste, dat weet ik niet meer. En dus, wij konden rond voor de wal krijgen. Ja, dus je ziet al die skippen daaronder draaien. Ik denk, oh god, ik kom haast, ik gewoon nu bakbord doen. Hè. En ik heb zo'n, ik ben één punt dat hij mensen heel keurig deed, want de mensen draaien van bakbord naar stuurboot. Nou, dat hij zich Oosman kent, volgens mij. Voor mij weet ook, of zo, weet ik dat meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En ja, toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Nou, dat in de eerste pijl opende we super saai, want het was steeds hetzelfde rondje. En letter wist ik er niet wat. En toen waren we interessant en toen kwam Heerenveen dichterbij. Ik bleek zo. Die ging hudder, hè? Vreselijk.
2: Ja, ja. Steven Ekker, hè?
3: Ja, ja. En het zit in die klakjes, hè? We zijn toch een oorlog bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is een eigen wedstrijd.
2: Ja, zij moeten wel even trokken hier.
3: Ja, ik denk het wel. Maar ze ging hudder, hè? Eerlijk is eerlijk.
2: Ien vraagt nog van Hest nog wel eens tocht om wat er voor het hier al hier gebeurd is op dit wetter?
3: Ja, nou, dat denk ik, nou ja, dagelijks.
2: Maar
3: Joet net meer. Nee, Joet net meer. Nee, dat kerst in de Westen in de Brukken. Wist dat wel? Absoluut ja, net.
2: Wat een totaal oorgevoel, hè?
3: Ja, super. Prachtig.
2: Welkom eens.
3: Dankjewel.

0: koffieplaat onvregen. Trof Mariet, Tom Petty en de Heartbreakers en Free Falling.
1: Dat weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is 3 minuten naar Jalverson. Fijke, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Zo'n 130 mensen hebben juist jong protesteerd bij de Servento Hall in Huisterveen in de komst van een netopvang voor asielzoekers. De opvang in de sporthal onder de ketting is bedoeld voor maximaal 50 mensen en wordt alleen nog 's nachts broekt als eftervang voor Ter Apel en Nieuwe Pekela. Omwennen ze dat ze haar opvallen vielen omdat de opvang al ingericht is, kwart na de plan bekendmaken waren. De protestgeerkomsten werd georganiseerd door Beweging Us Leefbaar Acht Karspelen. Wat dit weekend over de A32 maat, maar te rekken horen met aansluitingen. De dijk is maandagjoen en nacht dicht tussen Steenwijk Noord en Ter Itzert in de richting van Jerveen. Maar niet te joen, want tiensjetemorgen is de sneldijk afsletten in de andere richting. Rijkswaterstaat bouwt in die nachten de verkeerssysteem, maar het verkeer wordt omlaat met Gieleborden. Het scootje van Snits had juster op de Snitse maat bij Ter Henne woen. Een hier na de zwiere omvaring via skipper Jappie Visser de snekerpan na een knappe overwinning. Hier richt hem vooral op de hudde wien en net op wat er vorig jaar gebeurde.
7: Voel toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in beleving. Dus daar heb ik van hem eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juster kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus ja, we zijn druk genoeg.
6: Michiel Zijlstra heeft het vierde op het heidenskip Justijon Woon. De 20-jarige eersthemmer sprong 21 meter 59. En daarmee komt hij heel dichter bij leader Germ Terpstra in het klassement. Bij de vrouwelijke gier de winst naar Marit van der Wald met 15 meter 90. Brent Moonsma wie de beste bij de junioren. Jorrit Bouwstra woon bij de jongens. En Janne Galema pakte de winst bij de famkes.
0: Ah, dus hij is toch vaak juster dus.
8: Hudewien, ja. Hudewien, ja.
0: Maar dat is even shit. Hij moet hingen. Ja, noos kleer ophouden. Ja. Goed. Tiet van het Waberucht, Tietske Wiepenka, goeiemorgen.
9: Ja, een hele goeiemorgen, man.
0: Eerst dat is wel een aardig windje. Hoe komt dat, Joert?
9: Ja, nou, Joert, dat er het alweer wat kalmer om. Ik zie krijg ik mijn boete. Toen dacht ik, nou, het is hier echt heel kalm. Even een zuchtje wien, maar nog wel heel tijd het naar het westen waai. En verder, ja, boet nu er wel wat vlegeriger. Ik zie nou, ik op Vlieland nog heel tijd een windkracht 4 steen. Dus vrij krachtig. En ja, die zakken die erin van een man, die het wel voorzichtig wat aan. En dan stiet er van een beetje een zwakke, ontmatige naar het westen wien. Dus ja, dus stiet Joert echt wel minder wien als Joert. Nou, de temperaturen die we er op dit stuit bij hebben, schroeft 15 en hele graad. Dwarm zit ik ongeveer op diezelfde temperatuur. Dan wordt is het dan even wat frisser, maar 14,8. Akrum zit dan weer krijgt boppen de 15 graden. Laaksum dan weer een graad heger, 16,1. En Sigerswart die schroeft 14,7 graden. Nou, wat we Joert verder verwacht kennen is dat de bewolking het eerste part van de dag echt nog wel hutnekkig wijzen zil. Dus behoorlijk onwijzig. Toch zucht ik hier en daar ik al wat gatjes in de bewolking krijgt. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat er vermidjes en ook dan de zinnen wel even zien letten zil. En nou, het zal voor het grootste part wat droeg bloeien. Dus ja, we kennen dus ik zie dat het waar dus heel stadig on wat verbetert. Voor de midje hebben we erbij dan een temperatuur van zo'n 18 graden. Maar ja, als die zinnen er lang genoeg bij is, dan sluit ik een 20 graden ik net uit. En verder, jong, mogelijk nog een licht dripke rijnwetter. Ja, en dat is in de nacht ik hetzelfde verhaal. Boppelan stiet er dan amper wien. Maar dat liet beetje vocht wat dan vallen is, ik van juste nog zo een mistbank mogelijk wijzen kennen. En verder, de temperatuur, die komt weer op dezelfde temperatuur uit als nou, zodoende 14 en 15 graden.
0: En die temperatuur, die rint ik nog wel wat op. Wat was je van de morgen, denk ik, hè?
9: Ja. Ja, ja, dat klopt. Want morgen dan hebben we de wien weer eens een keer uit een orenhoeken waar je. We hebben nu toch echt wel al een hartstikke een hele week een noordwestelijke wien. Nou, vanmorgen al een zuidwestelijke wien. Tijdelijk zit ik er even bij. Maar daar profiteren we mooi van. Want morgen dan ik heb wel rekken horen. Maar een temperatuur van zo'n 22, misschien wel 23 graden. Het liet het eigenlijk ja, in een maand die het zo een verdwaald ripkerij nog mogelijk wijze kennen. Maar dat mij eigenlijk al geen namen meer hebben. Want echt morgen zullen we die waarsverbetering toch echt wel terug. droog zetten. Mooi beetje wolken en zinnen. En dus die noffelijke temperatuur erbij. En dan op sneeuw, ja, dan zorg ik al de temperatuur alweer wat een stukje heger uitkomen. Zijn 24, misschien wel 24 graden. Een soort rondte voor de zinnen. Letter een stapelwolk. En in een beetje mogelijk al een eerste drip rein. En dat komt omdat we dus te krijgen hebben met een steuring die het pas in de nacht echt oerloekt. En dan hebben we op snijden een complete orde dijwer. Geregeld reinwetter. De wind die het zagende bij de dijwer naar het noordwesten daar draait. Matig wordt vrij krachtig wezen. Zil temperatuur dat dan ik weer een stepje te bek. En op mee, ja, dan liek het ik dan net heel nog droeg te bloeien. Noordwestelijke wind. En dan ik dezelfde temperatuur van zo'n 20 à 21 graden. Dus het geeft wat op en del, Irit.
0: Ja, zo klinkt het inderdaad. Maar dat duurt dus redelijk droeg. Ja. Zesde volgens mij. Maar in de lange termijn komt er wel wat wetter allemaal weer.
9: Ja, zeker. Op snijden kennen we daar echt wel weer wat van verwachten. En dat smiet ik wel even wat meer millimeters op als wat we juster aan hebben. Ja.
0: Nou, dat mag wel wachten dan.
9: Ja, zeker. Maar eerst een paar knappe dagen.
0: Ja, nou goed. Laten we daar eerst maar op focussen, ja.
9: Zij is het.
0: Heel verstandig. Dankjewel. Yo.

0: Wij maken van de werf in dat. En het komt altijd wel goed.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: En zei dat. Joet, de treddendij van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een pittige etappe. De treddendij is ik, maar volgens mij is het al de Vierdaagse. Nou goed, het zit ook wel bekend als de dag van de zevende heuvelen. Zat de namenszijde een soort klimwerk, Joet. En zijn in de Spanje van Deinem, die rent de 40 kilometer. En we hebben even contact. Janine, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik kan in elk geval vertellen, het is de treddendij.
0: Ook goed, nou ja.
3: Dus nog geen gladion. Het is wel via de telefoontje wat we hebben,
0: ja,
3: dat wel.
0: Daar ben ik de tel kwijt, inderdaad. Daar zullen we terugkomen. Ik ben heel benieuwd, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat wel goed. Ja, goed, het piepert en krijgt hier en daar wat. Maar goed, dan hebben we masseurs voor of, dan hebben we je verstand broeken. Hier van de week een beetje begin de asfaltuitslag, zeg maar. Dat is een beetje wat reeds vlekkerig en bobbelig. Nou ja, dat houdt in dat ik inmiddels weer een team compressie maak, toch? Dus ik heb speciale kousen aan. Die zwaren dat bloed wat makkelijker naar boven kan en daar maar minder snel van die vlekken. En verder, een beetje stevig hier en daar. Maar agrindenwijs wordt het wel weer soepeler. En 10 kilometer van de finish, dan kan ik iedere keer eventueel een massage hebben. Dus dat is wel heel erg noffelijk dan.
0: Oh ja, dan komt het de boel weer even los. En dan kist ik de laatste 10 kilometer weer noffelijk.
3: Precies, dus. Ja. Inderdaad, ja.
0: Ja.
3: Dus,
0: ja. Dus, En je hoort dus een soort hitteverschil. Is dat dan nog extra dreig? Maar de klachten is nou haast?
3: Nou, ik hoop het net. Ik heb wel eens gewoon inderdaad van toen ik meer klachten. En nou ja, toen moest ik gewoon rustiger rondwandelen. Maar goed, een miljardige maatje zie je die ik rustiger rind. Of je met de oors achter de militairen rennen. Want dan blijft het heel stabiel hetzelfde tempo rennen. En dat is wel heel noffelijk. Maar ja, uiteindelijk vind ik deze daar misschien wel het mooiste. Gewoon terug de Zeven Heuvelen natuurlijk. Terug de verschillende locaties waar je langs ging. Je hebt gewoon het ene moment heel mooi stil bij het Wetterdeel. Oren momenten, zullen we wat horen hij. En goed, de Zeven Heuvelen. En dan is dan op een gegeven moment de Canadese begraafplaats. En eigenlijk alle pelotons die slaan daar ook naar die begraafplaats. En die is derde eer eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel van elk peloton even een lichte ceremonie. En vaak ging er wel eventjes zitten daar bij de gebouwtje wat erbij zit. En de hele Zeven Heuvelenweg in groot circus is en herrie en muziek. Is daar veel gewoon de verstilling. En dat is wel heel erg bijzonder dan. Dus dan heb ik altijd wel even mijn zen-momenten.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en door gisteren alle jongens gisteren om naar de camping daar. Dat is een camping Krek wat via de voort. Daar is het wat rijstig, Rek. En als je daar dan komt, hè, en de ding staan waarom om de dagen niet geweest, de dagen niet geweest hebben. Is er dan een bepaald moment al, we van ons nou van, nou, dat vond ik wel zo mooi.
3: Een bepaald moment al, ja goed. Ja, dat zijn zo volle momentjes eigenlijk. Want gewoon terug dat je een heel soort mensen naar het zien komen. Maar wat ik misschien wel heel erg bijzonder vond, dat ik wist dat één collega misschien even naar de Waalkade of naar Nijmegen komen zo. En nou, daar staan eens twee collega's van mij. En van de morgen heb ik het eventjes opgeschreven in mijn blog. Maar toen ik wel haast weer te eigen. Dat ik denk van nou, wel heel erg bijzonder. En ik denk van ja, ze komen erheen, een beetje feest vieren, leuk. Maar ja, ze stemmen me echt op te wachten. En weer echt helemaal, jee. En dat ik denk van, oh, hoe bijzonder is dit toch?
0: En dus, er zijn natuurlijk een heel soort mensen om de kuien dus om te moedigen. Maar als ze dan speciaal voor dijk komen, dat maakt natuurlijk wel heel bijzonder wijs dan.
3: Ja, en inderdaad, gewoon doordat je dat in eerst bekend, joh, hè. Mensen die je normaal op je werk, joh. En dat is gewoon heel erg bijzonder. En ja, goed, wat ik elke dag weer bijzonder is, een vriendin van mij die het voor elke dag had een pakje. En Juster wie het natuurlijk roze wazie. En nou ja, omdat ik voor Alzheimer in van hier die van Juster hier die een cadeautje in mijn boek ziet erin. En dat die dus ik hoor een stel man weer van Ian van Zwaan Alzheimer hier. En dat denk ik van, hoe toepasselijk. En dat je dan ik denk van, goh, hoe bijzonder is dat? En dat denk ik gewoon alweer van die rietse tractaties en leuke dingetjes. Maar ik hoor alle mensen onderwijs die het eventjes een extra even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal. Maar ik gewoon even gewoon alle muziekonderwijs even gek van me voor. Het is uiteindelijk het hele pakket is naar weetje voor geren.
0: Nou, en wordt het een mooie route dus. Dus als we mooi met die praten, dan is het volgens mij weer gewoon goeie moed. En dan is het wel echt tijd voor jou, hè?
3: Ja, nou ja, goed, ik ben nou oer de helte. En Opjaan is nou haast net meer onder orde natuurlijk. Ja, nee. Goed. Wat al het kind als ik mezelf knoflie, ja, dan houdt het op. Maar dan zit ik morgen misschien uiteindelijk wel ergens onderwijs dan weer zien. Maar ik ben er gewoon vanuit dat ik morgen op naar de Gladio ging en dat we gewoon trots jou. En dat er wel een leuke duitsmaatje.
0: Wij hebben er alle vertrouwen in en wij moedigen de jongen hier van het Friesland.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Janine, dankjewel en een heel veel succes.
3: Oké, fijne dag nog.
0: Hop on. Doei.

0: senioren topklasse.
1: Het is een roezige simmerjoen op het Heidenskip. Ik zag naar boppen, ik zag grieze loften, ik zag tol winterjassen. En ik zag Wien al het eerst. Die viel ik vanzelfs en die zucht trog de bjemmen hinnen. En de meesten die komen wel, want het is drok op het Heidenskip. Ze komen alle in Sjen naar het Vierjep Mieren.
0: We gaan daar meteen verder met de klassementsleidster Marit van der Wal. Zij zet de stok klaar.
1: Veronder de vrouwje. En die binnen op dit stuit dwaande.
0: Eerst kijken we hier naar Marit van der Wal. Daar komt ze aan voor haar eerste sprong. Ja, gaat nog heel snel eigenlijk over dat dode punt.
1: En in die vrouwjesklasse is het tige spannend dit seizoen. Want de ene weken wint de ene en de oren weken wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal ik altijd even een potje. Elke week weer.
2: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemers zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter dan wat minder dienen. Dus die aanloop is krekend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
0: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding. Met 15-12.
1: Grote concurrenten is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen. En zucht de kansen.
3: Ja, ik vind het wel heel leuk. Want ja, als er nou iemand is die steeds mijn kop en schouders alles wint. Dan zabloed wel spannend.
1: Ja, vorig jaar weer bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant wel een van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
3: Ja, ik vind van wel. Want nou ja, zeker voor het FK en voor de grotere wedstrijden. Dan bloed ik een beetje spannend van nou, wie wint het.
1: En ik zie Grit Bokma zucht om de hoeken. Want ja, die had ik meerdere wedstrijden moeten. En denk ik wel wat winnen te kennen dit seizoen.
4: Ja, het is wel heel leuk. Het is inderdaad echt elke keer is daar een orde top 3 super. En ja, het is altijd spannend. En we merken ik wel dat het, ja, begin ik altijd door elkaar heen. En joet ik met jouw dames, joet de 15 in. Dus ja, het zit vaak dicht bij elkaar. En ik in het klassement is steeds een stuitje wisselen wat dat betreft. Dus voor de NK-plaatsing werd ik al nog spannend.
1: Dat is leuk, maar is het voor sporten het volle leuker om gewoon eerst een toren heeg boppen de rest uit te steken?
4: Nou, dat hebben we in andere categorieën wel. Dus dan is het wel leuk om een categorie te hebben, denk ik, waar het altijd spannend is.
0: Maar het vallen wel dan weer bij de dames, maar gaat dan nog steeds wat te snel.
1: Uiteindelijk wint Marit van der Wal. Al is ze er zelf net heel en dal tevreden, hoor. Nou, dat begint tot te knikken. Best net iets blijven, man, oerwinning.
2: Nee, ja, natuurlijk wel hartstikke prima. En ik keurig net iets 15-90. Maar ik merk ik wel in de les sprongen van, nou, het zit er heus wel in. En het hikt er een beetje in om. Maar ik krijg net stabiel genoeg om er echt uit te hellen. Dus ja, spietig. Maar ik wil weer hartstikke mooi.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: Ik hoef je plaat onvregen. Troch, Jaap, de Tween, de Nets en in de Dutch Mountains.
2: De media van de morgen.
1: Jeugdherinnering van Fijke.
3: Ja, de Tween, mijn eerste LP die je kocht. Dus ja, ik snap je, de volgt mij je cassettebandjes aan het rommelen natuurlijk. En dit wie de eerste LP.
1: Dit wie het echte werk.
3: Het echte werk, ja. Het is nooit meer ophouden. Voor op het AD zag ik een foto van de ravage die het ontstie op de Erasmusbrege in Rotterdam. Naar die botsing tussen twee trams. En ik herik de beelden daarvan, jongen. Zo de brege die stie hier. Dus er stie een tram die stie te wachten voor die brege. En er komt een andere tram oorrijden. En ja, die had net eens rem of zo. Die knalt echt in volle snelheid daar bovenop. 15 mensen binnen verwoenen rekken. 4 van haar die ben het ziekenhuis gebracht. En 1 van hun is echt zwier verwoenen. Die moest ik door de helpchangsten die het massaal uitrukken. Uit de ravage bevrijd worden. Ja, wie kan vrouw die ziet vers. Die zei ja, hij is natuurlijk die stang en die stwollen. En ja, als hij dan zijn klappen volgt. Dan heeft hij echt wel een groot probleem voor zelfs. Ja, er werd nog onderzoek dingen van hoe koer dit. Want die bestuurder van die tram, die wie net onder invloed van drank of drugs. Maar hoe dit dan gebeurt, gebeuren koer. Maar het toch iets menselijks weer of technisch. Ja. Daar werd nog onderzoek naar dingen. Maar goed. Dan kent de warmte, die kent de AED's onbroekbaar meidje.
1: Nou?
3: Ja, want die hing je vaak zien gevels hoor.
1: Ja.
3: Die reanimatieapparaat, die zit in zo'n plastic kunststof kastje. En door de warmte zet dat plastic uit. En dan krijg je of je het kastje net in. Of ja, die elektroden, er zit een soort gel op. Ja, als het dan zo warm wordt, als het de hele dijf, als die zin de hele dijf vol op zit te branden. Ja, dan kan het dus wijzen dat die AED's net langer broekt worden kennen.
1: En, oei.
3: Ja, nee, dat is toch echt wel een groot probleem. Dus dan wil ik een oproep dienen van controleer of die apparaten op een veilige plak hing je. En ja, er is ook een club in Brabant die het er van die folie omhanden dienen.
1: Oh ja.
3: Dus,
1: zonwerende folie.
3: Zonwerende folie. Kerst ermee gewoon in het skaart hing je natuurlijk.
1: Dat kent ook.
3: Dat er net in de volle zinnen hing het te branden. Dus ja, denk daar al even om.
1: Ja, ik moet nog even herstellen trouwens.
3: Wat nou?
1: Minder dat Jaap de Nits onvregen.
3: Ja.
1: Maar het is Kees.
3: Oh, Kees.
1: Bij deze.
3: Wat zijn er nee?
1: Een rectificatie.
4: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke keer in onderwal.
6: Nou, bij wie is het dan?
4: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
6: Alle dagen tussen tolven en in.
4: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pol in.
4: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
7: Ik voor de Scootsjepoel.
6: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
10: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
11: En jij werd opgehaald met de helikopter?
10: Ja, bijna iedereen.
9: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
12: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
9: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wetterkeringen die worden inspecteren vanwege onhoudende droogte in de provincie. Op de eerste haast meer hoor. En muziek van Matthew Wilder, Break My Stride.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Friesland van de Moor.
4: Maar eer iets

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
0: Ja, de wettenkeringen die we inspecteren vanwege onhoudende droogte. Moet de wetterskip dat kijken ompakken vol dat testhaasen. En skipper Jappie Visser wint mij de snekerpan op het wetter bij Terhenne.
4: Jappie Visser, hij bloeit heel rustig onder het helmhout. Hij bloeit heel rustig sturen. Applaudisseren, klap nou eens in handen.
0: Meer over het scootstation dadelijk ek. En Vijkenbouwde juist natuurlijk ek.
5: Ja, onder wie is boen liet de neetklok oer zwartstages. En de plysje trapjeert het heel niet vaker meesten die het auto rieden, wie ons haar driebewijs in beslag nam is.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst iets van het waarbericht in het kwaad meid, Jitske Wiebenga.
6: Een goeie morgen. Je hoort knap dat waar stadig gewoon weer op, maar eerst nog een soort bewolking en een matig rond vrij krachtige noordwestenwind. Vermeer je komt de zinnen er wat vaker bij en stiet er nog een zwak ontmatige wind en wordt het maximaal een graad als jochentje. Jong en vannacht een losse drip rein, kalm waar en dan 13 graden. Morgen wordt het oordeel zinnen stadig gewoon nog wat meer en warmt het mij de zwakke zuidwestelijke wind noffelijk op naar 21 en 23 graden.
0: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is wetterskip Friesland uiteindzet met het inspecteren van die keringen. Het gaat voor eerst om 180 kilometer onloon. En de diegraaf Lisette Kroon van wetterskip Friesland vertelt hoe ze dat oppakken.
7: Dat doen we eerst op risicovolle plekken. Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
8: En waarom is het juist op dit moment? Is het dan een bepaalde grens die het voorbijgaan is?
7: Ja, we zitten nu op een gemiddeld neerslagtekort van zo'n 182 mm in heel Friesland. En dat betekent dat er plekken zijn waar er meer is. Hier bijvoorbeeld in Makkum waar we staan is het neerslagtekort zo'n 210 mm. Maar we hebben ook plekken op onze eilanden bijvoorbeeld waar het al over de 250 mm gaat tekorten. Dus het is heel erg verschillend door het gebied heen. En daar, juist waar de meeste neerslagtekort is, daar gaan wij ook als eerste op risicovolle plekken controleren.
8: En hoe kies je die uit? Of waar zitten die?
7: Dat is ook ja, door ervaring, zeg maar. Waar zien we in het verleden waar die plekken ontstaan? Dat noemen we dan de risicovolle plekken. Dat zijn gewoon stukken dijk die over het algemeen wat makkelijker, zeg maar, voor droogte gevoelig zijn. Maar uiteindelijk, als de droogte lang genoeg aanhoudt, dan gaan alle plekken en alle keringen gaan daar last van krijgen.
8: Dus is al een beetje risicovolle plakken. Wat is dan krijg dat risico van die plak?
7: We hebben gezien dat op bepaalde plekken gewoon een dijk iets eerder scheuren laat zien. Maar het kan ook heel erg afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. We liepen hier net even overheen en dan zie je veel muizen. Nou, als er een klein scheurtje is, mogen die muizen heel graag in dat scheurtje gaan zitten, want dat gaat makkelijker. En op die manier creëer je ook meer risicovolle plekken als daar. Zoals in dit seizoen zitten er gewoon veel muizen in Friesland. En dat merken we ook op onze keringen.
8: Die inspecties die geven zolang het droog bloot?
7: Ja, wij hopen dat eigenlijk het toch, het is vandaag is het wat bewolkt. Maar die miser die er valt, dat is natuurlijk niets. Het waait hard. Dus enerzijds de bewolking houdt de verdamping weer wat tegen. Maar zon en wind, dat zorgt weer voor extra verdamping. Dus de verdamping is deze dagen iets minder dan wanneer het heel erg zonnig is. En tegelijkertijd, we hebben echt regen nodig. Willen we dat neerslagtekort weer aanvullen. En willen we dus zorgen dat de bodem weer ja, zeg maar, voldoende water krijgt.
8: Ja, voor eerst lijkt het er nog op dat het wel nog wel even droeg bloot. We zijn ik al even, als het is altijd langer droeg bloot, dan sluit je hem net uit dat meerdere dieken of hege groen inspecteert weer matten.
7: Ja, dan gaan we verder kijken. Een andere maatregel is bijvoorbeeld schapen die we dan met droogte van de dijk willen hebben. Op onze primaire keringen hebben we daar afspraken over. Worden er nu ook al schapen weggehaald en zullen we ook deze week proberen wat pachters te bewegen om toch al aanstalten te maken om de schapen naar een andere plek te brengen. En ja, dat betekent ook dat als het nog droger wordt, betekent dat op de primaire kering dat alle schapen eraf gaan. En op de regionale keringen, daar waar we zelf de verpachter zijn, hebben we daar ook mogelijkheden toe. En wij hopen dat mensen daar ook zelf op gaan reageren.
8: Want wat is dan het grootste gevaar als alles vier te lang droeg bloot?
7: Ja, dat is heel verschillend. Dan neemt de verzilting toe op de kleigronden. Dan is op de zandgronden zie je echt schade. Maar dat zie je waarschijnlijk nu al. Bomen die dan zodanig uitdrogen dat ze hun blad loslaten. Maar dat geldt ook voor alle veenweidegebieden. Als dat te lang droog staat, ja, dan gaat het veen oxideren. En dat betekent ook iets voor de bodem zelf. Dus we zien het in het hele gebied, zul je dan consequenties gaan merken. En voor ons als wetterskip is dan toch het allerbelangrijkste onze keringen die onze droge voeten moeten blijven geven.
1: De media van de morgen.
0: Was dat nog droge voeten, Feike?
5: Ik heb zeker droge voeten.
0: Heel goed.
5: Ja. Ja, waar zit je eigenlijk vrij heeg? Hè?
0: Ja, dat is weer. Dus, dat is weer. We zitten op een terp, ja, dat weet niet zo'n mensen net.
5: Ja, uw eigen omroep terp. Een wijngroep zonder cliënten, oren die het uittekenen worden op een nepstage en zwaar diploma's die het helpen worden zonder dat er echt een zwaar verliend is. Het Algemeen Onderwijsbond slaat alarm hoe fraude met zwaar stages in het mbo. Het AD schroot er hoor. Het voelde echt als een toneelspel, alles leek in scène gezet. Ja, dat dacht Blieken dus uit een artikel dat in kwarten verschijnt in het onderwijsblad en het AD het dat insjongen en het er nodig al opgepubliceerd. Malafide leerbedrogen, die maakt het voor studenten mogelijk hun zwargstage uit te tekenen zonder dat ze een cliënt verzwargen hebben. En ja, zo'n stage is een verplicht onderdeel van een zwargopleiding. En ja, de inspectie van onderwijs die beschreef kwartlien al vergelijkbare tafereelen in een eigen rapport. En ik de mbo'er hier signaleert het probleem. Ja, die zwargen die ben grut. Ingrippen blik voor squalm heel dreig. Ja, een student die dus niet praktiekervaring of ondervinding opdienen heeft, die hel je dus wel hun diploma. En ja, dan komt het dus meestal komen in de zorg te werken zonder kennis aan het bed. Dus dat is wel
0: dat is wel zwargelijk, ja.
5: Ja, inderdaad. Ik zwargelijk is dat de politie trapiëren, het Auronier, meer dan 10.000 keer in een trapiëre die het achter het stuur ziet, wil zijn ribbewijs al innaam waard.
0: Oh,
5: wie je? Wurden wie? Max is hè. De publiek in het onderzoek van RTL Nijs. Het is een groeiend probleem, maar soms die ik wel slimme ongelukken als gevolg. Politie en justitie die willen de dieders hudder aanpakken. Maar daarvoor is een wetswijziging nodig die maar dat regelen en die leidt al jaren op de plank. Nou, ik zoem er maar wel van aan, helje. Want gewoon uitreders die bleurders keer op keer rieden. Net sinds tenen dat ze geen ribbewijs hebben. Nou, er werd een PFA-biel neemt. Bestuurder van een Porsche Panamera. Die op de 28 bij Zwolle voor het tiende keer trapiëre waard. Met een ongeldig ribbewijs. Of een man die bij Breda 170 kilometer per uur reed. Met zijn 44-jarige dochter op de achterbank.
0: Oh, dat ik nog.
5: Ik nog. En zijn ribbewijs wie dus al traaien hier wie die al kwiet.
0: Zo.
5: Wegen eerder uitredings. Dus je maakt het bijvoorbeeld ontdienen. Maar dan maakt dus eerst die wetswijziging van de plank.
0: Ja, ik ben natuurlijk neutraal blauw, maar als je 120 km/u rijdt bij je 24-jarige dochter op de achterbank, dan ben je wel een...

0: Miles Smith en Niall Horan in Drive Safe.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dan zijn we weer even rond naar het scootstation daar. Want een INI, de dramatische onvaring op het wetter bij Ter Henne. Dat skipper Jappie Visser bij in het ziekenhuis bedarren. Woen hij juster, bij de magistrale wedstrijd, maar hij hoorde wien. Het scootje de sneker Pangi als eerste oer de finish op de Snitse Mar bij Ter Henne. De eerste verslaggever Andor Faber.
2: Er is Blierskip en oh, oh, oh, wat is dit een mooie en bijzondere overwinning van het scootje van Snits op de Snitse Maar. Op de Snitse Maar klinkt daar het startschot. En Jappie Visser, hij bleurt heel ernstig onder dat helm houdt. Hij bleurt heel ernstig sturen. Applaudisseer het, klap nou in zijn handen.
0: Ja, winst dus van Snits. Verslaggever Arjen de Boer praten naar Arjen van de wedstrijd mij, de skipper.
2: Jappie, beziek je die gevoelens omschrouwen?
3: Dat is heel dubbel, alle keer. Hartstikke hard werken, joh. Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt. Vorig jaar raak ik me hier eruit. Nou, nou weer de eerste. Dus dat is wel van tien naar het oren, hè?
2: Ja, ja. Het is 180 graden noos.
3: Ja, dit is 360 graden in de ronde. En dan nog een keer 180. En dan heb je ongeveer het goede gevoel. Ja.
2: Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijd, een keer 8, een keer 13, een keer 12. Ja. We tochten al hier van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deel zitten als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit, die eerste wedstrijd.
3: Nee, die Grouden hebben het zelf geschieten. Ja, in die oude wedstrijden van je op Bernabot. En ben je, ja. De Binderbij die kent dat heel goed, die maakt zijn eigen geluk daar. En wij zien er steeds wat aan de verkeerde kant. Ah, ben jure punten. Ja. Dus ja, je weet nou wel zeker alles wat je vader vaart hier erbij. He?
2: Ja, maar had er een skipper wie die echt verlangen naar de grote wedstrijd dan wie de stoot?
3: Ja, zeker, meer dan. Ja, meer dan. Ja.
2: En stoot dan van de morgen, is het gevoel van. En nu begint het kampioenschap pas echt voor u?
3: Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem, het was al even hut zat. He, dat is eerst in de start ik woon, dan kwam die nog lekker naar buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging morgen nog al een keer. En dat ging al een keer goed volgens mij, ik heb niks shirt, niks jet of van nou.
2: Nee, ging gekke dingen, gelukkig.
3: Gelukkig, dat is mooi. He, want dat moet je toch echt wel hut in de start. In de tweede start wil je iets minder in je beleving. Dus daar heb ik van de morgen had ik eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip, want juist kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen, dus poeh. Ja, we zijn drukker nog. Ja,
2: zeker, want Jim Wien, want de Wien-Oorenskoetjes, die Wien eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbense Tonnen, wie is toch wel hield hij het als eerste. Hij is wel in de gaten dat Jervin en Staden gewoon stiekem een beetje dichterbij kan.
3: Ja, nou, uit de stad waar leek het buis echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, dat roem van gemeente. Jouren, die ging ik hut. Die kon weer stiekem naar de baas. En ja, het is vrij, omdat de Wien nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij waren niet van de Oensten, volgens mij, of de onderstad, of weet ik niet meer. En dus, wij konden rond voor de wal krijgen. Ja, dus je ziet al die schepen daaronder draaien. Ik denk, oh god, ik kom hartstikke gewoon nu bakbord aan. Hè. En ik heb zo'n, op mijn eigen punt, dat hij mensen heel keurig deed. Want de mensen draaien van bakbord naar stuurboot, nou, dat hij zich Oosman kent, volgens mij. Voor mij weet ook, of zo, weet ik dat meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En ja, toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Nou, dat in de eerste pijl opende we super saai, want het was steeds hetzelfde rondje. En letter wiskerde mij wat. En toen hadden we een interessante, toen kwam Heerenveen ik dichterbij. Die bleek Sam. Hij die kon hudder, hè? Vreselijk.
2: Hij is Steven Ecke, hè?
3: Ja, ja. En het zit in die klakjes, hè? We zijn toch een oorlog bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is een eigen wedstrijd.
2: Zij moeten wel even trokken hier.
3: Ja, ik denk het wel. Maar ze ging hudder, hè? Eerlijk is eerlijk.
2: Ik vraag nog van Hest nog wel eens tocht om wat er voor het hier al hier gebeurd is op dit wetter?
3: Ja, dat denk ik, nou ja, dagelijks.
2: Nee, maar
3: Joet net meer. Nee, Joet net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brugge. Was dat wel? Absoluut ja, net.
2: Wat een totaal oorgevoel, hè?
3: Ja, super. Prachtig.
2: Welkom eens.
3: Dankjewel.

0: Erasure and Sometimes.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
2: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
2: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
1: B. Waar is die 29 juli? In Frentje.
2: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
2: Simmerie Friesland.
4: Wij willen erbij!
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergesom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is Jalwachten.
13: Fijke, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. In Sarusterveen worden acties vierd in de komst van een nachtopvang voor asielziekers in de Servento-hal. Just jongens zouden zo'n 150 mensen hadden bij de sporthal om haar een onvrede te uiteren over het besluit van de gemeente Achtkarspelen. Nevens initiatiefnemer Anneke Kanninga-Alma van beweging Uus Leefbaar Achtkarspelen vielen omwenners haar een oefallen terug het besluit.
15: Ja, die zitten nou net noffelijk en ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd ingehaald, dit ken gewoon net. Zonder de rieën, maar ik zonder de inwenners. En dat vind ik gewoon echt krul, want het wie al in de media bekend en toen wisten de omwennenden nog net. Die kring de middjes pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al hier.
14: Nevens local burgemeester Harjen Bruining kwam dat om het embargo dat op het besluit lijst schijnt waard.
16: Dat ontspit weer en al een schending van het embargo ter forum. He, zodat een aantal mensen het al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht.
14: Bruining jouwt om dat de opvang Nijzijk 16 augustus werd tegengeerd. Wetterskip Friesland zal steksproef gewiers, polderdieken en hege groen controleren op droogte. Dat wordt hier vanwege delslag te kwart in de provincie. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de droogte voor de wetterkeringen, worden die nou inspecteerd. Die het voor eerst om 180 kilometer omkeringen. Die graaf Luzette Kroon van Wetterskip Friesland sluit net uit dat er de komende tijd meer worden.
17: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
14: Het is dit seizoen tegen spannend, biedt vierliepen in de vrouwensklasse. Haast alle weken wint er wel een oor. Gewoon wij steekt er altijd wel één deelnemer bovenuit, maar nou dus net. Het klassement zit elke keer dicht op elkaar. Ze gaan vierliepsters meerdere wedstrijden woen. Vrienden hier stuts, Marit van der Waal, mijn kop en schouders boppen de rest uit, dat is nou net langer zo.
18: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen en elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
14: Ja, uiteindelijk woont Marit van der Waal in het heidenskip maar een sprong van 15 meter 90. Het koetsje van Snits had juster op de Snitse Maar bij Terhenne woen. Een eer naar de zwiere onvaring via skipper Jappie Visser de snekerpan naar een knappe oerwinning. Die rucht hem vooral op de hudde wien en net op wat er vorig jaar gebeurde.
4: Voel je toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in beleving. Dus daar heb ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juster kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus ja, we zijn drogen nog.
14: Nou, drogen nog dus.
13: Fijke, dank u wel.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
19: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Sigma Installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
20: Personeel tekort? Zit net langer met de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover geven wij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
13: Omroep Friesland. Dadelijk dan, ja, we zijn even bij het Vierleppen en bij de Nijmeegse Vierdaagse. Maar eerst dichter bij Hoes. Tjetske Wiebenga, goeiemorgen.
23: Morgen al again.
13: Ik ben eerst wel eens benijd. De zinnen, let hier maar een beetje zin.
23: Ja, ik krijg even een heel iets glimpje door de bewolking heen. En ik zeg ik op oren plakken dat de bewolking wat brekt hier en daar. Dus ja, de bewolking overheerst het al. Besiekt de zinnen er dus ik al snel aan de strohinnen te prikken. En dat slaag het dus ik. Nou, de temperaturen daarbij, nou, die zitten in trogsneed om de 15 graden heen. In het westen hebben we al een 16 graden op de thermometer staan. Dat betekent dus dat die temperatuur al wat omheen rint. Dan heb ik de minimumtemperatuur er ik even vlug bij pakt op Vlieland. Is het net kouder worden als 15,7 graden. Laaksem 16 graden. Dwaaim dan weer 15,4. De pijn 14,7. Grauw die ziet krijgt ik even onder die 15 graden. En 14,1 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. Nou, de temperatuur die rint alweer stadig gewoon op. En we zitten eigenlijk joerd en morgen nog wel echt onder hege druk invloeden. Morgen nog weer wat meer als joerd. Nou, dat merken we dus ik aan dat het waarde stadig aan wat verbetert. Van de morgen, het eerste part van de dag, echt nog wel een heel soort bewolking. Maar wel zo dan alles even een knipoog van de zinnen. Maar die zinnen die verwacht ik eigenlijk van de midden toch, ik wil nou, wat op meerdere plakken, dat er een wat vaker sjen lid. Daarbij hebben we nu een matig, want vrij krachtige Noordwestenwien. Windkracht 3 ont 5. Maar die zak het. Ik zag in de wijde dijen wat aan. En stiet er van een beetje nog een zwak ontmatige Noordwestenwien. Ja, en dus het waarbeeld dat wordt stadig gewoon wat vriendelijker en wat kalmer. En dat levert dus van een beetje als een jochentje. En misschien zelfs al wel 20 graden op, als die zin het langer nog volhard. Nou, dan hebben we dan jong en vannacht eerst nog wel weer even tijdelijk toenemende bewolking. Zo is even een verdwaald dripke Rijnwetter uitvallen kennen. Maar ja, het stelt allige net een heel soort voor. En nou ja, het verdampt haast voordat de groen helder bewijzen spreken. Verder valt de wienpoppelaan eigenlijk voor grootste pad fut. Nou, dat zou eens even een mooie mistbank op smieten kennen boppen de landerijen. En verder de temperatuur, ja, die zal weer om de ja, 14 graden heen. Misschien ook wel 13 graden, wat meer in het eerste van de provincie. Dus dat is de minimumtemperatuur, Erit.
13: Wat is je naar je mon? Hoe komt het dan?
23: Nou, morgen dan merken we toch wel, ik wil weer dat de dij weer even op gang komen met. Er is wel rondte voor de zinnen, maar er is dan ik nog wel aardig wat bewolking. Maar de zinnen die komt er eigenlijk in de informantie al heel mooi bij. En we merken ik dat de wien uit de orenhoeken waait. Dat viel misschien ook al wat oors aan. We hebben dus geen wien meer over de Noordzee heen. Dus het kan wat vlugger opwarmen. Nou, dat merken we dan ik aan de temperatuur. Want die rint morgen loopt naar zo'n 23 graden als maximumtemperatuur. En daarbij hebben we dan in een midden eigenlijk een hele mooie mix van wolken en zinnen. En dan van dan al bloed het ik wel weer even droeg. En dan, ja, dan in de nacht dan hebben we brede opklaringen, een mistbank en dan een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. Dus ja, het waar knapt wat op, Irit.
13: En voordat je het witte is het alweer weekend. Ja. Wordt dat een beetje een noffelijk weekend? Dat is een paar.
23: Ja, nou, het twee parten om het samen te zeggen. De sneeuw, dat zal ik nog een hele knappe simmerdij worden. 22 tot 24 graden, mijn soort om te verzinnen. Waar merken we dus dat vanuit het westen wij de bewolking alweer stadig ontaannemen zal. De wind westelijk ont zuidwestelijk dan nog zwak ontmatig. Maar ja, er komt dus al wel weer een steuring vanuit het westen wij uw kant op. Dat merken we benamen in de nacht. En op snijn, dan hebben we geregeld buien. En zat het nou liek het. Smiet dat wel wat meer millimeters op als wat we juster gaan hebben. Dus ja, dat is voor de natuur, voor de landerijen en voor zelfs van alles wat maar les heeft van het droogte op dit stuit, zo dat goede zaken doen. De wien dan, die giet staat gewoon weer om naar het noordwesten. Dus dat smiet op snijn een temperatuur op van 20 tot 21 graden. Maar dus op meen je ik het verhaal. En ik dan liet je het nou net heel en dal droog te houden. Als al is de zinder er dan ik alweer geregeld bij. Dus ja, we hebben van alles wat hier iets de komende dagen. Maar wat we van nou aan sissen kennen is dat het warm staat gewoon wat verbetert. Maar alleen nog dan op snijden weer even zo'n dip.
13: Oké, Jitske, dank u wel.
23: En je een mooie dag verder, hè?

0: bij Van der Snoo zei ze van, nou, dat vond ik wel zo mooi.
1: Een bepaald moment al, ja goed. Ja, dat ben je zo volle momentjes eigenlijk. Want ik moet er een heel soort mensen naar het zien komen. Maar wat ik misschien wel heel erg bijzonder vond, dat juster, ik wist dat één collega misschien even naar de Waalkade naar Nijmegen komen zo. En nou, daar staan eens twee collega's van mij. En nou, van de morgen heb ik het eventjes opgeschreven in mijn blog. Maar toen, ik wil haast weer te eigen. Dat ik denk van, nou, wel heel erg bijzonder. En ik denk van, ja, ze komen erheen, een beetje feest vieren, leuk. Maar ja, ze stemmen me echt op te wachten. Wie echt helemaal, jee. En dat ik denk van, oh, hoe bijzonder is dit toch?
2: Er zijn natuurlijk een heel soort mensen om de kuiders om te moedigen. Maar als ze dan speciaal voor dijk komen, dat maakt natuurlijk wel heel bijzonder wezen dan.
1: Ja, en inderdaad, gewoon dat je dan in eerst bekend, joh, hè. Ja, mensen die je normaal op je werk, joh. En dat is gewoon heel erg bijzonder. En ja, goed, wat ik elke dag weer bijzonder is, een vriendin van mij die het voor elke dag had een pakje. En Juster wierd natuurlijk roze wazie. En nou ja, omdat ik van Alzheimer in van hier die van Juster hier die een cadeautje mijn boek ziet erin. En die dus ik hoor een stel man weer van één van twee Alzheimer hier. En dat denk ik van, hoe toepasselijk. En dat je dan ik denk van, goh, hoe bijzonder is dat? En dat denk ik gewoon alweer van die rietse tractaties en leuke dingetjes. Maar ik hoor alle mensen onderwijs die het eventjes een extra, even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal. Maar ik gewoon alle muziekonderwijs even gek van maken. Het is uiteindelijk, het hele pakket is naar weetje voor geren.
2: Nou, en het wordt een mooie route dus. Als we mooi met mij die praten, dan is het volgens mij weer gewoon goeie moed. En dan is het wel echt tijd voor jou, hoor. Hè?
1: Ja, nou ja, goed, ik ben nou oer de helte. En Opjaan is nou haast net meer onder orde natuurlijk. Ja, nee. Goed. Wat al herkennen, als ik mezelf verknoflie, ja, dan houdt het op. Maar dan zit ik morgen waarschijnlijk uiteindelijk wel ergens onderwijs dan weer zien. Maar nee, ik ben er gewoon vanuit dat ik morgen op naar de Gladiolen ging. En dat we gewoon trots jouwen. En dat we wel een leuke duifformatie.
2: Wij hebben er alle vertrouwen in. En wij moedigen de jongen hier van het Friesland.
1: Heel fijn, dankjewel.
2: Janine, dankjewel en een heel soort succes.
1: Oké, fijne dag nog.
2: Op morgen.
1: Doeg.
3: De media van de morgen.
2: Feike, de orenmedia. Daar is de krant nou weer uitspreid om die heen, zeg ik.
4: Ja. Ja, het is het hele bureau lijkt je vol.
2: Ja, dat is een soort tafelkleed.
4: Een tafelkleedje, ja. Vingers worden er wel zwaar van trouwens. Die enkt jou nog heel niet door. Gemeenten op asiel, ramkoers des, grote telegraaf, hoor. Spreidingswet niet nageleefd in ruim 100 plaatsen. En hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries, die zei het ik, de spreidingswet blijkt bepaald geen efficiënt middel, roept een hoop weerstand op. Ja, en wil het Rijk straks echt 100 gemeenten gaan dwingen tot asielopvang, met 100 keer ruzies tussen overheden en 100 keer weerstand van burgers, dat lijkt me een heel slecht idee. Dus verzet zwelt aan, is grote kranten dus verderop in de kranten. En meestal vreden hun ook af van, ja, wil het Rijk nou echt AZC's oud dwingen? En is er een alternatief? De gemeente zegt eerst van, Riek, zoek eerst maar eens even naar de instream, behind die, neem daar maatregelen. Een alternatief zou wijze kennen, en wat in elk geval efficiënter wijze zou, zorg als overheid voor een paar grote opvanglocaties in plaats van steeds maar zaken af te schuiven op 342 gemeenten. Dat leidt tot veel minder gedoe.
2: Ja.
4: Ja, en ik, ik in Achtkaarsdorp in Soestervinjen. Die meeste had daar dan van Utter Apelwij. Mocht het nedig zijn, zat het te volle binnen. Eerst met bussen naar Soestervinjen rijden worden. Orendijs willen we rondrijden. Ja, dat is ik omslachtig verzeld. Dus als je nou een paar grote locaties hebt, dan zou dat volle efficiënter inrichten werken. Ja,
2: dat is ook wel de vraag, in welke gemeente komen die?
4: Ja, nou ja, daar moet je dan even een goede afspraak maatje verzeld. Nou, dan ik nog het meest dat de energienota omheeg shit vanwege de gasprijs. Huishoudens wachten een forse stijging van de energiekosten. Gas is door de Iran-oorlog in een maand tijd de helft duurder geworden. Inkopers voorzien bij meer schaarste de komende maanden ongewoon hoge gasprijzen. Nou, is er nog niet het leukste melden? Jazeker wel. Een Amerikaan, een jonge jongen die het flink cashje kent, want het is hobby, dat hij speurt naar pareltjes in tweedehandswinkels. Quinn Brown heet de jongen en hij voelt een warming-up jasje van Wilt Chamberlain. Dat zei het uur net zo vol, maar het is een legendarische basketballer. En hij droeg dat jasje hier die jongen onder de finale van het NBO-seizoen in 1972. Daarna ging hij ik naar een andere ploeg, de Los Angeles Lakers. En toen ging ik mijn pensioen bij de Los Angeles Lakers, zo mag ik het zeggen. Die jongen had dat jasje gekocht voor $3.

0: Maar ja, nou is dus bekend wat voor jasje het al je krijgt is. En het is nou veild. En het had haast $89.000 opsmieten.
1: Oh, dat had een goede deal weg.
0: Dat is pure winst.
1: De MPMI-werkers van de kringloop, die...
0: Ja, die had even, die had het even goed op cursus van ja. Wat ben nou goede jaskers.
1: Zo grappig, want je zegt dat het gewoon kringloop maakt dat er in, op een of andere manier in je omstapt. Die is toch een scouten van... Ja. Dat wordt dan in vitrines zet. Maar dus ik wil dat het wat een mismatch is. Dat er iets instiert waarvan je denkt van...
0: Ja.
1: Ja, dat is net helemaal... Nee, goed.
0: Maar ja, je moet er een beetje doelen hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb wat doel over speakers, loodsprekers. En ik heb van per tientjes een keer een per speakers uit Hogeveen bij de kringloop halen.
1: Oh ja.
0: Nou, die dingen die staan nou voor €400 te keer of zo.
1: Dus, je moet
0: weten van hoe en wat. Ja. Nou, dan ben er toch wel zwargen over de geweldsincidenten om de Vierdaagse van Nijmegen heen. Ontsierd door kopschopper, een steekpartij, gewelddadige confrontaties tussen jongeren en ja, ik die deerlijke shitpartij verzels, 18-jarige jongen. Jafarel Frankly uit Rotterdam is verstoren naar die Delsketten waard. En het wordt er net gezelliger op daar. Dat heeft vooral met groepen jongeren te krijgen. Drank en drugs, die worden daar broekt. En dan vooral in de nachten, dan ziek je ze elkaar op. En dan wordt het in een grote slaanderij daar. En de politie en ik, de burgemeester, die hebben handen vol hier aan deze groepen. Orenbezing, die zegt, ik meid feest in de avond. Er gebeurt te veel. Het is toch spietig dat het dan weer zo ontsierd worden moet door jongeren.
2: Oh, de klapper.
3: Ik disse simmer binnen ze er weer.
4: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
5: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
6: Tuurlijk.
3: Bij het SKS Scootjesjoen.
7: Net een serieuze podcast. Dus kerst jouw scheids.
3: Alle wedstrijddagen.
8: Een stukje Jimgo.
3: Te vinden op Spotify.
8: Dit is Good Night, nice, jongens.
4: Die favoriete podcast-app.
8: Je verwacht je dat.
3: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, de klapper.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
10: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
9: De Rotterdammer van 18, die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Er is nog geen andere verdachte opgepakt voor de schietpartij. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Daar brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht voor de 12e nacht op rij aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten gisteren op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Vandaag wordt er weer verder gepraat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Die aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
11: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
9: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger, al was Rotterdam nog steeds de stad met de

0: fout. Hij bloedde heel rustig, Stuart. Applaudisseer het. Klap nou in zijn handen.
1: Ja, dat azen. Vijken, wat was dan in de oren media op de klep?
2: India wil examenfraude hut oppakken naar protesten van de zogenaamde kakkerlakkenbeweging. En Egypte bouwt een gigantisch militair haatkwartier in de woestijn, het Octagon.
3: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
1: Dadelijk meer daar hoor, maar eerst het waarbericht in het kwart met Jitske Wiebenga.
4: Een goeiemorgen. Joert knapt het waar stadig gewoon weer op, maar eerst nog een soort bewolking en een matig rond vrij krachtige noordwestenwind. Vanmiddag komt de zinnen er wat vaker bij en stiert er nog een zwak ontmatige wind en wordt het maximaal een graad als jochentje. Jong en vannacht een losse drip rein, kalm waar en dan 13 graden. Morgen wordt het oordeel zinnen stadig gewoon nog wat meer en warmt het met de zwakke zuidwestelijke wind noffelijk op naar 21 en 23 graden.
1: In Seroesterveen binnen acties in de komst van een neetnachtopvang voor asielziekers. Gisteren samelen zo'n 150 mensen haar bij de Servento-hal om haar onvrede te uiten over het besluit van de gemeente. Verslaghouder Dennis Terpstra die praat met initiatiefnemer Anneke Kanninga-Alma en met demonstranten daar.
5: Dit is denk ik echt het begin van alle ellende. We willen hier geen tweede Ter Apel 2.0. Daar pas ik voor.
6: Ze zitten hier nou dan vier weken, we zijn opvang. De bin ontnoot dan een tien vluchtelingen West. Dus is het misschien net een beetje ouderen?
7: Nou, misschien wel, misschien net. Maar ik zeg altijd van wat het is, kan nog komen. Het kan zo wezen dat er van jou nog wel wat zit of morgen. En ja, hoe gaat het dan? Bloeien ze echt daadwerkelijk binnen? Of ja, misschien maat ik maar een burgerwacht opzetten dat we hier surveilleren dat het wel daadwerkelijk zo is.
6: Want zulke angst libben te vol.
7: Jazeker. En vooral hier ik in de omwennenden. Ja, die zitten nou net noffelijk. En ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd ingehaald, dit kan gewoon net. Zonder de rieën, maar ik zonder de inwenners. En dat vind ik gewoon echt krul. Want het wie al in de media bekend. En toen wisten de omwennenden nog net. Die kregen de middjes pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al hier. Ja.
6: Maar steen je hem dan je nood het actie te vieren tegen de opvang of tegen de manier waarop de gemeente dit opzet had?
7: Allebei eigenlijk. En vooral tegen de manier waarop de gemeente steeds die besluiten neemt. Want dit leek het wel een patroon te worden. He, het is net alleen een gebied asiel, maar dat is bij meerdere dingen. Ik bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, dat er in één keer alles al besluiten is zonder dat de meesten er in mij dan worden. Ja, op die manier geven we net mijn man erom.
6: Waarom vind je jou het belangrijk om je te steunen?
8: Nou, ik vind het in ieder geval heel belangrijk hier. Ik voor het hele dorp en de omkreten. Eigenlijk is het, als het goed beslist, een heel zielig verhaal. En die mensen jaren uiteindelijk in hun eigen land. We hebben helemaal geen zicht meer op wat er uiteindelijk hier komt. Hè? Dat is mijn homo'sa, neem maar op. Waar wol, waar net, waar gaat het al hier controleren?
6: Jouw meisje, jouw zorgen dat je dingen misgaat?
8: Nou, ik weet net of er in wat rijen dingen misgaan. Het enige wat ik wil zeggen, dat men natuurlijk eerst in eerste instantie zei van het is voor een aantal weken. Maar dan blijkt dat in Ter Apel, of waar dan ek, het nog steeds der heel vol is. Dat het gewoon wat ik in oren plakken gewoon plak vindt. Dat die mensen hier dus gewoon al heel lang blijven.
6: Het gaat nou om een lidskalige nachtopvang. Waar eigenlijk alleen nog asielzieken zien komen als in Ter Apel te druk is. En s'nachts maakt ze er dan echt net uit. Maar toch maakt ze jou alsnog een soort zwarige.
9: Nou ja, let's dat zeggen. Maar ja, dat zien wij er s'nachts dan net uit. Het gaat met wat maakt het nou al je kostje? De belasting betalen, maar dit is al je bekostje. Want je maakt het dan mee aan, maar ze zijn uit Ter Apel daar. Waar draait voor die kosten al hierop? Ik vind het pure onzin.
1: Ja, dat zijn hier van de demonstranten. De lokale burgemeester, Harjan Bruining, die had geen probleem met de actievierders, vertelt hij.
10: Ja, ik vind het helemaal goed. Hè. We halen in Nederland een groot recht, dat is het recht op demonstratie. En ik vind het mooi dat mensen de broek van meiden en zodat iedereen op een vreedzame, vooral dat, vreedzame manier zijn mening verkondigen kan.
6: En waarom is het genieuw van de gemeente om de teksten uit te lezen, Jan?
10: Nou ja, omdat wij teksten uitlezen, Jan, aan de gemeente rieën. Daar hebben we een heel mooi gebouw voor. En daar hebben we een gemeenteraad voor die dat aan u vreegt. En daar lezen wij uw verantwoording op aan.
6: Want speelt het wel een soort onrest onder de meesten. En die zeiden van ja, waarom laat je niet in het onus uit? Denk jou net dat als iemand van de gemeente daar weer, dat die misschien iets meer duidelijk iets kan hier?
10: Nou ja, wij hadden wel uitlijn. Hè. Wij hadden dus tongetje morgen pas het besluit nam dat het kwam op verzoek van het ministerie. Daar hebben we gehoord aan, Jon. En toen ben we echt met een crisisteam aan de slag gegaan van hoe kunnen we dat het beste

0: vertellen aan iedereen. Vrijd om een uur 12 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd met het verzoek tot embargo tot 3 uur middags. Tussen 12 en 3 uur middags hebben wij de buren geïnformeerd. Alleen tot ons spijt weet al een schending van het embargo terug voor hem. Zodat een aantal mensen het al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht. We hadden dat probeerd goed te meiden terug de omwennenden zo vol mogelijk uit te nodigen op menje midje. En de minoor houden zitten zodat ze al hun vragen en antwoorden krijgen konden.
1: Harjan Bruining, dus de lokale burgemeester daar. Hij houdt ook aan dat de opvang na 16 augustus echt fort is. En dat de sale dan weer als sportsale broekt wordt.
2: De media van de moor.
1: Fijke, het Nijs Udoor Media.
3: Ja, de Indiaanse premier Narendra Modi het ta zijn om strenge straffen op te stellen voor mensen die het belutsen binnen bieden examenfraude. Al dagen binnen er toezende mensen de strijd op in India uit protest tegen die examenfraude. En ze hebben haar nou verenigen in de zogenaamde kakkerlakkenbeweging. Ja, en die is ontstien terug leukens lekte examens voor medische opleidingen of baan voor de oorhiet. Ja, die we goed betellen. En mensen die willen dus graag werkje. En er is dus een soort fraude is daar bij die examens. En Modi die het nou zijn. Niets is belangrijker dan het welzijn en de toekomst van onze jongeren. En hij wil ik speciale snelrjochtbanken oprichten voor degene die het belutsen binnen bij die fraude. Dus ze willen het nou echt streng oppakken. Ja, dan kennen we eens alle keer wel, denk ik, het Pentagon, het Amerikaanse haardkwartier van het leger. Die beelden, ja, die ben ik in films en alles wel vaak te zien vanzelfs. En het ontnota het grootste militaire haardkwartier van de wereld. Alleen nog, zit je nou op plak 2.
1: Oh.
3: Want nou is er het Octagon.
1: Ik heb mij pijnlijk voor Trump.
3: Ja, dat zou voor Trump misschien nog wel eens, ja. Nou ja, nou, maar even afzien daarvan. Egypte, die heeft dus in de woestijn een enorm complex gebouwd. Het bestaat uit een ring van 8 gebouwen en strekt hem uit over zo'n 90 vierkante kilometer. En dat is te vergelijken met de oppervlakte van Eindhoven. Het is dus ook een militaire stad die daar gebouwd is. Strang beveiligen. Midden in de woestijn. Het ik met te krijgen dat toen bij de Arabische lente, toen wie er in Cairo wie er ik al een keer protesten, toen waren oerhietsgebouwen ik belegeren en onvallen. Ja, dat kan nou net langer, want het is fysiek onbereikbaar. Wordt al zijn. En dit complex is ik op allerhande manieren beschermd. Het zijn onvallen met raketten en drones. Het ben ik gebouwen die mekaar onvullen. Als één deel uitvalt, dan neemt een oorcomplex het oor. Het zit vol met allerhande AI-stuurde systemen. Geavanceerde cyberbeveiliging. Maar een soort digitaal brein van de stad worden. En alle oerhiets, alles wat maar veiligheid te krijgen heeft. Leger, marine, luchtmacht, de veiligheidsdiensten. Alles zit hier. Het 50 miljard euro kosten. Daar is dan een soort kritiek op, want Egypte heeft een soort schulden. Maar ja, ze zeggen daar van, het leger is daar heel oors als jere organiseerd. Ze hebben eigen bouwbedrogen en alles.
1: Oh.
3: Ze zeggen, we hebben een beetje intern harde kennis.
1: Ja.
3: En ze hebben een heel groot leger, 400.000 man. Alleen de meeste soldaten, die hebben net een militaire opleiding. Maar die worden soort broekt ik voor dit soort klussen om ze dan zo in te zetten. Ja, het is ook een vorm van werkverschaffing.
1: Dus je vast een berichtje naar Man at Work and Down Under, maar ik kom er net op dit moment.
3: Nou ja, ze zijn daar druk aan het werk geweest om dit te bouwen.
1: Nou, dat vind ik voldoende.

0: Man at Work en Down Under.
1: Omroep Friesland.
2: Scoot Cecil.
0: Nou ja, het scootje van Snits staat juist op de Snitse markt bij Ter Hennewoen. En hier naar de zware omvatting. Dit skipper Jappie Visser bij Vervoende Rekken. Veer hij mij de snekerpol naar een magistrale oefening in Hurdewien. Voor de wedstrijd wie Visser benam donder met de waarsomstandigheden. En net zo volle mij het verliezen.
3: Je moet toch echt wel het in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in je beleving. Dus daar ben ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk een stilwaar. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we hebben een
0: drak. Ja, dat zei het Jappie Visser. Verslagjouder Geertje de Vries, die wie ek bij die wedstrijd. Goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Het waaide wel hut net.
4: Het waaide hut, ja. Maar ja, dat maakt het ik dat het een heel mooi gezicht is. Hè? Die scootjes die dan zo nou en dan echt op je neer lezen. Maar het waaide hut, maar het wie ik goed te dwan. En ze wit het en ze passen dan de zaal erop aan. Er komen reven in het zaal. De meeste scootjes hebben wel een apart meerware zaal. Of een Hurdewien zaal, hoe ze het maar nemen worst. Dus ze passen het spul erop aan. En ja, dan is het weer prima te dwan.
0: Ben er ook bepaalde scootjes die dan extra profiteren van die omstandigheden? Die er extra goed in binnen bijvoorbeeld?
4: Ja, dat is toch altijd wel. Dat er een aantal scootjes beter binnen met hudderen wien. En er ben ik een aantal scootjes die binnen beter maar wat minder wien. De wat zwittere scootjes die binnen meestentijds die hebben wat hudderen wien als dat ze heel stil waar hebben. Omdat een zwier scootje, ja, dat krijgt natuurlijk moeilijker op gang. En dat er haast net wien stiert, dan is dat lastig. En mooi Hurdewien, dan heeft ze wel gauw op gang. Het wie traditiegetrouw altijd de Zuidwesthoeken, die zou leven wat meer wien. Want dat is een heel zwier scootje. Maar nou ja, het Zuidwesthoek scootje is van het winter volle lichter maken. Dus ze zullen nou minder moeite bij hebben als het licht waar is. En er binnen PS-koetsjes die binnen gewoon met alle wien binnen die goed. En dat is eerst Justerik, het Jereveen en Grauw en Akkerum. Dat Jennewaard, dat is gewoon dat er zit een soort gong in dat scootje als het nou het waait of wat het min waait.
0: Ja, ja. We zien natuurlijk de wedstrijd ervoor. Die is natuurlijk een beetje een teken van die onvaringen die het West hadden. Koest er dan wat van vernemen bij de wedstrijd van Juster?
4: Nee, eens net. Nee. Bij de routebespreking waren we zelfs dan wel onderling wat over praat. Maar in de wedstrijd zelf hebben we er niet meer van vernomen. De eerste start juster weer vals. Maar dat weer gewoon omdat het de volle scootjes te betiet over de startlijnen weer. Dat kwam net omdat ze bij elkaar in het vaarwetter zitten, wat ik maar. En de tweede staat weer goed. Nou, en toen hebben we één keer een protestvlag in het wandsjoen. En dat weer tussen Jouwet en Grauw. Maar een routerletter hier, Grauw, die protestvlaggen drikkel weer uit. En we hebben helemaal net botsinkjes of wat ik maar zien. Dus ze hebben goed om elkaar tacht, juster.
0: Nou, dat is mooi om te heren. Wanneer je vermindjes joggen, dan is dit lang waar vanzelfs op de planning. Wat verwacht je toch van die wedstrijd?
4: Nou, het is weer een Noordwest-Wien. En minder hut als juster, maar nog wel een mooie wien om goed zielen te kennen. Nou ja, Noord-Wien, dan dat betekent wel dat het kruisrek Lietz is. Ja, als nou vorig jaar juist, Jereveen had het vorig jaar woon op Langwaar. En we zorg ik dat Jereveen heel iets beter in die serie wedstrijden komt. Het begon net zo goed, maar juist weer een zal twadden. Dat ja, ik denk dat we Jereveen Joet weer verinsjeren zullen. En verder, ja, het kan ijs alle kanten uit. Ik ben heel benijd hoe het wat zijn docht, want die docht het tot nota heel goed. Benijd dat ze er Joet, ik wist ze goed bij zitten. Grauw zal er zeker weer bij zitten. Nou, en Snits is misschien nou ik. Want die hier de eerste drie wedstrijden werkt net fantastisch. Maar nou, juster is daar de knap ik om. Ik denk dat het weer een hele mooie strijd wordt in familie.
0: Nou, we kunnen weer misschien al een plot voor. Dan had het daar in de gaten natuurlijk. En we hadden die Joet vaker hier bij Omroep Friesland. En goed om ik weer even te vermelden. De scootjepool van zelfs. Want waar wint Joet het scootjesil? Daar is toch even ideeën hoor. Zoals is stuur je stem maar even terug. En dat kent dus een tolven en in de Omroep app. Maar als komen ze op een mooi t-shirt. volslijn in het ramt van het scootsersiel en op een kaaihinger.

0: Het is hartstikke vier. In onrie naar de 163ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en tiesdie 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de tiesdie jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in drie kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: www.12fm.
14: Jan van Jochenen op de klok. En dat betekent dat het is van het Nijs. Mij, Fijke, een goeie morgen.
15: Een goeie morgen. In Sarhusterveen worden acties viert in de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de Servento-hal. Justioen samelen zo'n 150 mensen haar bij de sporthal om haar onvrede te uiten in het besluit van de gemeente Achtkarspelen. Nevens initiatiefnemer Anneke Kanninga Alma van Beweging Uurs Leefbaar Achtkarspelen vielen omwenners haar een opvallen terug het besluit.
16: Ja, die zitten nou net noffelijk en ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd ingehaald, dit ging gewoon net. Zonder de rie, maar ik zonder de inwoners. En dat vind ik gewoon echt krul, want het was al in de media bekend en toen wisten de omwennenden nog net. Die kregen de beetje pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al hier.
15: Neffens loco-burgemeester Harjan Bruining kwam dat omdat het embargo dat op het besluit lei schijnt waard.
17: Dat ontspit weer al een schending van het embargo ter forum. Zodat een aantal mensen het al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht.
15: Bruining jouwt aan dat de opvang na 16 augustus werd dichtgeerd. Wetterschap Friesland zal de komende dagen wetterkeringen controleren op droogte. Dat we dingen vanwege delslagtekwaad in de provincie. Giet vereerst om 180 kilometer omkeringen. Dick Graaf Luzette Kroon van het wetterschap sluit net uit dat de komende tijd meer worden.
18: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
15: Het is dit seizoen tier spannend bij het vierliepen in de vrouwliesklasse. Haast alle weken wint er wel een oor. Ze gaan fjouwer liepsters meerdere keer wedstrijden woen. Vrienden eerst het Marit van der Wal, mij kop en schouders boppen de rest uit. En dat is nou net langer zo.
19: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krijgend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
15: Ja, uiteindelijk won Marit in het heidenskip met een sprong van 15,90 meter. Michiel Zijlstra won bij de Mali met een sprong van 21,59 meter. Het scootje van Snits had juster op de Snitse maarbieter Henne woen. Een hier naar de sfeeronvaring via skipper Jabby Visser de snekerpan naar een knappe oerwinning. Hier rucht hem vooral op de Huddewien en net op wat er vliegen hier gebeurde.
1: Ik voel je toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in beleving. Dus daar heb ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat ben je met je skip? Want juster kwam je eigenlijk het stilbaar bij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we zijn drak genoeg.
20: Huddewien, ja.
14: Fijke, dank u wel.
20: Huddewien, ja.
21: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
22: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aardigje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
23: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
24: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
25: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
26: Friesland van de Moor.
27: Erit Science.
14: Het is 10 gedroegen. Het budget dat het wetterskip de boel, de dikke naar onder oren, strak in de gaten houdt. Eerst zijn we tijd om eens te leren hoe dat komt. Mij het waar natuurlijk. Ik ben eerst volgens benijd de zinnen. Let hier maar een beetje zin.
28: Ja, ik krijg even heel iets glimken door de bewolking heen. En ik zeg ik op oren plakken dat de bewolking wat brekt hier en daar. Dus ja, de bewolking overheerst het al. Beziek het de zinnen er dus ik al zo dan eens erheen te prikken. En dat slag het dus ik. De temperaturen daarbij, die zitten in trogsneed om de 15 graden heen. In het westen hebben we al een 16 graden op de thermometer staan. Dat betekent dus dat die temperatuur al wat omheen rint. Dan heb ik de minimumtemperatuur er ik even vlug bij pakt op Vlieland. Is het net kouder worden als 15,7 graden. Laaksem 16 graden. Dwaaim dan weer 15,4. De pijn 14,7 graden. Die ziet krijgt ik even onder die 15 graden. En 14,1 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. Nou, de temperatuur die rint alweer stadig gewoon op. En we zitten eigenlijk joerd en morgen nog wel echt onder hege druk invloeden. Morgen nog weer wat meer als joerd. Nou, dat merken we dus ik aan dat het waarde stadig gewoon wat verbetert. Van de morgen, het eerste part van de dag, echt nog wel een heel soort bewolking. Maar wel zo dan alles even een knipeetje van de zinnen. Maar die zinnen die verwacht ik eigenlijk van de midden toch, ik wil nou wat op meerdere plakken, dat er een wat vaker shell lid. Daarbij hebben we nu een matig want vrij krachtige noordwestenwind. Windkracht 3 ont 5. Maar die zakken. Ik zag in de wijde dijen wat aan. En stiet van een beetje nog een zwak ontmatige noordwestenwind. Ja, en dat dus het waarbeeld dat wordt stadig gewoon wat vreunlijker en wat kalmer. En dat levert dus van een beetje als een jochentje. En misschien zelfs al wel 20 graden op. Als die zin het langer nog vol had. Nou, dan hebben we dan jong en vannacht. Eerst nog wel weer even tijdelijk toenemende bewolking. Zo is even een verdwaald dripke Rijnwet er uitvallen kennen. Maar het stelt alleen net een heel soort voor. En nou ja, het verdampt haast voordat de groen hel het bewijzen spreken. Verder valt de wien Boppelan eigenlijk voor het grootste pad fut. Nou, dat zou eens even een mooie mistbank opsmieten kennen. Boppen de landerijen. En verder de temperatuur, ja, die zal weer om de 14 graden heen. En misschien ook wel 13 graden, wat meer in het eerste van de provincie. Dus dat is de minimumtemperatuur, Erit.
14: Wat was je gaan naar je morgen? Hoe komt het dan?
28: Nou, morgen dan merken we toch wel weer dat de dag weer even op gang komen met. Er is wel ruimte voor de zinnen, maar er is dan ook nog wel aardig wat bewolking. Maar de zinnen die komt er eigenlijk in de inframant het al heel mooi bij. En we merken ik dat de wind uit de oorhoeken waait. Dat viel misschien ook al wat oors aan. We hebben dus geen wind meer over de Noordzee heen. Dus het kan wat vlugger opwarmen. Nou, dat merken we dan ook aan de temperatuur. Want die er in het morgen loopt naar zo'n 23 graden als maximumtemperatuur. En daarbij hebben we dan in het midden eigenlijk een hele mooie mix van wolken en zinnen. En dan vandaan al bloed het ik wel weer even droeg. En dan, dan in de nacht dan hebben we brede opklaringen, een mistbank en dan een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. Dus het waar knapt wat op, Irit.
14: En voordat je het witte is het alweer weekend. Wordt dat een beetje een offerlijk weekend? Dat is nog daar.
28: Ja, nou, het twee parten om het samen te zeggen. De sneeuw, dat zal ik nog een hele knappe simmerdij worden. 22 tot 24 graden, mijn soort rondte voor de zinnen. Wel merken we dus dat vanuit het westen wij de bewolking over stadig onttaannemen zal. De wien, westelijk en zuidwestelijk, dan nog zwak ontmatig. Maar ja, er komt dus al wel weer een steuring vanuit het westen wij uw kant op. Dat merken we benamen in de nacht. En op snijn, dan hebben we geregeld buien. En zat het nou liek het. Smiet dat wel wat meer millimeters op als wat we gisteren gaan hebben. Dat is voor de natuur, voor de landerijen en voor zelfs voor alles wat maar les heeft van het droegt op dit stuit. Zo dat goede zaken doen. De wien dan, die giet stadig gewoon weer om naar het noordwesten. Dus dat smiet op snijn een temperatuur op van 20 tot 21 graden. Maar dus op meen ik het verhaal. En ik dan liet je het nou net heel en dal droeg te houden. Als al is de zin er dan ik alweer geregeld bij. Dus ja, we hebben van alles. Dus wat hier iets de komende dagen. Maar wat we van nou aan zissen kennen is dat het warm stadig gewoon wat verbetert. Maar alleen nog dan op snijden weer even zo'n dip.
14: Oké, Jitske, dank u wel.
28: En je een mooie dijfje er, hè? Hey.

0: Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Schutte is Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spiert.

0: En Disco Inferno. Wetterskip Friesland Gitte Polder, Dieken en Hege Groen stekproefsgewiers inspecteren vanwege de onhoudende droogte. Het Delslachterkwartet is oproen ontstaan 174 mm. En die kracht Lucette Kroon leidt uit hoe dat in zijn werkt, dat inspecteren.
1: En dat doen we eerst op risicovolle plekken. Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken en dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
2: En waarom is het juist op dit moment? Is het dan een bepaalde grens die het voorbij gaan is?
1: Ja, we zitten nu op een gemiddeld neerslagtekort van zo'n 182 mm in heel Friesland. En dat betekent dat er plekken zijn waar er meer is. Hier bijvoorbeeld in Makkum, waar we staan, is het neerslagtekort zo'n 210 mm. Maar we hebben ook plekken op onze eilanden bijvoorbeeld, waar het al over de 250 mm gaat tekorten. Dus het is heel erg verschillend door het gebied heen. En daar, juist waar de meeste neerslagtekort is, daar gaan wij ook als eerste op risicovolle plekken controleren.
0: Dat zijn de Dikraaf dus, Lucette Kroon. Verder het is dit seizoen tieren spond bij het vierleppen in de vrouwensklasse. Als het alle weken winter wel een oor. Gewoon wij stekt er altijd wel in boppen uit, maar nou dus net echt. In het klassement zit elke keer dicht op elkaar, maar hoe kan dat? Slagjouwer Willem van Meldvoort, die via Justerioen naar de wedstrijd op het Heidenskip.
3: De ene weken wint de ene en de oren weken wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal. Ik altijd even een potje. Elke week weer.
4: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spieren niet zo goed omkeer om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan prijs het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
5: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding. Met 15-12.
3: Grote concurrenten is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen. En sjucht die kansen.
6: Ja, ik vind het wel heel leuk. Want ja, als er nou iemand is die steeds mijn kop en schouders alles wint. Dan zat bloed wel spannend.
3: Ja, vorig jaar weer bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant wel een van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
6: Ja, ik vind het van wel. Want nou ja, zeker voor het FK en voor de grotere wedstrijden dan... Bloed, ik ben iets spannend van, nou, wie wint het?
7: Onder op Friesland.
8: Simmer in Friesland.
9: Nou ja, even gezellig iets, hè?
10: It was marvelous. One of the best ever.

Het is nou 9 minuten van Jochenen. Gloria is te van Jerest, my get on your feet. Aarsen, dan is natuurlijk het nijzen te horen media. Fijker is het in de stadblokken. Eerst nog tijd voor Bill Withers. And a lovely day.

0: Nou, laten we hopen dat het al je slag het doet. On, Bill Withers leidt het net in alle geval. Lovely day, wie dat?
1: De media van de morgen.
0: Feike, wat hast in de orde media van?
2: Ja, ja, dat waren Friese kranten. Nou, het Fries Dagblad het voorop ik de controles van het wetterskip op de droege dieken. Binnenin hebben ze aandacht voor de katholieke vrouwengroep Jesterwoude. Gewoon zitten er al leden die binnen al meer dan 50 jaar bij. Vanwege het loon, maar dacht vooral ik om de cursussen en de gezellige uitjes. Het wie juster tier voor Midget Golf, Mappen Trace. Ja, Trace, dat is Trace Boyink. En die scoorde een hole-in-one. Dat ik nog, ken ik nog melden. Dus, en tegenwoordig ben ik Molly Wolkom.
0: Oh.
2: Ja, net altijd. Want we moeten net hoe droog is ze. Maar die gewoon gelegenheid, zoals juster. Nou ja, dan ben dus ik de Molly binnen Wolkom. De Ljouwerse kranten die het voorop. Ja, ik het nice in dat de Europese gasprijs omheen shit en ik die tram zien botsing op de Erasmusbrege. Binnenin zag ik het verhaal dat de Gutte zwargen binnen om de steert van de voetbalvelden in Marm. Die hebben maar één haatspielveld. Er weer alle wedstrijden nice op spelen. En dat leidt er heel beroerd bij. De gemeente had wel een soort van renovatie die maar het net echt helpen. En ja, er is geen nieuwe gas op kaam. En voorzitter Tini Kok Braaksma, ja, die het er nou een heel soort stress van. In plak van vakantie is er dus alleen maar met het veld dwaande. Nou, de gemeente het zijn, we zullen boel onderzoek je van, ja, wat hebben we hier nou nog verder mee?
0: Feike. Dankjewel.
2: Grani.
0: Ik zag dat Arjen Overmaat alweer klaar zit.
3: Ja, wees, wat haast een jongen hoor is het, wordt hier voor. Noden voor, noffelijke muziek bij de koffie, leuke prijs in de wind, de fiskerspet, de zinnebril in de quiz, jetter of letter. En zieke ik nog kampioen, oh, die allemaal voelen eigenlijk, de belly van mij deze week. En dit is een kampioen boulangerie.
0: Oh?
3: Ja, op het WK, wereldkampioen.
0: Nou,
3: in Friesland.
0: Lekker hoor.
3: Ja.
0: Dat is dus in orde voor. Dit is Friesland van de Moor van Joert. Wij binnen de Moor vanzelfs weer bij. Ik zou zeggen, geniet je ervan, Joert.
4: Wat een street. Ze zitten er boven.
5: Wow, fantastisch.
6: Ja, maar doodingste zelfs, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke keer in
6: orde. Nou, bij wie is het dan?
4: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
6: Alle dagen tussen tolven en in.
4: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pol in.
4: Simmer in Friesland.
8: Wij willen erbij.
7: Ik voor de Scootsjepoel.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
11: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
1: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van let op, de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
19: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
5: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
8: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
19: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, en dit is Omroep Friesland, Ode voor Finest Harkest, Sienna Spyro, Idrassen, Material Lover en Kid Rock. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Ja, en dat zongen we dan over een minuut.
20: Haast het als jongen, er is opramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
21: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
20: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties. Bist u erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
2: Noder voor.
3: My Arjen Overman.

0: Sienna Spyro, een material lover en ervaren uit de blender eigenlijk een beetje, Kid Rock. All Summer Long, die gooide gewoon twee grote hits, Roggelkoor. Ja, die in een herkensfestival. Ja, die ziet erin, maar deze ek. Warren Zevon. Ja, en als het al je bal goal gooit, dan krijgt dus de All Summer Long van Kid Rock.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Nou, de voor. Toon zit er mooi met Jennifer Pages en Nick Cross. En nou, lekker Simmers. My last

Jennifer Page en Crush bij Omroep Friesland. Het wie in 2001 en heel Nederland wie in een gek van Friesland. Toch dwars voor zelfs. Ze stien op een mei, waar is het al? Maar wat kwam daarna? Wist dat nog? Dat is eigenlijk een heel mooi liedje, wat helemaal net zo vaak draait wordt op de radio. En toch wie het een top 5 hit in de top 40. Noem er Fjouwer. She couldn't laugh. Heeft de titel om die weer eens even een beetje af te stoffen.

Naast Jelvertsien, Fijke, die startte de grudernijsmachine op en had een bijzonder skipvoen. Het lijkt op dit staat in de haven van Hazen. Dit is het voor skip. Nou, dan gaan we het aanstoeren. In het Frieske Nijs, het wordt nog wel even. Hoop je dat is nog een minuutje of... Ien, twa, drie, vier, vijf, hast. Dan kan ik nog even All Blue Eyes draaien. Kom op, Frank.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin naar BT. Hij brengt hem op de BT.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
2: Yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2
14: FM. Ja, wat zien is het. Ernst Frieskenijs, Fijkenwoude. Goedemorgen.
15: Een goeiemorgen. In Sarustaveen worden deze week jongs acties viert in de komst van een neet-nachtopvang voor asielziekers in de Servento-hal. Just jongs samelen zo'n 150 mensen haar bij de sporthal om haar onvrede te uiteren door het besluit van de gemeente Achtkarspelen. Neffens initiatiefnemer Anneke Kanninga-Alma van Beweging Uurs Leefbaar Achtkarspelen vielen omwenners haar opvallen trof het besluit.
16: Ja, die zitten nou net noffelijk en ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd in had, dit ken gewoon net. Zonder de rier, maar ik zonder de inwoners. En dat vind ik gewoon echt krul, want het wie al in de media bekend en toen wisten de omwennenden nog net. Die kringen de middjes pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al eer.
15: Neffens loco bargemaster Harjan Bruining kan dat omdat het embargo dat op het besluit lei schijnt waard.
17: Dat ontspit weer al een schending van het embargo ter forum. Zodat een aantal mensen het al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht.
15: Bruining jouwt aan dat de opvang na 16 augustus werd tegengeerd. In de haven van Haas leidt op dit stuit een bijzonder skip, Project Zero. Het supersieljacht van 69 meter lang is het eerst op de vrouw dat volslijn zonder uitsjit varen kan op zelfs opwekte energie. Het zieljacht is bouwd door Vitters Shipyard in Zwartsluis, maar Dursemens als uitgangspunt. Uit Haaswij worden momenteel met skip proefveren maken op de Noordzee. Wetenschap Friesland zal de komende dagen wetterkeringen controleren op droogte. Dat wordt dien vanwege delslag te kwart in de provincie. Het gaat voor eerst om 180 kilometer omkeringen. Die graaf Luzette Kroon van het wetterschip sluit net uit dat de komende tijd meer worden.
18: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
15: De Jode Treddedij van de Nijmeegse Vierdaagse. En dat is een pittige etappe. Het stiet ik wel bekend als de Dag van de Zevende Heuvelen. Zat er namelijk altijd een soort Klimburg-Jood. Janine Spanjer van Deinem rint de 40 kilometer. Het lichaam begint hier tussen aardig te piepen en te krijken. Maar toch een goede zwarg en de sfeer houdt ze vol.
19: Alle mensen onderwijs die het eventjes een extra setje maaien. Even vreten naar het verhaal. Maar ik gewoon even een. Gewoon alle muziekonderwijs, even gek van me al. Het is ja, Uiteindelijk, het hele pakket is naar wijs voor Gene.
15: Janine wil met haar deelname geld inzamelen voor Alzheimer Nederland. Ja, het is goed bewolkt en met de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. In de rin van de middag ligt de zin om zien. Vannacht is een driprein mogelijk en met amper wind wordt het een graad als 15.
14: Dank u wel, Feike. Oren oren dan, beste wer. En meer waren is op onze website van Celse of in onze app van Omroep Friesland. Dan komt het echt goed. Shaq en Stevens zitten in de coulissen, kleren om te rocken, maar ik doe maar zo.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Nou, ervoor.

En Bill Helene en Rockin' Good Way. Van Shaken Stevens daarvoor. 2022. Wist het nog? Het wie het Eurovisie Songfestival. En de wie een band uit Finland die mij die mij dit lied. Jezebel. De dien 26 deelnemers mij en dit liedje waard 22e. Net een heel groot succes, want dat hing ze nou 20 jaar jeder wel gewoon. Want dat wie deze band nou, dat wie de Rasmus. En in 2003 wie dit de hit. In the Shadows, zie nou ervoor.

Leelt een schitterend liedje, vind dit. Jochtje 83. Mr. Blue, René Klein. Als een night zien, de leukste kus bij de koffie voor zelfs al 10. Zelfs al 10 in noden voor. En Gidget to the Beatles. Want het is Stuart Sutcliffe waard bennen. Joet op deze dag in Jochtje 40. En dat wie de allereerste bassist van de Beatles. Die er al uitstapt, voordat ze überhaupt grut worden binnen. Nou ken ik vanzelfs wel een vreetje van waar je is hier. Maar nee, dat is gewoon heel simpel. Want het get over de Beatles. Dus worst aan zijn maispielje, maar jetter of letter. En kon ze maatje worst op de mok, de koekjes, al die oren prachtige prijzen, de viskerspet en de zinnebril van Omroep Friesland. App dan Beatles, terug via de app van Omroep Friesland. Dus Beatles appen via de app als maispielje worst. Ik is wel jetter litten, maar ja. Dat is dan ik weer net zo dreig vanzelfs. Maar verder in de quiz alleen nog maar muziek van de Beatles. Dus ik zit wel wat in de Beatles muziek. App Beatles en waar weer te spelen staan ze Night Scene Mike. Maar de leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter. Dit is de George Baker Selection. Little Green Bag. Looking back.

0: De Scion binnen Trimmed.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke uitmeting bij.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzielen.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvertelbaar. Hey, ja.
7: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
8: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
9: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank u wel. Het is Omroep Friesland hier. Node voor. Waar een jetter of letter. Dat is de leukste quiz bij de koffie. Maar mooie prijzen, hè? Want de mok van Node voor is winnen. Die ook griezelijke lekkere koekjes. De Omroep Friesland koffie of theelepel. We hadden Simmer in Friesland pakket. Maar die exclusieve Simmers Veskers pet. Die kist echt nogal even zien. En het thema is Jude Beatles. Ja, ik ken wel wat jetterlitten van de Beatles. Maar ja, dat wist al wel. Dus als mij spiel je worst. Maar de quiz... App Beatles via de app van Omroep Friesland, maar ik via WhatsApp 0620-499-1999. Dus Beatles appen en dan spelen ze de aasten misschien voor mij.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Wat lezen met die docht? Dat liet die reisje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of Frieslees offensief.frl.
4: Nou ervoor.
5: My Arjen Overmaat.

0: pasito para atrás.
1: Er is er weer, Ricky Martin in Maria.
2: Jedder of letter?
1: En van Maria naar Marijke. Hoi Marijke.
3: Hoi.
1: Hallo, Marijke Bosma van Rottevallen. Hoe is het?
3: Ja, goed joh. Ja.
1: Hoe is het drok met al je lekkere dingetjes?
3: Nou ja, we hebben dan grote bijen, brood in de tuin, de kruisbijen en wijnbessen. En dat komt dan in de diepvries. En nou, dan is het net zo heel mooi warm ook. Dus dan kan ik wel even bijensap meisje voor de pudding en de yoghurt en dat soort dingen.
1: Heerlijk. Ja,
3: ja lekker doen.
1: Ja, hij maakt wichters in de tuin?
3: Nee, die kreeg van een oor altijd.
1: Ik ben extra lekker, die wichters.
3: Ja, ja. Ja, ja die doos dan ik met de kruisbijen en stro ergens oor. Dan had je weer een door de bessen mix. En dan kreeg je een heel oor smaakje ja. En een mooi kleurken.
1: Mooi. Ja, dat wichters ben altijd wat gelig, toch? Maar.
3: Ja, die ben ik hier. Ja. Dan doet er wat kruisbijen en troost wat frambozen. Dan wordt het wat een roze kleurken.
1: Nou, geweldig. Leuk.
3: Ja, lekker.
1: En we spelen ook nog een leuke quiz, Joert. Ja, dat, ik weet het al, als de Beatles, als dat trokkoor mjukst, was dan krijgt. Maar we hadden Joert Beatles quiz. En ik denk, ja, ik ken wel een liedje van de Beatles herlitten. Maar dat werd elke nieuw. Dus ik vreeg gewoon, was mij spelen in de quiz? Heb dan Beatles? Nou, dat hasto dan die een ongeveer.
3: Ja, ik wist net hoe ik het schreeuw moet. Nog in de schroek, maar zeg het steeds.
1: Ja, maar nu zit er besteld. Maar we snappen
3: wat dat is. Oh, nou, dat had er verkeerd hier. Dan had ik weer de verkeerde vinger op het verkeerde toetsje.
1: We snappen wat dat is de Beatles bedoelen. Dus het is Marijke. Leuk dat spijt wel voor stonden. De leukste quiz bij de koffie.
3: Ja.
1: En hoe kwamen we nou bij de Beatles? Nou, dat had te krijgen bij de better die van... We snappen wat dat is de Beatles bedoelen. Dus het is Marijke. Leuk dat spijt wel voor stonden. De leukste quiz bij de koffie.
3: Ja.
1: En hoe kwamen we nou bij de Beatles? Nou, dat had te krijgen bij de better die van Stuart Sutcliffe. Die is op 23 juli 1940 binnen. En dat wie de eerste bassist van de Beatles. En die is al, ja, voordat de Beatles eigenlijk grut worden binnen, is hij al uit de band gestapt. Dus dat grutte succes had hij net meemaken. Maar daarom dachten we, nou, laten we Beatles muziek doen. En nou zal ik even de vragen erbij pakken. Dat is echt wel makkelijk. Want,
3: ja, dat wordt wel handig.
1: Want oors, jij hebt natuurlijk helemaal neerd. Want het is hier... we hingen wat technische malheur om die echt te pakken te krijgen.
3: Ja, dat van hem. Dat gang al, je krijgt de oors door.
1: Daarom. Maar uiteindelijk komt het al hier goed. En haf ik de fragmentjes en de muziekjes erbij. En dan kunnen wij los. Ja, hier is even naar.

0: is ex-skitterend van zelfs. Hey Jude, nou dat is van de Beatles, maar nou het Jet of Letterpad van zelfs, Marijke. Want, nou het is ja, lekker makkelijk. Haha, maar nee, draaide krijgt de George Baker Selection in 1969. Maar nou wil ik graag weten, hey Jude, is dat Jet of Letter?
1: Ik dacht van een beetje Jetter.
0: Nou, wat goed vandaag. En dat ik nog een, ja, dus zei ik nog een beetje, maar dat klopt het wel. Want hey Jude komt uit 68, dat is maar hier, ja, dat is een beetje. Nou, wat goed.
1: Ja, dat is maar verrekt een beetje.
0: Nou, maar wel de mok daar maar even zien.
1: Ja.
0: Goed bezig. Nou, voor die oegrisselijke lekkere koekjes van Noorder Vaarder. Past die jam vandaag ook wel bij, denk ik. Die jam.
1: Ja, mag ik wel even dippen.
0: Ja, lekker. En ja, nou ja, Beatles muziek, dus...

0: Ja, dus jongens, ik nog mooi mee.
1: Ja, nou, jongen, die vest is King Holly. Ja,
0: zeker. Maar goed, wij weten dus nou dat ze, Hey Jude uit 68 kwam, maar nou ja, deze van Let It Be, Jetter of Letter.
1: Ik dacht van wat letter bij. Nou, maar ik weet het net. Ja, ik grok maar.
0: Maar Rijke, wat is de goed in, jongens? Het, zeker, ja. Njotje zantig. Mooi.
1: Ik moet even niet bietje letter.
0: Ja, bietje letter wel, maar het is wel goed.
1: Ja.
0: Nou, dan voor de koffie of theelepel, wat mag het worden?
1: Dan maak ik niks uit, jong. Wie drinken koffie en wie drinken thee? Nou, dus doe maar een theelepel. Dat wordt langer niet, toch?
0: Nou, het is stiekem is het gewoon hetzelfde, maar...
1: Ah, jongen, doe er maar in. Doe maar in. Ja,
0: door die en het Omroep Friesland Simmerpakket. Maar de viskerspet en de Cinebril, die zit direct bij deze prijs.
1: Dat
0: maar, maar dit wil goed wezen.
1: Ja.
0: Ja, all you need is love, Jetter of Letter.
1: Als Santig, hè?
0: Ja, als Njotje Santig, ja.
1: Nou, doe maar wat letter, want je hebt dat zo mooi omhoog. Nou, ik weet het net.
0: Nee, nou, zullen we eens even zien dat dan goed is. En dat is dan... Nee, dat is
1: ja,
0: dan...
1: Ja, dat is...
0: dat is dan wel verkeerd, dat wie Jetter, wie Njotje Song 60, wie Jetter. Dat is echt wel moeilijk,
1: ja, hè? Het zit zo verhept het heel binnenwander. En toen weet ik nog super jong al hier.
0: Ja, nou ja, dan is het geheugen vaak wel goed. Maar nou weet even een liedje voort. Wat is ik altijd dreig. Ja. Maar Marijke, wat was nou? Want ik had de koekjes en de mok had ik nou van die. Ik had daar alles op neervragen vanzelfs.
1: Nou, doen we die maar, want ik wil eigenlijk alles wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Dus voor alles of neer, geven we nou dan. Hè?
1: Ja, ik geef voor alles of neer.
0: Nou,

0: Ja, het zit alleen maar wat in de buurt, maar die Beatles van zelfs. Ja.
1: Nee, dat doe maar wat letter. Ik kan niet schelen. Ik doe het gaga.
0: Help, zei ze. Is dit, dus dat zei ze letter als Njotje Zoon 60, hè, dit noemen.
1: Ja, dat denk ik. Ik weet het wie je net, joh.
0: Oh,
1: jammer.
0: Nee, het, ja, oeh,
1: net altijd droog, hè?
0: En Njotje 64 weer het. Ja, ja. Nou. Maar hij
1: is net altijd feest.
0: Nee, dochst nog eens mij, want dat mij gewoon. Want dan had je ja, nog niet het won. Dus ja, dan. Ja.
1: Neem toch gewoon een wijkje mij.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk, dus mij spelen haast. En ooit een keer dan.
1: Doe we dat ooit een keer, hè?
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Beatles en Fanny Lane. Mooi. Frieskenijs ik eraas maar fijken.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Jan van Alphen. Fijke Wouda, maar het Friskenijs. Goedemorgen, Fijke.
13: Een goedemorgen. Omwenners van de vleerbasis Ljouwert berieden hadden op juridische stappen in de nieuwe vergunning voor een regionale opvanglocatie onder Troelstrawei. Dus de bewennersgroep Troelstrawei en Omkrieten ben er nog een soort vragen dat ze nog geen antwoord op kregen. Die vragen gingen onder andere over de loodsnormen en over het standpunt van Defensie over de 450 asielzoekers die naast het militaire vleerveld komen maten. De omwenners vinden het bijvoorbeeld spietig dat ze net de kans hadden om bij de gemeente in te spreken om het gemeentebestuur het besluit net voorleidt onder de gemeenterieën. Een jedere vergunning van de gemeente voor de opvanglocatie wat door de rechter alweerst. Met ingang van 1 augustus verzwaren taxibedrijf Doornbos het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenlaan. De Joodijstige vervierder Kort is failliet gegaan. De gemeente maakt in kwartskof kwartier op zoek naar een nieuwe vervierder. Voor broekers van vervier komt er nou een einde aan een periode van onduidelijkheid, zei wethouder Zara Al-Daraish.
14: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk hinder van gaan ondervinden.
13: Oer Doornbos ben ik negatieve berichten te jaren, maar neffens Al-Daraish houdt de gemeente de kwaliteit van het vervier in de gaten.
14: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
13: In de haven van Haas leidt op dit stuit een bijzonder schip, Project Zero. Het superzieljacht van 69 meter lang is het eerst op de wereld dat volslijn zonder uitstoot varen kan op zelfs opwekte energie. Het zieljacht is gebouwd door Vitters Shipyard in Zwartsluis, met Dwarsemens als uitgangspunt. Uit Haas wij worden met het schip proefveert maken op de Noordzee. Het is goed de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse en dat is een pittige etappe. Het stier ik wel bekend als de dag van de Zeven Heuvelen. Ze had er namelijk zijt een soort klimburg joet. Janine Spanjer van Dijnen rint de 40 kilometer. Het lichaam begint intussen aardig te piepen en te kreken. Maar door goede zorg en de sfeer houdt ze het vol.
15: Alle mensen onderwijs die het eventjes een extra, even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal, maar ik gewoon even een gewoon alle muziekonderwijs even gek van me ook hoor. Het is, uiteindelijk, het hele pakket is naar wijze voor geren.
13: Janine samelt mij haar deelname Jiltien voor Alzheimer Nederland. Het waar, je wordt bewolkt en met de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. In de rest van de middag ligt de zin om zien. Vannacht is een drip rein mogelijk en met amper wind wordt het een graad als 15.
0: Dank u wel, Feike. Als dan hebben wij nodig voor contact met de wereldkampioen Ballenbakken. En er is muziek van Brieke Beck en Juarez. Adios.

0: De show is een lekker trol goed 12 minuten.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: Brinkebeck en die stapke Juanes Adios Lepido, die zit ervoor.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: En deze singer zie je bij kampioen. Dus net bij het koetjesiel of bij het keertje, nee. Orenkampioen. Nou, ik ga hier een echte orenkampioen aan de telefoon. Vera de Vries is aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, en ik ga een echte wereldkampioen aan de telefoon.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, en Johan Skoffelien, 2024 in oktober in Frankrijk op het Mondial du Pain. Bist ook gewoon de kampioen ballenbakken worden.
3: Ja, zeker. Dat heb ik niet alleen gedaan. Dat heb ik wel samen met mijn teamgenoot gedaan, Roy Schepers en onze coach Wietse Schieren.
0: Ja, dat is toch geweldig. Bist nou nog een neigen ietsje van die titel?
3: Ja, zeker. Ja, dat blijft denk ik ook nog wel eventjes. Maar we zijn ook alweer aan het trainen voor een nieuwe wedstrijd. Dus we moeten ook weer door.
0: Ja, oh, oké. Okay, oh, voor Uchin. Ja, precies. Dat is praat als een echte sporter.
3: Ja, nee, ja, zo vliegen we het ook aan. Kijk, als je wil winnen, moet je er veel voor over hebben. Dus dan gaan we er ook vol voor.
0: Ja, want neem eens even mij. Wat is dit eigenlijk voor kampioenschap? Waar komen daar op de WK?
3: Nou, het is het wereldkampioenschap Boulangerie. En nou ja, er doen dus de landen over de hele wereld mee. China, Japan. En dat zijn toch wel de beste landen eigenlijk. Nou ja, goed. En wij zijn 2,5 jaar lang hebben wij getraind voor deze wedstrijd. Naast onze gewone normale baan, zeg maar. Dus elk weekend stonden wij met z'n drie in de bakkerij te trainen. En het is ons gewoon gelukt om die wedstrijd te winnen als eerste Nederlanders ooit.
0: Ja, maar dat is toch al heel bijzonder. Dan mast ik wel een beetje oorlis hebben voor ballenbakken. Want ja, hiest dat altijd nog? Passie voor ballen?
3: Nou ja, goed. Ik ben nog niet heel oud. Dus ik moest eigenlijk, was nog een beetje zoekende wat ik ooit zou. Dus zeg maar, ik kwam van de middelbare school en ik wist nog niet helemaal wat ik zou doen. En het broodbakken leek me wel wat. Dus toen ben ik dat eigenlijk gewoon maar gaan doen. Gewoon toevallig. En toen ontdekte ik dat er ook wedstrijden in waren. Nou ja, en toen begon ik het helemaal leuk te vinden.
0: Ja, maar toen ben je nou 21?
3: Ja, ik ben 21.
0: Ja, dus in 2024 had je dus dat won. Die prijs, nou, dat is het eind van het jaar wie dat. En vertel eens even, hoe gaat zo'n wedstrijd in zijn werk dan?
3: Nou, zo'n wedstrijd is eigenlijk, je hebt twee dagen. Je hebt een dag, dat is de voorbereiding heet dat. Dan heb je 2,5 uur de tijd. Dus dan heb je 2,5 uur de tijd om te beginnen aan alles wat je moet maken. En dat is een gigantisch groot assortiment. Eigenlijk alle broodproducten. Nou, dan heb je die 2,5 uur klaar. Dan heb je de dag daarna, hadden we 8,5 uur. Dus een best wel lange dag. En dan in die 8,5 uur moet je alles klaar hebben. En er zitten hele bijzondere producten bij, ook een sierstuk van brood. En dat van ons was dan 1,5 meter hoog. Dus echt wel dingen die je normaal eigenlijk niet zo snel zou maken.
0: Nee, en hoe zegt dat sierstuk eruit dan?
3: Ja, dat sierstuk, het was het thema van de 20 jaar bestaan van de organisatie. Dus het moest allemaal een beetje in het thema. Dus we hadden mooie bloemen, we hadden nou ja, het logo, we hadden boeken. Want ze brengen elk jaar boeken uit. Ja, we hadden echt van alles wat in het thema paste met heel veel, heel veel leuke frutsels eraan, laat ik het zo zeggen.
0: En dat is misschien echt voor het dagelijkse moeilijkheid, die frutsels.
3: Ja, dat sierstuk is voor Nederland altijd een lastig puntje. En afgelopen jaar hebben we echt een fantastisch sierstuk neergezet. En daar zijn we ook wel erg lang mee bezig geweest. Dus daar zijn we erg blij mee.
0: En dat is dan ik misschien wel, had dat de winst opleveren omdat het nou zo goed in elkaar zit?
3: Nou, de winst zat hem vooral ook in dat alle producten heel goed hadden. Dus het algemeen was echt super goed. En het sierstuk heeft er zeker bij geholpen. Want meestal was dat wel het punt waar we als Nederland minder op scoren. Dus dat we dat nu zo hoog hebben gekregen, dat heeft zeker geholpen met de winst.
0: Ja, en hoe kan dat dan, dat Nederland daar ja, toch wat problemen mee had?
3: Ja, ik denk dat het dat is aan de ene kant lastig te zeggen. We hebben nu inmiddels wel een paar hele goede Nederlanders die heel goed sierstuk kunnen bouwen. Maar China die heeft gewoon 2,5 jaar lang, dit is hun beroep zeg maar. Dus zij krijgen daarvoor betaald voor die wedstrijden en ze hebben daarnaast geen normale baan. Dus ze hebben een heel ander soort training.
0: Ah ja, en je dochter gewoon ernaast.
3: Ja, ja, bij ons is het naast onze vijfdaagse baan, zeg maar. Dus in China hebben ze ook mallen en ja, ze zijn daar gewoon enorm goed in.
0: En hoe werkt sprutsen? Want ja, nou, het best kampioen. Wat voor werk doet Snow eigenlijk?
3: Ik werk les in de praktijk op een mbo-school in Zwolle. En ik werk bij Koopmans Meel. En ik werk ook nog bij een bakkerij in de buurt.
0: Oh, dus, ja. En wat doe je dan? Ben je dan proefbakker? Om het ding te testen? Of wat doe je eigenlijk?
3: Ja, bij Koopmansbeel ben ik inderdaad proefbakker. Bij de bakkerij ben ik gewoon broodbakker. En op school ben ik docent.
0: Ja, en als dan de moaas wekker wust, zit die grote bokaal is dan wonhaast. Want ik kan wel een prieske bij, hoop ik. Zit hij dan op de squasty mantel of naast die bed? Dus denk je, yes!
3: Nou, we kregen helaas maar één bokaal. Oh. Dus de bokaal staat bij mijn teamgenoot in de winkel. Maar daar, daar staat hij goed in het zicht, hoor. Dus hij staat daar terecht.
0: Nou, maar, geweldig. Sammer, een wereldkampioen onder de telefoon. Ik vind het hartstikke mooi. En Takom hier, doch hem dan bij mij, dit hier?
3: Ja, in januari 2027 is de nieuwe wedstrijd. Dus dan mogen we weer aan de bak.
0: Nou, hele soort succes, Vera de Vries van het Jereveen. Maar wereldkampioen boulangerie dus. Dank. Leuk. Succes.
3: Komt goed. Doeg.
0: Dit is Shabuzi. Barsang. You know the four.

Friesland. Kip Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy. En ik heb Shabuzi, een barsang. Aasne Alven, ja, is hier toch in de hoeken. De jukebox voor nodig voor. Als dat er nou even op drukken was. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan best ik een beetje de baas op de speedlist voor zelfs. App dan jukebox trof via de app van Obro Friesland. Of via de WhatsApp 0620-4-9-9-1. Dus jukebox appen. Via de app, dan wist Aasten Nijhoven de baas hoe de speedlist. Ik bak ook nog even een bal. Krijg zo'n sfeer aan.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
1: hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
2: W. Waar is die 29 juli? In Friesland.
3: Yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Node voor.
1: My Arjen Overmaat.
6: Yes, het is Node voor. My Aston the Jukebox zit al mooi in het hoekje. Maar eerst nog muziek van Ava Max en Extensie C. The Wall Street Shuffle.

0: Ava Max en Who's Laughing Now.
1: Dan druk ze op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Node voor Jukebox.
0: Oh ja, misschien Freekje Faber van Frensje. Goeiemorgen, Freekje.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Lekker breiwaar, Joert, Jerik.
3: Ja, een vraagje, ja.
0: Ja, ja.
3: Dan even een stukje boek lezen en zo. Het is nou wel mooi waar, moeten door, no?
0: Ja, is dit nou de ideale temperatuur om te breizen?
3: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ja, ja, ja, ik zit op dat ding om 30 graden, dan word je net breizen.
3: Ja, dan plakt het al je zo'n hand vast.
0: Dus dit is volle beter?
3: Maar ja, ja.
0: En wat best om breizen dan?
3: Een trekkertje. Maar dat is voor, wij hebben in winterdagen altijd.

0: sneuven zelfs. Dat werd twee dekkertjes.
1: Het is verschrikkelijk zo wat arm maaien voor het doen. Dus dat is alleen wel heel prima.
0: Nou, wat mooi. En wat voor kleuren haast erin?
1: Van alles.
0: Van alles. Gewoon trokkoor. Wat er maar is.
1: Nee, van alles wat er maar is, ja.
0: Mooi. Nou. En leuke muziek erbij. Dat is dan een beetje ondij. Ja, in de jukebox. Er zit van alles in. Maar ja, druk hem maar eens. Krijg de muziek uit die stoot dan leuk vindt. We maar wel een beetje naar ta.
1: Ja, Nederlandstalig en Friestalig. Friestalig.
0: Ja. Nou ja, het zit erin. Maar of het recuut komt, dat is altijd de vraag van de jukebox. Wist? Ja. Ik smiet dat eerste kwartje erin. En dan maar stel wel jou van dit. Dat geven. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: Niks
0: van nu. Niks. Nou, dan gaat er gauw voort. Volgende kwartje.

0: Ja, dit is...
1: moderne muziek.
0: Ja, dit is modern. Oude serie, ja. 2009, denk ik. Fireflies, dat weet ik nog heel goed. Omdat ik doe in Amerika op vakantie week. Dan heb ik een hierauto, vette Amerikaan hier. En reed ik daar over de highway. De I-95 weer. En dit week continu op de radio. Dus dat doet mij wel wat aan dit. Maar jij net. Dus dan,
1: Nee, de gaspedaal wil je in indruk zetten.
0: Wat zei ze ook?
1: Dan zegt de gaspedaal
0: in indruk zetten. Nou ja, boetes ben ik al stevig. Hè? Dus ik kan me nog maar wat onder cel hier houden. Fireflies, al zit ik je aan de kant. Voor deze dan, misschien.
2: Hooba, hooba, hooba, hop. Hooba, hooba, hooba, hop.
0: Deze doen we.
1: Ja, deze doen we.
0: Is wel leuk, meisje jongen, dit hè. Danny Christian.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Leuk, dan vliegen de breiprim, denk ik, extra hard. En dan wens ik jou een hele soort succes met het tekkenschip.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, doei.
1: Doei.
0: Freertje Faber van Frenscher. Kies Danny Christian. Wij zijn twee vrienden.

Jazz Rob, Freddy, Shining People, Dirk Christian. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden. De jukebox drukt toch Freertje. Hartstikke leuk. Mona, waar ik een heel grote jukebox, dan is het weer apenkooi vreed voor zelfs. Maar na een weekend of wel weer een echte ouderwetse jukebox. Liekers dat het hier in de hoek stiet. Epke in de app voor Omroep Friesland. Er kiest altijd wat in de sturen, al lees het altijd in. De Brouwers op de Achtens Helena Twa, uit de Jouwer, die binnen de Jutek voorbij op de Langwater Wielen appen ze. Al is al op een heel mooi plakje heeg, bieden maar dichtbij in van de ton. Om Oeral thuis draaien voor Pieter Wilkens. Nou, Pieter Wilkens al draait, maar ja, ze ben van het scootje van de Jouwer zelfs. Ja, ik haal je nog mooi oudhout van de gebroeders Ten Boom. Wat is het wat? Annie, yes, dit nou, dat is toch mooi. Jouwster scootje.

0: beginnen razen, hè, die Rod. Rod Stewart, The Crazy About Her. En de gebroederstem Boom, ja, dat weer even mooi oud-hout. Jouster Scootje. Dan heb ik van Ferdinand van der Werf, die zei het, waarom komt het Scootje-overzicht niet meer tevoorschijn? Ik denk, Ferdinand, dat is toch doelst op de Scootje-pool. Ja, beskrek, want de betekent nog even geduld. Jaloerke, Oeres Tolver, dan zetten we hem online. Dat is er stemmen. En Koos maakt je vanzelfs op dat beste stuurlje Steen on Wal t-shirt.
1: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
2: Ja, fantastisch.
3: Ja, maar doodingste zelfs, dat ken ik beter.
4: Ja, dat klopt elke keer in onderwal.
3: Maar bij wie is het dan?
1: Toch mij, onder Scootjepool in onderweb.
3: Alle dagen tussen Tolven en Ian.
1: Klik rugsboppen op Appus.
4: En vul de pool in.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
4: Ik voor de Scootjepool.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Jan van Tolven. Daar is het Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Met ingang van 1 augustus verzorgt het taxibedrijf Doornbus uit Assen het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenlaan. De Judaïstige vervierder Kort is failliet gegaan. De gemeente maakt in een kwartskofkwartier op zoek naar een nieuwe vervierder. Voor broekers van het vervier komt er nou een einde aan een periode van onduidelijkheid, zei wethouder Zara Al-Darash.
17: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk kinderen van gaan ondervinden.
16: Oer Doornbos ben ik negatieve berichten te jaren, maar neffens Al-Darash houdt de gemeente de kwaliteit van het vervier goed in de gaten.
17: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
16: Omwenners van de vleerbasis Ljouwert berieden hadden op juridische stappen tegen de nieuwe vergunning voor een regionale opvanglocatie onder de Troelstrawei. Nevens de bewennersgroep Troelstrawei en Omkrieten binden er nog een soort vragen dat ze nog geen antwoord op kregen. Die vragen gingen onder andere over de loodsnormen en over het standpunt van Defensie over de 450 asielzoekers die naast het militaire vleerveld komen matten. De omwenners vinden het boppen dat spietig dat ze net de kans hebben om bij de gemeente in te spreken op het gemeentebestuur het besluit net voorleid onder de gemeenterieën. Een jedere vergunning van de gemeente voor de opvanglocatie waar toch de rechter alweerst. En de rietsfractie van de FNP had intussen vragen gesteld over de kwestie. Wat binnen de gevolgen van de onhoudende droogte voor wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is Wetterschip Friesland uiteindelijk met een inspectie. Het gaat voor eerst om 180 kilometer ontdekken. Een van de inspecteurs is rajonbeheerder Theo Haasma.
18: Er zitten moezen in, er zitten droeskworden in, maar die droeskworden ben ik nog net zo jip. Dus ja, zo'n kering. Dan kies ik gewoon zin, er met water op en dan wordt er weer mooi donker grienen. De skworden, als er water komt, die herstellen zich ik wil weer. Alleen dat monitoren we wel.
16: Nou, Sjen, als dat wetter dan ik komt, juwt nog bewolkt en met de zwakkelmatige noordwestenwind wordt het zo'n jontje graden in de rin van een beetje litte zin om Sjen. Vannacht is een driprein mogelijk en met amper wien wordt het een graad als 15.
0: Dank u wel, Fijke Meerwarenijs. Omroepfriesland.nl of in uw app. Als een Jeroen Baba, nice single, ik joeg die alles en de Rembrandts. Goed, 12 minuten.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
27: Noder voor.
28: My Arjen over.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dij te min.

0: and the Shakers. Do you remember? Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesloon.
1: Wat ga je bedrijven? Ja, ik krijg wat eten gewoon. Dat ik zo krijg even in de stoel zetten.
0: Ja, jouw zoen hebben bekomen van Grut Miel?
1: Nee, ja, een stukje balen.
0: Oh, rustig gewoon. Ja.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, het is even in de stoel. Is dat dan is dat een midjes knipper of hoe maakt dat zin? Die stoel?
1: Een lids knipper krijgen.
0: Ja, ja, dat helpt jou de dijven toch?
1: Ja, nou ja, alles rijd ik het misschien ook wel, maar ja, dat hak er nou één keer in.
0: Meer van die gewoontes, die haal je nou niet in. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou ja. En haal je dan vanmiddag nog plan?
1: Ik krijg vanmiddag nog visite van een kleinzoon en achterkleinkinderen.
0: Oh, dus jouw beppe sisser en die had alweer ben?
1: En die had ik weer twee ben.
0: Ja, ja, correct. Oh ja, nou, een riekdom dus eigenlijk.
1: Ja. Ik haal 8 oer bij Passagers.
0: Dood uit de mond prutten is dan al, hè? Ja.
1: Ja, zeker.
0: En ga je alle namen nog scherp?
1: Ja, ik ken ze alle keer.
0: Ja, soms maak je het altijd meteen, ja, dan ben je zafvol op een gegeven moment.
1: Ja, dat is wel zo. Maar nee, die kent nou wel een taal.
0: Ja, ja, oké. Okay. En komen ze dan vaak bij jou op visite?
1: Nou ja, zo nou en dan wipt hij even del en dan komt hij even aan en ja, er wil wat doen.
0: Ja, correct. En had je dan ook nog speciale activiteiten of zo, dat je de spultjes kost in je loeken of weet ik het?
1: Nou, ik ga je er alle keer wel bretters door voor ben je, dan die zit wel altijd mooi te bretsen en te doen, dat is niks mis. Maar.
0: Ja. Ja, en is dat nog wat modern bretters geworden of had dat nog van jou BMW West?
1: Nee, de Beppe Caesars, die had er zelf ook wel mee bewaard. Maar daar had ik nou wel Lego-spul en zo. Dat had ik ooit bewaard.
0: Oh ja, ja, maar dat is echt geweldig woord voor zelfs. Dat hoeft echt nog voort. Ja, nee, dat gaat generaties lang troffen zelfs.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, ja.
0: Ja, ga je alle blokjes dan wel compleet? Of is er in de ring van de heren wat wij rekken?
1: Oh, dat zal vast wel eens wat wij rekken wezen. Maar ja, ik heb nog wel een praatje van die briefjes dan, wat ze maakje kennen.
0: Oh, de handleiding gewoon erbij.
1: Ja.
0: Ben maar gewoon denken aan, is het technisch Lego, bent hoeskes of wat is het?
1: Ja, van alles wel wat. En net van het hele grote spel, ja.
0: Nee, de klassieke sets van vroeger.
1: Nou ja, ja.
0: Ja, ben ik nog een prutte Hilburg,
1: ja? Ja, misschien wel, ja. Maar ja. Ze maaien er mooi mee boet.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dan maai je wel de doos en al je tichthoren en alles met fonkelje, al wie het zuidenwinkel. Dan is het nog prutte Hildburg, maar roos net.
1: Ja, dan wel, ja. Maar ik haal alles in één grote doos en de rommel is er wel in om.
0: Nou, dan kan er echt niet meer misgaan. Dan is het mooi voor het boetje.
1: Nee, hoor.
0: Daar is het uiteindelijk echt voor bedoeld.
1: Ja, zo is het.
0: Nou, mooi midje dan wens ik je, mij de Beppe Sisters.
1: Zo is het, dank je wel. En je hebt een goede uitsturing verder.
0: Dank je wel. En nou maar lekker knipperken dan in de stoel.
1: Doe maar dat.
0: Oké, doe.

0: Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man en Ed Sheeran en The Lego House op 23 juli. Het was een tretje, rekent hier van Beyoncé Fest in de ventilator app, Willem Breusman Fest. Wie bij een concert, maar ze zongen mondrog, beveiliging helpt hier druk en Halo, nou nooit zo'n mooi zong. Maar goed, Aasten de Jitjes. Eerst zijn Fruitje en Nou in Friesland. Ja, Lars.
1: Ja. Al je nou, dingen, ik had net zo'n mooi verhaal in het programma Big Bang. Het
0: zit al in de hitkrant. Zit dat,
1: oh, in de hitkrant.
0: Ja, ja.
1: Ah, okay,
0: maar wat haast
1: nou
0: erin dan?
1: Nou, wij hebben, ja, juist zit ik in de auto en ik koel haast de dik net Michel zag het Reunert op een gegeven moment. Werd ik wie atheïst.
0: Ja.
1: Maar, dus, de voel aardig wat Reun, maar het is nog altijd best wel droeg.
0: Ja, ja.
1: Dus daar gaan we toe. Wat betekent dat voor de wetterkeringen onder oren? We gaan we toe het WMO-vervieren in de gemeente Smellingenland. Want van 1 augustus al komt er een nieuwe vervierder. Nou, dat is al hast. Dus dat maakt heel vlug regelen. Komt dat al heel veel goed binnen dan de vragen daar natuurlijk. We hebben het oer. De Nijmeegse Vierdaagse, want dat Stefan, oh mooi. We hebben Maljedde hier op de radio hoorn. Hij doet dat voor het Schiezesteam. Een hazellippen-team, zeg maar, is dat. De hele te jilt voor op. Hij is nog maar 12 hier. We zullen eens vragen hoe dat mooi is, want het is de tredde daar, Joert.
0: Ja, pittig, het is die zo'n heuvel om als Joert omheen, toch? Dat is nevens mij heel,
1: ja,
0: heel stijl.
1: Dat is, ja, en hij had wat last van de ankels, had ik begrepen.
0: Oh.
1: Dus het wordt nog wel, misschien wel een tour om dit te komen. We zullen het aanstaan in Vregi. En vanzelfs Sjurre Faruut op de SKS.
0: Ja, mooi. Sinds Koetsjepoel die zetten we aan die Jippen stek verstemmen.
1: Tol voeren, precies, hè?
0: Daarom is de versissing kist dan weer door. Maar die hoed wint. Mooi. Dank u wel, Lars.
1: Alsjeblieft.
0: De jitjes, ja, ze binnen nog. Ik voel net alleen nog de feitjes, maar ik de jitjes terug, Willem. Madeline Bell van Blue Mink. En de New London Coral is 84 hier. Annie McKay, dat is de saxofonist en een van de oprichters van Roxy Music. 80 hier. Martin Gore van Depeche Mode, 64. Gerard van Allerliefste is 62 hier. Slash ziet nog in de jukebox, net uitdrukt. Van Guns N' Roses, Yin, 60 hier. En Sam Waters van Color Me Bad, 56 hier. En Tim Ackerman had ze hier, die doet. De artsjonger van Direct, 46. Maar ja, ik David Essex had ze hier, die doet. Nieuw interessante hier. En die door van mooie ontoffen. Gotta make you a star.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Snij in Bureau de Vries.
3: In 2009 houdt Oebele Brouwer op als officier van justitie.
4: Ik weer kijk op dit fort. Drie weken later we Dirk Weersen vermoorden.
3: Hij was burgemeester.
4: U stapt ze ergens in, wees geen idee eens wat het is. Ik ben nooit raadslid geweest. Ik ben nooit wethouder geweest. Ik ga naar deze partij. En toen las ik die advertentie. Toen dacht ik, goh, ja, waarom ik net? Maar het politieke proces, de binnengewoon, die vinden dat geweldig. En ik denk soms, jongen, verdomme, neem nou een beslissing. Ik ben blij dat ik daar wat van aan ben.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De voeljuster werd eens aardig wat ruimwetter in Friesland, maar het is nog altijd droeg in die provincie. Ja, wat betekent dat dan van Biegeliks de wetterkeringen? Nou, je straast meer hoor in Nooi Friesland.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: Touwen een uitdaging? Bij Sigma Installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
9: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
2: Noi Friesland.
1: Lars de Leeuw.

0: Tainted Love van Soft Cell.
1: Van Tolven, hoort hier in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Tongs die 23 juli. En we zullen het hebben over de droogte, want wat voor gevolgen had dat voor de wetterkeringen?
3: Er zitten moezen in, er zitten droes geworden in. Er kies gewoon zinder met wetter op en dan wordt er weer mooi donker grinjen. De scoren, als er wetter komt, die herstellen zich ik wil weer.
0: En Taxi Doornbos die zullen het WMO en leerlingen vervieren van 1 augustus al oernemen in Smellingenland. Dat de Joodduisteren vervieren failliet gingen is. En hebben ze de gemeente, komt dat ek op deze kwarte termijn heel goed.
4: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
0: En vanzelfs houden we het in deze uitzending ek over het SKS Koetsjesjong. Maar het is nou eerst tijd voor het waar in het kwart. En dat komt van Tjitske Wieminga. Goeiemiddag, Tjitske.
5: Een hele goeiemiddag. Nou, Joet, knapt het waar staat er gewoon weer op. Maar eerst nog een soort bewolking. Maar vanmiddag komt de zin er weer wat vaker bij. De wind is intussen zwak ontmatig. Hier hebben we het dan maximaal jochentje graden. Jong en vannacht een losse drip rijn. Amper wind en dan 13 graden. Morgen is de zin er nog wat vaker bij. En warmt het op naar 21 en 23 graden. Terug de zwakke zuidwestelijke wind.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor de wetterkeringen? Nou, om daar een beeld van te krijgen is wetterskip Friesland uiteindelijk met het inspecteren daarvan. Het gaat voor eerst om 180 kilometer online. Die inspecties die weer onder oren die een rajonbeheerder Theo Haasma van wetterskip Friesland. En hij vertelt hoe het zijn inspectie dan in zijn werk zit.
3: Nou, wij door de inspecties, wij doen ook de steekproef gewijs, door wij de droogteinspectie. Dus dat houdt in waarin steekproef wij bepaalde keringen in ons eigen rayon. En wij helpen ook wel andere rayon vanwege de droogte. Dan zorgen wij naar de scoren, de langskoren, dwarskoren, hoe zit de kering erbij. Dat brengen wij in beeld, dat zetten wij in de app. De beheerder die controleert dat ik nou, die shut dat nou van nou, wat binnenschadebeelden. Nou, dat valt nou nog mooi. Nou, er zitten wel scoren niet met net verontrustend of iets dergelijks. Nou, en het giet het neerslag te kort verder. Dan rennen we nog meer keringen. Dan rennen we ik weer dezelfde keringen van hoe is het schadebeeld, hoe is dat nou? Nou, breidt dat zich uit of stabiliseert dat zich?
6: Ja, want die scoren die ren ik op verschillende manieren hier hoe de dik in, hè, horizontaal en verticaal. Zit er nog verschil in?
3: Ja, daar zit ik zeker verschil in. Het is langs scoren en dwars scoren. Nou, langs scoren die gaan maar de kering mooi. En dwars scoren die gaan steeds maar van nou het wetter naar de binnentaluut van de kering. Nou, dwars scoren, nou, er was net dat het wetter allemaal aanstenberg heek wetter krijgen wie niet juist. En het wetter dat giet steeds maar in die dwars scoren, dat het naar het binnentaluut rent. Dat het begiet uit de stroom. Nou, dat is op een gegeven moment een verbinding krijgt. No? Dus wij zorgen haast niks weer van hoe herstelt die kering

0: dik rond daar. Het liep het mij net heel goed.
1: Nou, deze dik die is op zich wel goed. Alleen je kan aan een gasmotor zien dat er gewoon water komen moet. Ja, er zitten moezen in, er zitten droegskworden in. Maar die droegskworden ben ik nog net zo jip. Dus ja, zo'n kering. Daar kun je gewoon zien, er moet water op en dan wordt er weer mooi donker grinjen. De skworden, als er water komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
0: En hoe volle wetten matten dan op komen? Hoe lang duurt het voordat deze dik weer hersteld is?
1: Nou, het is maar correct. Hoe komt het wetter? Komt het wetter in één keer met 80 mm op een dag? Dan kletst het maar gang op de groen, het rent de 14 en we pompen het vooruit. Je houdt het net vol. Als er een maand een lichte rein heeft, nou is prima. Dan is juist na een week alweer, een oorbeeld.
0: En ben je maar eens lang dwanen met de zulke inspecties?
1: Nee, we zijn machine on en we krijgen wel hulp van flora en fauna. Nou, die help ik mooi om de keringen te inspecteren. Ik meen niet 33 rayon. Iedereen heeft zijn eigen rayon. Het is steekproefgewijs. Dus we hebben een aantal kilometers. Nou, en neemt die neerslag ta, of nee, neemt die droogte ta, ja, dan rennen we meer kilometers. Heb ik wel langer werk. Ja, dan zullen we meer hulp krijgen of we rennen wat langer. Dat hangt er van nou hoe.
2: Een reportage van Pelle Numan, wie dat.
3: Noi Friesland
4: Media Oersjoch.
2: Ja, tiet van het Nijsuit, de Orenmedia. En dat werd u Sjoerd Bracht, toch? Fijke Wouda, een goeie middie, Fijke.
5: Ja, goeie middie, Lars.
2: Wat had het al je voor?
5: Nou ja, we moeten nog één keer waarom naar de WK-finale voetbal. Want de Argentijnse supporters die zijn nou online een petitie begonnen, waarin ze de FIFA oproepen om die WK-finale tussen Argentinië en Spanje op een nij spielie te litten.
2: Dat mis net, ja, wat nou weer.
5: Nee, echt, ze bent er dus vanzelfs net eens met de uitslag. Daar kan je nog iets bij voorstellen. Maar even de initiatiefnemers het de skiënsjochter een controversiële en corrupte rol spelen. En hij zou omkocht wijzen om de uitslag te beïnvloeden. Nou, ik dacht dat die Argentijn neer te klaren hier hoe de arbitrage maar dit toernooi. Maar goed,
2: nee.
5: We zal zijn van Messi hier in de eerste wedstrijd al reed hem hadden. Maar goed, ja, die petitie had intussen al 10.000 handtekeningen samelen. En ze vregen dus de FIFA om die arbitrale beslissingen te onderschikken. En toewagen de finale mijn oorskiersrechter op Nij spielie te litten. Nou, het heeft een heel soort aandacht gekregen. Ja, hier nou ik weer zelfs. Alleen nog, ja, de FIFA is hier gewoon bij net echt. Ze is net echt hier voor. Wij kennen het ze volle, maar op basis van onvrede. Kunnen wij net een besluit nemen om het oerspielje te litten.
2: Lijkt het mij een kansleers dus.
5: Lijkt het mij vrij kansleers.
2: Op nooit volgende.
5: Dus. Ja, nou. Ja, daarbinnen, ja, echt een gruwelijk verhaal uit Italië. Want er binnen nou sterke aanwijzingen van. Er binnen al je bosbranden, natuurbranden binnen de gaande. En er binnen nou aanwijzingen van dus dat Debbie katten broekt binnen als libbiende oormaakplakjes.
2: Oh,
5: ja, die worden in de brand zet. En die krijgen die lapen met brandbare vloeistof, krijgen ze onder stutboom. En die worden dan de natuur instuurd. En ja, die katten die binnen verzeils in paniek, dus die draven alle kanten uit. En daarmee steken ze dus, die bosbrand steken ze daarmee aan. Het is geen nieuw fenomeen in het zuiden van Italië. 2016 waren er autoriteiten op Sicilië. En die hadden de maffia ervan beschuldigen om katten in te zetten. En het wordt nu dus kennelijk broekt bij Napels. En er zijn dus aanwijzingen dat die maffiagroepen dat doggen om controle over een gebied te krijgen en om het daarna op te keepen. Zo, het is op zo'n moment natuurlijk niet meer worden, want dan krijg ik een bosbrandwest. En om dat geld stuurt dus die katten als lipjende oormaakblokjes de natuur in.
2: Ja, er zijn dingen die je even net weet. En dit is wel een van.
5: Ja, inderdaad. Dus de civiele bescherming daar, die zei ik al, dit zijn onmenselijke daden. Helaas zijn mensen hun eigen grootste vijand. Ja, dan is een vrouw die zo even een weekendje vat in Ierland, Auron Weekend. En hier daar een vakantiewenning hield in het Ierse Wexford. Maar toen ze midden in de nacht waarom kwam, kregen ze de schrik van haar lim. De eigenaar van het pand die ziet in het zuster achter een skieringswandje verstoppen. Ze kwam, doet ze binnenkwam, hins als iets van: hé, hey, wacht even, de wasmachine die stiert om, dat hebben wij net in. Hoe zit dit nou? En toen dacht ze: ja, nou, in de wenkkamer, er stiert een skieringswandje. En ja, het was een heel tin stukje gipsplaat, mijn speaker erin. Nou, en toen ging haar partner die dacht van: wat is dit voor wandje? Dus die rekken dat om. En toen voelde ik al dadelijk het om.

0: daarachter begon hij te roepen. En dat wie dus de eigenaar.
1: Zo.
0: Ja, die hem dus achter het wandje verstoppen. Nou ja, de politie die is er bijhellen. En ze zijn naar familieleden die daar in de buurt wennen. Bij ze maar gingen om de hele nacht trot te brengen. Dus ja, booking.com. Hier de vrouw dus die wenning boekt. Die liet weten dat het bedrog een onderzoek naar het incident begonnen is. En de wenning is in ieder geval tijdelijk net beschikbaar op het platform.
1: Nu weer een verhaal naast de vakantiewenning. In over een week hier is al wat door een Airbnb dat mensen een foto van haarzelf.
0: Van haarzelf, ja, stroomfoto van haarzelf.
1: Nou,
0: ja.
1: Moet opletten wat je boeken dus.
0: Ja, zeker. Nou, inderdaad. Wist je al wat in de auto stuurt?
1: Nee. Heel Atumarit.
0: Oké. Wat ik zeg, Pagani Huayra Roadster. Wat zei Sto dan?
1: Nou, dat zullen een auto wezen. Ja. Maar vind ik geen idee.
0: Oké. Ja, dat is een hele exclusieve auto. Als nijkeerpest, dan bist al 2,3 miljoen euro kwijt. Gewoon wij als zo'n auto verkocht wordt, dan het is een hele exclusieve hypercar zelfs. Hè. Het is supercars, een stuk hypercars. Nou, die auto's die verdwijnen vaak voor het naar de omkeer in een verwarmde garage. En er wordt druk op om. Poetst en zo. En ermee rieden, dat waren de eigenaars vaak net. Want ja, ze ben bang dat er dan een kraskop komt vanzelfs. Mm-hmm. Maar een Zwitser, die denkt er ook zo. Die had in Jochenietiert meer dan 120.000 kilometer met deze Roadster rieden. Deze hele exclusieve auto. En ja, het is dus ik de Pagani met de heeste kilometer staan op een vrouw. Pagani zei ik van, ja, bloot ik vooral in rieden. Doet die man de grens van 100.000 kilometer bereikt, dan kreeg ik nog een onderhoudsbeurt cadeau. En ja, die man had zoiets van, ik heb hem gekocht om ermee te rieden. Dus dan zit ik dat waar, ik.
1: Ja, want hij hoort zo'n auto. Ik nou ja, vind het echt
0: daarom. Maar ja, dit is bijzonder. Dus, het is dus wel een V12 motor met 164 pk. En die auto, die weegt nog geen 1300 kilo. Dus je mag wel heel voorzichtig met het gas wezen. Ja, en dat was echt samen een ongeluk.
1: Nou, bijzonder verhaal. Hè? Ik zal zien of ik bij 100.000 kilometer een onderhoudsbeurt krijg en bij mijn dealer.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Ja. Fijke Bouda, dank u wel voor het mediahoesjog. Het is nou zo'n minuut nu tolven. Ja, het WMO en leerlingen taxivervier in Smellingenland gaat van 1 augustus oer naar taxi Doornbos. Ik bedoel dat het nooddot is failliet. En aanstieren we de gemeente oer de oplossing die ze nodig voelen hebben, maar eerst muziek.

0: Irresistible van The Corrs. Mooi. Ingong van 1 augustus verzwagen taxibedrijf Doornbos het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenland. Voor broekers van het vervier komt de demo in ooit door een periode van onduidelijkheid. De vage vervierder weer taxi kort, maar dat bedrijf ging in juni failliet. Wethouder Sarah Al-Darrage is blij dat er nou een oplossing is.
1: Ja, dat is een hele opluchting. Maar in de eerste plaats is het denk ik ook wel gepast om te zeggen dat we echt wel ons medeleven, dat het uitgaat naar de mensen die bij Persoon voor Kort werken, die hierdoor zijn getroffen. Maar we zijn ontzettend opgelucht dat we richting onze inwoners die gebruik maken van het WMO-vervoer en van het leerlingenvervoer duidelijkheid nu kunnen bieden. En dat betekent dus dat per 1 augustus het vervoer doorgaat.
2: En hoe gaat dat eruitje? Verandert er een soort van de meesken?
1: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk hinder van gaan ondervinden.
2: Dus de betingsten en Sablo alweer hetzelfde?
1: Ja, in principe blijft hetzelfde. Iedereen die gebruik maakt van de WMO voor hiervoor, dat verandert niet. Dus het enige wat verandert is, we gaan over naar een andere vervoerder.
2: En hoe is Satastone kwam? Hoe is deze partij in beeld kwam?
1: We hebben een tijd geleden ook is het bekend geworden dat Taxi Kort een faillissement heeft aangevraagd. Daardoor moesten wij in hele korte tijd een nieuwe vervoerder zoeken. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd en Taxi Doornbos is hiermee naar voren gekomen.
2: Nou ja, we hebben ook wel een aantal minder positieve verhalen jij toe Taxi Doornbos. Dat ze begeleks alleen maar busjes rieden en begeleks net opdagen komen. In de gemeente deze verhalen, hè? Ik ben daar bekend mee.
1: Nee, daar ben ik op dit moment niet bekend mee. Maar ik denk dat het wel goed is dat wij als gemeente echt wel bovenop dit dossier zitten. En dat mocht er iets aan de hand zijn, dat wij wel in contact zijn met Doornbos.
2: Ja, want wat voor afspraken hij en Maise maken?
1: Ik denk dat het nu belangrijk is dat wij niet te veel op het proces ingaan. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Voor ons stond voorop dat gebruikers van het WMO-vervoer, van het leerlingenvervoer, duidelijkheid krijgen. Die hebben we kunnen bieden na een hele onzekere periode. En daar zijn we ontzettend opgelucht over.
2: En ja, wat gebeurt er als ze zich net toen afspraken horen?
1: Ik denk nogmaals dat ik ontzettend blij ben dat mensen die het WMO-vervoer, die daar gebruik van maken, gewoon daar gebruik van kunnen blijven maken. En verder over procesinformatie, dat komt later wel.
2: Maar we hadden dus wel verzorgen dat de kwaliteit wel waarborgd bloot.
1: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
0: Ja, dat is goed. Nee, zijn reportage van Dennis Terpstra, wie dat?

0: de dijk mooi als ze er niet is. Het is 3 minuten voor jou, Ian. Dadelijk zit Frieske Nijs in het kwart. Lezen toch Jacob Stelwagen.
1: Het is hartstikke vier. In Orie naar de 123ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
3: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Precies, Jelwien. Tiet van het Nijs uit Friesland lezen toch Jacob Stelwagen. Een goeiemiddag, Jacob.
10: Een goeiemiddag. Om een beeld van de gevolgen van de onhoudende droogte te krijgen, is Wetterschip Friesland begonnen met de inspectie van de wetterkeringen. Het gaat er is om 180 kilometer lang. Het binnen regionale keringen die gevoelig binnen voor droogte, de gespolderdieken en hege groen. De controles worden dienen omdat het delslagtekort in de provincie Friesland oproen is, ons gemiddeld 188 mm. Op de Waadeiland is het grustetekort 264 mm. In de haven van Haas leidde dit stuit een bijzonder skip, Project Zero. Het superzieljacht van 69 meter lang is het eerste op de vloot dat volslijn zonder uitzetvarken op zelfs opwekte energie. Het zieljacht is bouwd door Vitters Shipyard in Zwartsluis met Dworsemus als uitgangspunt. Uit Haas wij willen mij het skip proefveert maken op de Noordzee. Waar dit weekend over de A32 mat met rekening houden met aansluitings. De dijk is mondjoen en nacht dicht tussen Steenwijk Noord en Ter Izzert in de richting van het Jereveen. Mondjoen, ontstierig te morgen, is de sneldijk aansluiting in de orenrichting. Rijk zet het bouwt in die nachten de verkeerssysteem aan. Het verkeer wordt omlaat met gielenborden. En een bestuur van de voetbalvereniging in Jinsen maar het shirt van Sybrand Veldhuis kregen. Het is shirt dat Veldhuis Oni bij zijn debuutwedstrijd in het betelde voetbal. Dat wie in april Veldhuis hierdoe in het veld voor Cambuur in Utrecht in FC Den Bosch. En Veldhuis wil mij die online zien dank uitspreken om de club dat er eer begon mij voetballen.
0: Jacob Stelwagen, dank u wel.
10: Alsjeblieft.
11: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jereveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
12: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Want gauw.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
14: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
15: Noe Friesland.
16: Lars de Leeuw.
0: Omroep Friesland. Vanmiddag de vijfde dag van de SKS. Joert werd de sielt bij Langwaar. Aanstaans kerkel je weer mooie verslagjouwer Arjen de Boer. Maar nu is het waar het waarbejocht. En dat komt Joert van Tjitske Wieming aan. Goeiemiddag, Tjitske.
17: Een hele goede middag.
0: Ja, eerst maar even Noy Joert en Van de Mini dus. Wat kunnen we verwachten?
17: Nou, we hebben nu op dit stuit te krijgen, maar nog hield hij echt een pak met bewolking. Doch slag de zinnen er wel echt nou en dan in om er even doorheen te prikken. En dan viel ik eigenlijk gelijk wel dat die temperatuur weer wat oprint en wat noffelijk onviel. En het had ik werd te krijgen met de wien, want die had hem intussen al wat deljong. Van de morgen zie je er echt nog een vrij krachtige noordwestenwien in het kustgebied. En die is nou intussen al afzakken. En ja, Boppelaan hebben we al te krijgen met kalm waar. En dat die zinnen er dan bij komt, dan is het echt wel noffelijk. Nou, die temperatuur, die ben ik alweer een stikje omheen gegaan. Skielge, deze is het haast 18 graden. Kwaaim, die zei het ik, soms een glimp zinnen, nou zontje 6 graden. Boerem met het haast 18 graden. Isbrechten dan weer zontje 7. Het ziende leger in Laaksem. En 18,1 is het nou op dit stuit in Bakkeveen. Nou, en ik verwacht ze dat de zinnen het even wat langer volhoudt van een beetje, dat de temperatuur dan op Gonplak nog wel even een graad heger uitkomen zal. Een jochentje graden heb ik dan ik als maximum temperatuur steem. En ik verwacht je dat het van een beetje verder droeg bloed. Dus en zo nou dan is een glimp zin en eigenlijk heel vreunlijk, ja, Friesk simmerwaar is. Nou, jong en vannacht, dan hebben we wel weer even wat chokkere bewolking en zoeder lokaal ik nog een dripke rijnvallen kennen, maar ja, het stelt algeneerd voor en voor de droegte ijzel heel dal net. En Boppelaan, dan valt de wien eigenlijk fut en dan kennen we nog wel even een mistbank verwacht je en verder de minimum temperatuur die zal uitkomen op zo'n 13 graden.
0: En wat betekent dat van morgen?
17: Nou, dat we morgen eigenlijk alweer een stapje dichter weer bij de simmer komen. We zorgen echt dat het waarbeeld nog weer verder verbetert. De dij zet nog wel uiteindelijk, maar nog aardig wat bewolking. Ja, een lokaal dripkerijnwetter is net uitsletten. Maar ja ik verwacht dat het op de meeste plakken droeg bloed. En verder die zinnen, ja, die komt er heel tijd meer en meer bij. Dat zullen we in de informant hier het al. En omdat de wien morgen uit het zuidwesten waait, kan warmer lucht is weer makkelijker berikken. Je vielen dat ik. En nou ja, ik denk dat je dit haast wel roeken kennen. Wat meer vocht in de lucht. En dan hebben we echt een hele onaangename temperatuur van een maximum van 23 graden. En in de nacht is het dan helder. En dan zakken de temperatuur weer mooi naar 12 graden. Dus ja, wat altijd onbelangrijk is, is dat echt perfect simmerwaar, denk ik.
0: Ja, dat betekent ook dat we dan in het weekend een simmers weekend te meer te gaan.
17: Ja, voor een part kan ik erbij sissen. Want sneun, ja, dan hebben we echt wel heel mooi waar. Een heel soort rond te verzinnen. In de media, dan zullen we de bewolking vanuit het westen waar we wat aan nemen. En verder, ja, de zuidwestenwind die stiet er dan ik nog heel die het is zwak ontmatig. Maar die hele sageerde wij de daar ik al wat om. En dan hebben we in de joent die het dorst wel weer te krijgen. Maar in steuring vanuit het westen wij. Nou, daar vooruit hebben we ik een hele noffelijke temperatuur van zo'n 22 tot 24 graden. Dus ja, sneun, noffelijk simmerwaar. Maar op snijden, dan is het de kaarten er weer heel de loos bij. Compleet oorwaar. Een steuring vanuit het westen waar je dus geregeld rijnwetter. En nou ja, ik ben even, we hebben toch wel een beetje hoe die droegte de Aron het tiert. Qua millimeters zitten de waarkaart nou in trosneed. Zo het uitkomen maten op zo'n 5 ont het zien, een millimeter. Nou weet ik van de steuring die we juster gaan hebben, dat die zo'n dikke wiekelien ik wat voeler in de kaarten zie. Dus ik ben heel benieuwd wat er van oorbloed. Maar ja, dus misschien ik wel naar om dat wat in de gaten te houden. De wien giet dan wel weer om naar het noordwesten. 21 graden is maximum temperatuur. En op meenje verroert het eigenlijk net een heel soort. Uit zijn dan dat het waar wel weer wat kalmer is. Ik dan is een dripkerij mogelijk. Maar shuwen de cynical weer vaker. En ja, ik dan die 21 graden. Dus ja, het wikselende waarbeeld, dat houden we een beetje. Maar de komende dagen zit het in een stijgende lijn.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dank u wel, Tjitske Wieminga.
17: Graag die.
16: Nijs, sport, waar en muziek.
15: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland. on Rob

0: om thuis te komen.
1: In Heegterp dus, van zaken. Nog vier dagen in het SKS-kampioenschip Skoetje Sielsteen Grauw en Jenne wordt de Jere Bobhoorn in het klassement. De kans is vanzelfs groot dat de Joert Vroring in komt. En dat mag dan barren op de Langwarde Weel. Om wedstrijdleider Harry Amsterdam de vraag of het ingewikkeld weer om de Joert een goede baan in te lezen.
2: Nou, dat is niet ingewikkeld. Alleen, ik zou heel graag weer, net zoals vorig jaar, de op- en delbaan willen hebben. Maar de wind die staat net ietsje te noordwestelijk. En dan wordt het rak, komt er scheef in te liggen en dan is het een heel kort rak. En dat is een beetje jammer. Dus we hebben nu gekozen, op dit moment hoor, als ik straks het water op ga en die wind is gaan krimpen, dan doen we dat alsnog, die op- en delbaan. Maar we hebben er nu een driepoot in liggen. En dus drie kruisrakken. En dat is voor het publiek ook wel mooi, want dan krijg je natuurlijk een hele grote spreiding op de langweerde wielen. En dat is wel leuk. Er zit één redelijk lang kruisrak in. De middelste poot. En die gebruiken we dan ook als startpoot. Daar beginnen we mee.
3: Ja, drie kruisrakken betekent ook dat er wel ruimte is om aan te vallen dus.
2: Uiteraard, ja. Ze hebben drie kruisrakken om aan te vallen. En de voorwindse rakken, ja, dat zijn dan ook echt voorwindse rakken of ruimwindse rakken. Daar is niet al te veel te versieren en ook niet te verliezen. Maar drie kruisrakken, dat biedt wel mogelijkheden.
3: Nou, Dorio, dit net voor het eerst natuurlijk. Je bent al wat vaker wedstrijdlier de West. Maar ja, bleuwt het voor een wedstrijdzieler als jou mooi om zo'n wedstrijd te organiseren als wedstrijdlier?
2: Ja, zeker. Dat blijft hartstikke mooi. En het is ook wel een verantwoordelijkheid. Je moet toch ook denken om de veiligheid. En er moet gewoon, ja, je hebt de verantwoordelijkheid om er een mooie baan in te leggen. Waarbij de schippers dus, het gaat om een kampioenschap. Hè. Het is geen flauwekul. Ze hebben natuurlijk al een moeite gehad op de kleinere wateren in het noorden. En ze zijn er gek op om nu weer op wat ruimer water te varen. En dan is lang weer natuurlijk niet al te ruim. Het is geen Snekemeer of Lemmer of het Hegemeer. Maar ja, we moeten het opproberen om een goede baan erin te leggen. Dat ze hier toch om het kampioenschap kunnen strijden.
1: Ja, dat zei Harry Amsterdam, de wedstrijdleider Joert bij Langwaar. En in Langwaar is verzelfs excuus verslagjouwer Arjen de Boer. Een goede middag, Arjen.
4: Goedemiddag, Lars.
1: Ja, hoe is het, hè?
4: Ja, uitstekend. Jere Nies krijgt Harry Amsterdam, Mr. Snitswieken. Het natuurlijk meerdere keren kampioenwest in de Rijnbouw geklossen. En hij had dus er een baan in line met treien boppenboeien, dus treien kruisrakken. Maar een krijft treien, krijft vjouwen noordwestenwien. Dus ja, ik had er wel voor zin om.
1: Ja, treien van de eerste vjouwenwedstrijd die binnen woont door het scootje dat op het thuiswetten sielde. Joert dan sielen op het thuiswetten van Langwaar. Is dan de winnaar al bekend?
4: Wat denk ik zelf?
1: Nee.
4: Nee, dat denk ik ook net. Want de Langwaar, als je het klassement erbij pakken, ja, dat is Andries Brouwer. En die staat stief onderaan. Die eindigen bij Grauw als laatste. Die eindigen bij Jenne Woord als laatste. En die eindigen bij Terhenne als laatste. Dus ik hoop het van harte van Andries Brouwer dat die Joert Boppe Oorn eindigt. Maar ik denk het eerlijk zo net.
1: Nee, maar het is wel een voordeel, toch? Dus misschien kunnen we wat heger eindigen.
4: Ja, dat wil natuurlijk wel vaak zijn. Hè. Het eigen thuiswetter, het dat dan een vaardeel. Je kent het wetter, dat is inderdaad een vaardeel. Aan de andere kant, je ziet ook van je eigen publiek. Dus dat jouwt misschien ook weer extra druk voor de skipper of zijn bemanning. Dus ja, het kind net. En dat is denk ik een antwoord, Lars, waar je toch helemaal niks van hebt.
1: Nee, dat klopt het. Maar het is toch mooi om die kennis er even te jaren. Dan haak ik nog wel een vraag. Want Gauw en Jenne Wort, die binnen dus te jaren de koprinner op het stuit. Waar moeten we nog meer in de gaten houden?
4: Nou, de wit Joert de Sielt op de Langwaarde Wiel. Als je zorgt naar Verline hier, doe wie de winnaar Jereveen. En Jereveen is natuurlijk de laatste twee dagen aardig op dreef. Juster eindige Sietse Brouwer en zijn bemanning als twadde. De dag daarvoor, ek al als twadde. Dus die hebben het aardig goed te pakken. En ik zou zeggen, let gewoon eens op jou het. Op Willem Zwagen, die zit in het klassement historisch leeg. Ze zijn waarom te vinden op het over de plak. Maar ik denk dat ze nou en dan, ja, ik denk eerlijk zo, dat die revanchegevoelens nog wel echt komen. Ze zijn natuurlijk altijd, want ze woonen heel graag het paard omheen vinden. Vorig jaar en ze als twadde, het jaar daarvoor als tredde. Dus hield hij een stap omheen en dat zou dan logisch wijzen. En dat willen ze echt heel graag in Ljouwen om nou een onvol te dwan op het eerste plak. Dat wordt nou na zo'n rampzalige start eigenlijk, want ze staan dus nou op het olfde plak in het klassement. Hij zei van de morgen ook van het wie voor het eerst nou dat ik net echt een heel soort zin oor hier om het SKS-kampioenschip. En dat komt vooral toch alles wat er in de onreinheid kampioenschip gebeurd is. En dat had dan weer te krijgen met de nieuwe zeilformule. En werd hij het net maar in zien is. Maar ik zou gewoon eens zeggen, hoort Jood rekken een verrassing, hoort rekken maar Ljouwert.
1: En dan morgen, dan is het een racedag. Nou weet ik dat de SKS, dat is natuurlijk topsport. Maar het zal ook wel goed feest worden, Joen, of net?
4: Ja, nou laten we één ding uit de verhoord helpen. Scootsjesielen is geen topsport.
1: Zo, oké.
4: Nee, dat is absoluut geen topsport. Het is wel sport, het is echt superleuk. Maar het is geen topsport, althans, dat vind ik. En het wordt ongelooflijk gezellig, Joen, in Langwaar. Want van Langwaar is dit altijd het absolute hoogtepunt van het jaar. Ik weet ook net wat er alles nog te rijden, alles nog te rijden is in Langwaar. Zo vaak kom ik hier net. Maar dit in elk geval, jong, wordt het berengezellig.
1: Nou, dan zullen we die morgen wel weer hier op de redactie.
4: Morgen mag even bekomen van Langwaar, denk ik. Okay.
1: Nou, dank u wel, Arjen de Boer. Aast dus bij u op de radio te volgen, de wedstrijd uit Langwaarwaai. Het begint om 12:00 die wedstrijd. Het kist volgen op de radio, de televisie en via een liveblog op omroepfriesland.nl en in de app. En wat ook nog wel aardig is, want 1:00 kun je nog nooit van de scootsjepool. Alle dagen tussen 12 en 1:00 kun dat. Zocht dan even in de omroep app en Jochs boppen. Dan kist us appen. Waar stoot things dat Joet winnen zil. En onder de goeie insturingen verlotsen we dan een t-shirt. Het de beste stoerje steen om wal. T-shirt. Nou, die was het haast, zo ik zissen. Om 1:00 nog, dus nog 12 minuten.

Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean, wie dat. Ja, nou zoen we contact hebben met Stefan Plat uit mijn naam. Hij is dwan door de Nijmeegse Vierdaagse. De tredde die juurt. En dat er van een goed doel. Maar op het stuit kunnen we geen verbinding krijgen met Nijmegen en omjouwing. Ze binnen natuurlijk onderwijs van die tredde etappe. Dus ergens ja, in de provincie daar. Maar we krijgen geen contact. Dus ik denk dat het net slagt helaas. We hadden te goede van letterjoerd in hier van de Zuidsturingen. Had zo de finish binnen, dan kunnen we rustig mooi ze praten. Maar spiedige nog slagt het van nou dus net. Dus dan draaien we nou weer een stukje muziek.

0: Rose Garden van Lynn Anderson.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, het Azen bij Omroep Friesland is het tiet van het koetsjesjong, maar dat zit in het programma van Johan Terpstra. Goeiemiddie.
2: Ja, goeiemiddie, ja. SKS-wedstrijd, hè?
0: Ja.
2: Nummer 4, verlang waar.
0: Ja, en haast vierde rek nog wat.
2: Ja, zeker. We gaan vakantieverhalen in goeiemiddie. Oproepke hebben dien. Voor de vakanties uit al. Er zijn een aantal reacties geweest. En ik die van u is Omroep Friesland-directeur Houkje Riepstra. Ja, zij zit op het strand. Ik maak wat vreun. En in eerste daar rent een man om. Met een, ja, nou ja, goed. En die, ik word aardig populair. Want er wie in Portugal. En er wie een mensen aan het zien. En krijgen ze weer een heel belangrijk man. Ja, dat wist zij nou, net, Houkje Riepstra. Dat weer de president van Portugal.
0: Oh ja, die kennen ze daar wel natuurlijk.
2: Ja, die kennen ze daar wel. Hou ik je net van zelfs. En uiteindelijk gaan ze daar even niet beteer geweest. Maar ook ongelooflijk aardige man. Verhaal juist dadelijk. En ze had nog wel je selfie, maar wel een foto maken daar. Op het strand van de beste man. Ja, en die foto's ja, die zitten dan in het album. Hè? In het fotoalbum.
0: En wanneer weer dit?
2: Ja, dit is geen idee.
0: Wow. Nou, dan. Mooie tease.
2: Maar het is net als mij wel de dijstige president van Portugal is het net. En dit is weer de vorige. Dus ik denk dat het een treierlien is, denk ik. Scott, ik zei.
0: Fata.
2: Hé, en dan, ja, maar linken mijn foto's. Oerfoto's. Geen selfie, maar wel een foto van die beste man. Daar platen mij betinken. Oerverkommersje. Foto's. Kom maar op. Dom maar op. WhatsApp mij ik. 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ik ben benieuwd wat voor linkplaten er binnenkomen, Lars.
0: Ik ben echt heel benieuwd, Johan. Nog bij te bedenken, denk ik, dat je een vakantie denkt, dan kun je alles wel bij associëren, even mij. Dat dus aanst om Ian Oeren in goeiemiddie. Een vakantieverhaal van uw directeur, maar ook natuurlijk het SKS koetsjesjong. Dat om Ian Oeren. Dit wie je nou in Friesland van tonsdag 23 juli. En ik wens jou nog een heel noffelijke dag.
3: In Engeland is het Wimbledon.
1: Frankrijk de Tour de France.
3: Wij?
1: Wij hadden PC.
4: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op.
3: Waar is die 29 juli? In Frentje.
4: Ja, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag bij Omroep Friesland. De volging op radio en ook op televisie. Ja, vanzelfs de SKS-wedstrijd. Dat is nummer 4 voor Plangwar. En dadelijk is het vakantieverhaal. Dat is haast net bedenken, kerst. Dus Omroep Friesland-directeur Houkje Riepstra. Die zit op het strand, Portugal. En er komt samen de president van het land. Die komt ze zien. Geen selfie, maar nog wel een foto van hem maken. Dadelijk is het verhaal. Tinkelink mij over vakanties en foto's. Der platen bij bedenken. Harmen had het dien. De herinnering, blow hem. Mijn foto's. Ik denk aan Rob de Nijs.
5: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden.
2: Wat kerst ook bedenken? Graag dien linkplaat. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ian Joggenjoggen of Broekdomer op app.
13: Goeiemiddag.
18: Maar Johan Terpstra.

0: Ed Sheeran wie dat en Go Away Girl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ja, het is goedemiddag en vanzelfs hing je de slingers weer op, hè? En dat doen we vanzelfs maar het goed, Cecile. Maar ja, de vraag is ik even, want in de bedrijven vieren zelfs misschien wat, of dien om jouwing, jou het vooral terug, zet die felicitaties in de Omroep-app. En die Omroep-app kerst ik broeken van

0: Foto's, Jan Jaap, Girls on Film van Duran Duran. En Marianne zei, de prachtige klassieke van Ringo Starr past je mooi bij. Ah, en Sean die zei het, The Great Vacation van de band Johan. Sjoeke, bij herinnering, foto's, denk ik aan het liedje Photograph van Nickelback. Maar daarbij ik aan dat nummer, dat had uw zoon de doel opmaken voor het programma Sean. Ja. Pier die zei het, ik link de Jay Giles Band. En Freeze Frame, ja, daar zit ik dat fotomoment zien, hè. En hier, zei Anneke, ik kom bij Cliff Richard en Summer Holiday. En Linda zei, het wie in Portugal, wat toch van Portugal the Man. Ja, wat scherp. Ja, en ik zie je correct. Theo, ja, die zei wat oerbloot binnen de herinnering. En de foto's.
1: Ik heb alleen nog maar die foto.
0: Ik zal maar even een greep uit wat binnenkamer is aan linkplaatjes. Tieren, dank voor het instuurt. Kennen maar in je beuren. En Joert had iets hem te pakken. Zeker een oortje van de Flock of Seagulls. Photograph of You. De linkplaat, Joert.

Mark of Siegel en Wishing If I Had a Photograph of You. Ja, kreeg dat berucht hè, van Sjoeke. Die zei het bij die herinnering, foto's. Denk ik gewoon een liedje Photograph van Nickelback. Ja, dat Engelstalig noemer. En onder oorzetting, die had haar zoon maken van het programma Sjong. Nou, Sjoeke, we gaan even on het ontsneupen best. We hadden een stukje even van, een liedstukje even.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Ja, Lutse wie dat, hè? Prachtig man. Ja. Ja, vakanties binnen vaak momenten van bijzondere moediging. Dat is heel zeker voor de vakantie van uw directeur Houkje Riepstra. Wat Diana verleden weken maar heropnomen had.
3: Het is ons kofkelien, het was in 2009. Maar wij waren een weekje in Lissabon. Maar nog twee oren stellen op een sterrentrip. En een van die dagen werd het mooi waar. En toen dachten we, we gaan maar de trein naar Cascais. En dat is een badplak wat net al te vier van Lissabon aanleidt. Nou, het weer mooi waar, dus we roen daar en we kwamen bij de zee. En we zitten op het strand en een peer van ons die gong die in de broek wat omheeg en die gong wat poortje bij. En een van ons vreun, Geert heet er. Nou, die is altijd heel bot van contactmandje met meisken. En dat, die zegt een wat oudere man het water in ren. Heel voorzichtig in zijn zwembroek. Heel voorzichtig het water in ren. En die zei in het Engels van, nou, net van dat benauwde, even een beetje een held wezen. Ja. De gauw terug. Zij begon hij te praten met die man. En die man die nam dat heel serieus. En die kwam bij hem en die zei, ja, maar ik ga krijgen een hartoperatie gaan. Dus ik mooi net zo hard. Mijn artsen zei, oké, vooruit, dan maast de zee in. Maar wel voorzichtig, want die had niemand nog een beetje herstellen.
4: Ja.
3: Oh, nou, dat weer wel een mooi verhaal vanzelf. Maar die man vond het sowieso wel leuk om te praten. Dat, nou, die roemde hem mooi, het werd er weer uit. En die zei, kom hier een boy. Nou, intussen win wij er ik bij ons koot de oren. En waar kom je een boy? Nou, we komen uit Nederland. Oh, nee, daar ben ik vaak west, zei die man. En heel mooi land. En ja, wat ik het allerleukste vind. Ik vind koning Willem-Alexander vind ik zo'n leuke man.
4: Ja.
3: En koningin Maxima, dat is zo'n leuke vrouw.
4: Ja, ja.
3: En wij zijn, ga je daar wel eens maar praten? Nou, ja, ja, geregeld heb ik daar contact mee gehad. En ja, en ken je hem Mark Rutte wel? Dat is ik zo'n leuke, vlotte vent. En nou, dat is een van mijn vreun. En wij dachten,
4: nee. Wat
3: is dit van man? Dus wij vregen van, nou, in wat voor verband had jou die meisken dan al hier troffen? En toen zei hij een beetje achterloos van, ja, maar ik ben de president van Portugal.
4: Nee.
3: Ik dacht, nou, dat kan het weer wezen. Dus ik een beetje zo heel onder mijn voet even googelen van wie is de president van Portugal. En ja, die is hier dus Varus.
4: Dat wie hem.
3: Dat wie Marcelo Rebelo de Sousa. En hele aardig mannig, heel leuk met hem praten. Maar wij waren echt flabbergasted. Wij dachten, nou, zit je de president van Portugal samen een praatje met ons te maandje.
4: Bizar.
3: Even later, nou, roen hij weer voort. En toen die neer zagen we dat er dus heel veel beveiliging op dat strand weer. Die hem in de gaten houden. Maar toen ik al je meisjes die hem op een foto voeren. En wij dachten, verdikke, dat hij en wij natuurlijk ik dwam hadden. Maar wij waren zo verbaasd dat dit is elkaar weer. Dat, ja. Dat hebben we 14 te vregen.
4: Ik net nog even naar een tarum.
3: Nee, dat waren we net heel. We in al je meisjes om hem heen. Iedereen wil hem op een foto. Nou, en die man is nog heel lang president van Portugal West. Hij is in april van dit jaar is hij aantreden. Hij weer dus de belangrijkste man van het land.
4: Fantastisch.
3: Bijzonder.
4: Wat een mooi verhaal. Doet het goed op feestjes, denk ik.
3: Ja, en ja, meesten kennen dat haast net leuk. Ik ga wel een foto van hem maken. Maar ik heb hem net vregen had er mooi is op
4: een foto. Maar je hem op de foto. Maar,
3: ik ga hem wel dat er daar bij zijn lans rent op een foto zetten. Ja.
2: Ja, de vakantieverhaal, die hartstikke ik wel. Ja, leuk anekdote, het verhaal, hoe die vakantie. En wou dat mij eens dealen? Mail het dan naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Colin de Gang komt er aan en dit ben die twa, zinnenwarmte.

0: Ja, kerstjaars net vaststellen, maar ze stien ik op de Veno. Cool the gang in het vliegen. Let's go dancing. De grote hit krijgt hier in goeie midje. Dadelijk zien het nieuws, gaan we toe de, ja, de droogte. Het had net alleen een geval voor een natuur. Dadelijk meer.
1: Oh, de klapper.
2: Ik disse simmer binnen ze er weer.
3: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
4: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesjoen?
5: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootjesjoen.
6: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaars
2: zijn alle wedstrijddagen.
4: Een stukje Jimgo.
2: Te vinden op Spotify.
4: Dit is goed nieuws, jongens.
3: Wie een favoriete podcast app.
4: Je verwacht je dat.
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Jouw het waan is. Ja, het nice is Friesland. Laurens, ja, wat ben nou die gevolgen van de droogte?
16: Nou, in elk geval van uw wetterkeringen had Wetterschip Friesland bezocht een beeld te krijgen, maar een inspectie. Ik heb vreesd om 180 kilometer ontdekking. En een van de inspecteurs is rajonbeheerder Theo Haasma. En die jaren we nou.
17: Er zitten moezen in, er zitten droeskworden in. Maar die droeskworden ben ik nog net zo'n jip. Dus ja, zo'n kering. Dan kies gewoon zin, er met wetter op en dan wordt er weer mooi donker grinjen. De skworden, als er wetter komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
16: Mooi, ingang van 1 augustus verzwagen taxibedrijf Doornbos uit Assen het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenland. De Joerduistige vervierder, kort, is failliet gegaan. De gemeente moest in een kwartskofketiet op zich nog een nieuw vervierder. Voor boekers van het vervier komt er nou een ongeoorloofde periode van onduidelijkheid, zo het wethouder Sarah Alderage.
18: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk hinder van gaan ondervinden.
16: Ja, hoe Doornbos gaan op het internet ook negatieve berichten. Maar nevens Alderage houdt de gemeente de kwaliteit van het vervier goed in de gaten.
18: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
16: Waar dit weekend hoe de A32 matmatrekking houden met aansluitingen. De dik is montejoen en nacht dicht tussen Stienwijk Noord en Territzet in de richting van het Jereveen. Mandietejoen en tiesdietemoen is de sneldiek afsluiting in de andere richting. Rijkswaterstaat bouwt in die nachten de verkeerssystemen aan. Het verkeer wordt omlaat mooi giele worden. En opvangcentrum Felida in Nijenbekeerp die krijgt in kwarten de zwaar oer Liwine Sora. Bist wie daar hoe het in privébezit van een MMA-vechter uit Tsjechië. Maar hij hier net de juiste papieren en daarom is de Liwino in beslag naam. Jeder kreeg Felida al de zwaar oer Mero en Tashmir. Ektwa Liwino uit Tsjechië. Bist de Wolwer is een organisatie viervoeters erop naar aanleiding van deze geval op daar een Europese aanpak om privébezit van Liwino om ban te lissen. Dan nog het waar. Het is joerd bewolkt en mooi een zwak koelmatige noordwestenwind is het zo'n 19 graden. Maar van de mini ken ik de zin hem op een soort plakking nog wel schen litten. Vannacht is een drip ruim mogelijk en mooi amper wien wordt het een graad als 15.
0: Lars, dierentank. Ja, en vanzelf dat waar. Ik heb wichtig voor het scootsessiel dadelijks. Nee, Twaan, dan starten we in Langwar. Dadelijks muziek. Ja, het oerwaait uit Brazilië. Deze grote simmerhit van Gustavo Lima. U 2012, de grote simmerhit Ballada. Jestje dadelijk.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Red slim met Golden eSIM.

0: Ah, Gustavo Lima. Lekker, hè, zo'n Simmerske plaat, hè? Ja, de slingers, hè. In Goeiemidje doen we dat alle dagen. We hingen ze graag op. Sterker nog, we sturen nog zo'n mooi setje Omroep Friesland, slingers de provincie. Ja, wat we wel weten wat er te vieren is. Wij hingen die slingers graag op, vanzelfs. Heitemem, misschien Saffel je trouwt. Of die collega, Salang, bij de zaak. Neem het maar op. Hok, feestje het maar eerst. Lid het witte, zet die felicitatie in, domer op app. Dan komt het je dadelijk voorbij. En misschien krijgt hij mooie slingers wel.
1: Omroep Friesland, Simmerie Friesland, Scotsisiel.
0: In Omer op app, ik al je bij foto's van mensen die al op een om het wetter liggen. Prachtig, hè? Tieren, dank voor het sturen daarvan. En Leo zei het nog. Ja, ik ben van de morgen, Johan van Snits, naar de jouwe rieden. Hoe daar zo'n piekenvel. Dat is dan de langwaarder wielensjocht onder de rechterkant. Succes, Jappie. Ik ken er bij je eens op het wetter. Maar wel op nieuwe winning, naar Juster. Ja, en Deru Sprutsen. We zoeken nog even bij waarom op die wedstrijd van Juster.
2: En de Japaner die gingen erin.
3: Start, dus,
2: ja, de start is nou aan de kom.
3: En dan is het een noffelijke conclusie. We mij het net weer overvliegen hier gaan van zelfs.
2: Nee.
3: Maar het is een noffelijke conclusie dat we alweer goed voortbinnen. Zonder problemen. Wilst er toch sprake is van uitdagende omstandigheden. Het is een prachtig gezicht. Die scootjes, die cel, die strak steen. Waar het de oude dagen nog wel eens even klapperen in woorden. Omdat de wien, dat hoort naartoe binnen onderwijs. Nee, de gate, maar dus een goede start van Jenne Woord, van Grauw, Ljouwert en ik Woord zijn. En Jereveen zitten er goed bij. Die scootjes die kijk voor de bakboordtonnen kiezen. Die komen aasen en bakboordtonnen op de oren scootjes. Dat kan wel eens in het voordeel zijn.
2: Ik denk dat Jereveen hier hele goede zaken toch. Jer, alle snits, die toch ik goede zaken.
3: En dat is mooi, is van Jappie Visser, die tot nota een net al te best kampioenskip had.
2: Ik denk dat Jappie heel gelukkig is.
3: Ja, absoluut. Dat is hem gunst. Naar Varg hier. Een riante vastsprong van de snekerpan Jappie Visser. Wat is het een gunt. Maar de rechter zeggen wij een prachtig duel hier bij de spreader. Tussen het Jereveen, dat derde lijn. En tussen wat zijn dat tweede lijn. De finish hing het erin. En ze binnen al bijna de finish. Dus we kennen wel Sisse Reinoud. Ja. Dat snit. Maar Jappie Visser, dit is de wedstrijd winnen zil.
2: Zeker.
3: Wat een net vaak voor de Oefeline hier. Hoe dat verschrikkelijke ongeluk wat hier op de snitsen. Maar bij de hen op die stadline baden. We trokken Jappie Visser in het ziekenhuis bedarren. Der wekenlang terugbracht. Jappie Visser, hij bleef heel ernstig onder het helm houdt. Hij bleef heel ernstig sturen. Applaudisseren. Klap nou in zijn handen. Jappie, we zien je die gevoelens te omschrouwen.
4: Dat is heel dubbel, Alger.
3: 180 graden noos.
4: Ja, dit is 360 graden in de ronde. En dan nog een keer 180. En dan heeft het ongeveer het goede gevoel. Ja.
3: Heeft nog wel eens tocht om wat er voor het hier al een keer gebeurd is op dit wetter?
4: Joet net meer. Nee. Nee, joet net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brugge. Is dat ook?
1: Omroep Friesland. De scootjepoel.
0: Jappie Visser, wie je dat? Van de snekerpan. Hij kwam juist er als eerste door de finish in Terhende op de Snitsermarkt. Onder de goeie fascistes van de dijwinner krijgt Martijn Groenen. Ja, en dat vind ik mooi. Martijn, die komt uit Twello. Dus de hoek in Vries te werken. Dan verstand van het goed te zien, dames. Hij hier goed van zijn. Hij krijgt het Omroep Friesland beste stuurloos steen op wal t-shirt. En ik de droe kaai hinger. Nou ja, borst ik kom als meisje op zo'n mooi t-shirt. En vanzelf die die kaai hinger. Doch dan mij onder scootjepoel. Dat ken Mon. Sjoch Rjochs Boppen in de Omroep App. Appus en dan Farsis. De nummer 1. Pas op, dat ken dus alleenig tussen Tolve en Ian Hoeren. Mon van de wedstrijd. Ja, dat zit ik, maar Mon hebben we helemaal geen wedstrijd. Dus een rest daarin. Ik kom hier even op Wever op. Dadelijk kijken we met het wedstrijdwetter op de Langwaarderwielen.

0: Dat, wie en dat en radio.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ja, Joert, hingen we de slingers zeker op voor scootjeszaakkundige Agen Veldboom. Hij had zijn jetje, Joert, hebben het fjouwere zanter hier. Ik, collega Lars Hoekstra, had zijn jetje. En Ali schroot een berichtje. Ik ben Joert, ik jetje. Nou, nog eens, Ali. En we krijgen een berichtje van Geeske.
2: Hey Jelle, dit is Geeske. Voor je Omroep Friesland, één feliciteren met die jetje. En namens Sietse ik, Roetjes uit Drachten.
0: De slingers die komen er aan, hier. En oh, we kregen niks aan mooie berichtje van Vlinder.
3: Hoi mensen, had het nog wees komen. Die oude 50ste jetje. Groetjes van Vlinder.
0: Ah, oh, wat mooi hè. Ja, de meer te vieren. We zijn er rond 4 uur bij dit programma. Gooi het in de Omroep app. WhatsApp en make 0620 4 Ian Njoggen.
4: Friesland, Simmerie Friesland, Scootsiesiel.
0: Ja, we schakelen naar het wetter. Ja, en ik ben benieuwd, Andor Faber en Reinoud Ritsma in de speedboot. In de grutte Piebe. Ben je nog in de haven of is hij al op het vierde wetter?
5: Wel is al op het wetter van de Langwarder Wion. Wel is Kret Njonken, het stadschip. En we zorgen dat de stad Torline nou mooi uitlijn wordt. En dat betekent dat we echt 14 scootjes op het wetter zorgen. De soest is kennen, Johan, dat elke niet in hem kleermarket voor de wedstrijd. Die het over 14 minuten kijk wat minder uiteindelijk zet met 10 minuten scot. En maar om 10 uur 12 met de start van de wedstrijd hier bij Langwaar.
0: Ja, voor scootjes is Wien altijd vanzelfs heel wichtig. Hè? Even voor Rutje, nee die wedstrijd. We hadden vanzelfs hoe het waar hangen. Maar ja, wat denk je hem ervan?
5: Nou, wij denken dat er een hele mooie wien zit voor een onttrekkelijke sielerij. Er zit een wienkrijf truien, fjouwer. Dat zoen gingen wij de midden wat uitzitters richting 5 komen kennen. Dus dat binnen ja, prachtige omstandigheden. De Langwarde Wielen werd een krek wat grutter wetter als wat we in de eerste wedstrijd van dit kampioenskip hoorn hebben. Uit zijn juste verzels op de Snitsemar. Dus ja, ik verwacht je, maar ik weet net hoe stoot het zien ons justerij. Nou, het beste hele mooie omstandigheden voor een nieuwsgierige wedstrijd.
6: Het zijn perfecte omstandigheden voor een nieuwsgierige wedstrijd. En wat ik mooi is dat het publiek zal lekker dichtbij lijden. Nou?
5: Ja.
6: Dat is hartstikke fijn. Ja, dat is een hartstikke mooie baan in. Van de morgen zou het eerst een oorbaan worden, maar het wordt nu weer een op- en delbaan. Maar een gate en een spreader erin.
5: Ja, kijk, als juster is eigenlijk dat. Ja, dus dat hangt in dat we bij de gate, scootjes, skippers, de karmaatje kennen als ze die backboard of stewardboard krijgen. Ja. Dan krijg je dus verschillende karren, krijg je onvolslagen. En ja, eigenlijk is dit wel de favoriete baan, denk ik, van de wedstrijdleader om erin te lezen.
6: Ja, denk ik. Ja. Dat juist heel vaak. Hè? Ik heb het idee dat ze nou, doordat ze wat hulp inroepen maar van verschillende wedstrijdleiders. Juster weer het dan Saskia bijvoorbeeld. Hè, die komt er nu uiteindelijk van Workum toch een heel soort bij de IFKS.
5: Ja.
6: Nou, die dat dan Juster. En die leidt er dan ik staan baan in. En kist ik merken, die meesten had er een heel soort doel over. En ja, die weten precies hoe te wie zit. En ze zeggen, nou, we doen het zo. En dan merk ik, als we dan maas de routebesprekingen, dat er eigenlijk weinig vragen meer binnen.
5: Ja, Joert is Harry Amsterdam, de wedstrijdleider. Ik een verneemde Oud Sieler had echt een heel soort zielwedstrijd. Die een prijs en wonst, die het heel heeg onskeuren. En die organiseert Joert dus de wedstrijd. Ja, daar zei het al, Reinhard van der Moon. Hij woedde het liefst een op- en delbaan met een gate inlissen. Het liek erop dat net koer.
6: Nee.
5: Maar uiteindelijk is de wind toch weer een beetje draait weer terug het wolwerk in.
6: Ja, ik zei van der Moon, van de social zei ik dat het eerst een orenbaan werd zo. Maar toch, nou is de wind een beetje draait en dan wordt het dus weer inderdaad een op- en delbaan.
5: Ja, dus dat belooft wat voor Aast, Johan. Dat kunnen we wel concluderen.
0: Nou, ik ga intussen nog even naar de scootsiepool sjoen. Die is 1 uur sluiten. Ja, daar werd in de verwachting dat op het derde plak de Lemmer te lonen komt. Grauw op het tweede plak. En weer het Jere Veen is de verwachting dat hij bij 43% Nevensuurse Harkers en Sjoggers winnen zilver met je op het wetter. Dan gaan we even naar de Harkersvraag van Joet.
5: Ja, maar Johan, waar haar inside information?
0: Ja, en dat is?
5: Waar haar inside information hoe jij vindt, wat misschien die scootsiepool nog beïnvloedt je kan. Want de adviseur Roelof Bouwmeester is de Joert net bij vanwege privéomstandigheden. Dus ja, Sietse Brouwer die had wol een oor jonken hem. Nou is dat net de eerste de beste. Hij had Jaap Jongsmaan jonken hem. Dat is ik de adviseur die het verliene hier. Zijn adviseur wie de mij bij zijn kampioen worden. En ik zeg ik op het vaartdek Jesper Hospes, de oud reetrieder die het nou Joert ook mij is op het Jerf. in. Dus we hadden nog wel wat wikselingen om boord van de Gerben van Manen. Dus waar weet al dat de wedstrijd nog wel beïnvloedje kan.
0: Nou, we zitten al in mijn krijg, Alex. Nee, twee uren. De Harkensvraag, de boek blijven hinnen. Die komt van door de Joer, door de Postma. Hoe weten de skippers hokken route zijn zielen matten?
5: Ja, Reinhard hier van Kerkt al over de routebespreking Moaas. Er is allemaal om alvoeren in het plak dat wedstrijd organiseren wordt een routebespreking. Daar spreekt de wedstrijdleider onder oren. Ekke Waarman Jan Jokman vertelt hoe het waar. En daar wordt verteld wat de bedoeling is voor de baan. Nou ja, dat baat elke dij. Maar ja, we hadden Joertes wel schoen. Wat we Kerkt ook zeiden, ze kunnen wel iets Moaas betinken, maar ja. Midjes kunnen het weer oors. Maar hoe weten de skippers dan dat het verhoor het?
6: Nou, op een startskip wordt heel duidelijk maar een letter om en dan hij ze een bladje op en dan is bijvoorbeeld baan G of baan F en dan je dat bladje mee en dan weet elke skipper van alle scootjes weet ook even in die baan varen, want uiteindelijk bepaalt de wien welke baan erin komt.
0: Nou, duidelijk verhaal. Hij krijgt een mooie boordvlaggen van Omroep Friesland door ja, hartstikke vraag. Stuur die vraag mijn bericht in de Omroep app. De makkers kans dat die vraag op een bar komt en krijg ik die unieke Omroep Friesland boordvlaggen. Dadelijk om 12 uur het 4 minuten Scott en dan 4 minuten hoe het waan. Give a loss in Langwaar. Mijn wedstrijd nummer 4 van de SKS. Je bent de Spice Girls. En who do you think you are?

0: Schimmer op Friesland.
1: Schimmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
0: hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op de deze.
2: Waar is die 29 juli? In Friesland.
4: Ja, eindelijk.
0: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Schimmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Doe goeie. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
10: Net zo volle. Wat dan?
9: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
11: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Druisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor €20.000 aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Tja, het is haast 2 uur. We schakelen naar het wedstrijdwetter. Want ja, vanzelfs, dat 10 minuten, Scott. En die 2 giele ballen bij het stadskip die dan heesten worden. Is er al sprake van? Lees op schema, jongens.
14: Ja, zeker. De schutter steert al klaar op het stadskip. En de meesten die de boltjes, de giele baltjes, zoals het al zei, dus de aasen de loft in doggen, steen ook al klaar. Het betekent dat we onze kleermaatje dus voor dat 10 minuten scot. En Reinhard, dat we dus gewoon aasen om 10 uur 12 staan te zullen.
15: Zeker. Wij staan er straks om 10 uur 12. De scootjes die komen hier nog mooi van de winoen. Die draaien straks achter de stadboordel. En dan geven ze heel hele wien weer even. Even langs de... Ja, ook nog even 10 minuten, Scott. Even, Shen, daar gaan we. En daar. Yes! Hoppakee.
14: Twaskoten.
15: Trak
14: hier de bal in de loft in. En dat betekent dat wij uit 10 minuten uit de ijs zetten bij de wedstrijd bij Langba.
13: Dadelijk de simmerhit van Alvaro Soler uit 2016. Het wie het eer dat Douwe Visser de 22e SKS kampioenschip won na vier deiwinningen en voor hem doe de 9e kampioenstitel. Datzelfde hier, de grote hit Sofia komt erom.
1: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
4: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zei ik. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
5: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Als Grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
16: Ze hebben alles jongen. Us ouden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerk.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we oorzen omsje en naar zijn steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
17: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
19: Doe hast een hoes aan het wetter en was dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
18: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
17: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
20: Goeiemiddag.
21: Maar Johan Terf.

0: Natasha, Austin. Ja, we gaan naar het West-Zuidwetter.
1: Omroep Friesland.
0: Scootsiesiel. Andor Faber aan boord van de Grutte Piepen. Mij zaakkundige dit seizoen. Marit Bouwmeester, Jaap Jongsma en Reinoud Ritsma. En Reinoud is er Juwet bij. We gaan los op Langwar.
2: Nog 20 seconden en we zorgen dat Langwar al hoe de stad liggen hinnen. Liek het hier te volle gong. Hien de putser al efter. Maar Remje Koen net meer. Dus die zullen op een ijs staan te matten. Daar efter zit wat zijn. Die komt er nou maar gong aan. Die liek het onder in het veld een goede positie te hebben. Reinoud, we wachten het staatskot orde. Door het nog een paar seconden.
3: Ja.
2: Waar zorgen we daar wie het staatskot?
3: Ja, wie staatskot,
2: en dan
3: ja.
2: Zullen nou de veronder op komen. In ieder geval van Langwar. Ja. En dan matten we even kusher. Al geheel vals. Ja, of het wie dat ze net zien koorden, ja, omdat Langwar hier bij dat startskip.
3: Ja. Wij liggen net helemaal op een startlijn, dus wij kunnen net perfect zien. Dus dat is even jammer, maar inderdaad, we zorgen nou dat alle skippen nou bij weer omvaren. Dus het is een algehele valse start. Maar ik vond dat Langwar die kwam van de zijkant van

0: maar we hebben om en we gaan nog een keer een stadland.
1: Had het nou zou wie dat lang waar de jinnige valskwie of dat er meer wie en wie voor u is, dus ik dreeg te zien, dat kan ik wezen dat de wedstrijdlieden dat net zien. Want lang waar, ja, die ziet het exact voor dat stadskip.
0: Ja, want als ik het zo zeg, dan zeg ik Pieter Meter van Akker helemaal achter ons zielen. En even mij, die wie net vals.
1: Nee.
0: En daar wie een volle miskip en daarvoor, die wie ik net vals. Dus ja, misschien dat het stadskip het ik net goed zeg, omdat langwaard er helemaal voor lag. Dat ze net precies weten van nou, waar wie de vals en waar wie net is, dan doggen we maar een algehele valse start. Ja, misschien is dat de kaart, ik weet het net.
1: Dat zullen we misschien nog vernemen, misschien ik net, maak het ik net zo vol uit, want we gaan aan ze weer verder. Maar in tweede start, dan zullen we wat baltjes verwikselen weer op het staatskip. Dan hebben we nog 4 minuten. En ja, we zien het juist of wat dat allemaal aan het hek. Dan kan het hek in één keer weer vlug gaan. We gaan in ieder geval dus een eerste algehele valske start. En we staan aan op de hei.

0: Waar stem stoop op voor het laatste naar Zuid-Friesland?
1: Wie bent daar Friesen?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk hè?
4: De beste muziek.
0: Beslist. Dus plak die knop vast op 92.2.

0: Correct, Klaas Hensta, jongens erin. Ja, de Parkers is er van Romy van Zels. En La Bionda wie dit. En One for You, One for Me. Eerder wat te winnen in Goeie Media. Ja, van Zels, alle dagen doen we dat. En oh, en er is wat te winnen, sis. Christ, ja, we hebben een mooi prijspakket van Zels. De Fiskus Pet van Omroep Friesland. Ik de Plak Tattoo, Cinebril. En de Omroep Friesland Worsum Hamon.
1: Het is ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, ja. Dat is mooi, hè? Als het in bepalen was dan speelt, zie je hoe het werd. We hadden zij op je rijad steen. En door mij staan bepalen wat het werd.
1: Oké, nou, ik ja. Keer weer draaien.
0: Ja, kom maar op.
1: Gaat-ie, daar gaat-ie. En dat wordt... Win, maar het begin. Oh, dat is leuk. Die hebben we net
0: Nee, nee, heel goed. De eerste Aas Nijjouwen trein het intro van een bekend nummer. En als To het dan wist, dan meist die een antwoord trost worden. En maak een stok kans op de prijs, Nico, je met je. Hier is Kiki D. I've got the music in me.

0: Kikidi, I've got the music in me.
1: Onder op Friesland.
2: SKS Scootsiesiel.
0: De Fietjes Scootsjes, die liggen daar bij de startlijnen voor de tweede start.
3: Nog 24 seconden en dan zetten we het einde bij de wedstrijd. We sjoggen naar de stadline. De stadline die het Reinoud no nog skin is. En wat sjoggen we Jenne Woordje mooi bij lezen. Ja. We sjoggen jou het een akker in de midden bij Gongon kom. En hieronder lang waar dat er komt. Ja. Maar kind die dat god zie je bij het stadskip vinden.
4: Ik weet het net. Ik sjog wel dat Grau... Ja, oh, nou, je bent nou net de start. Ja, Grau lijkt nog lang niet op de stadline. Jereveen komt erom. Die gaat oer Grau hinnen. Jenne Woordje heeft kijk een heel mooi slagjeslijn. Die is prachtig op de startlijnen. En die lijkt mooi onder de wien. En die gaat prachtig vanuit. Geweldig om te zien. En daarvoor lijkt Snits. De Lemmer. Ja, dit is wel een hele mooie street. Nou al. En je gaat langwaard. Nou, ja, die gaat nou Var, Jereveen en Grau op naar de eerste tonnen. En even Shen naar Wards Ein. Ja, ik hier mijn centen zet op Wards Ein. Je leidt nou achterom op dit stadion.
3: Die leidt nog lang net op de startlijn.
4: Nee,
3: dus echt een strijd in de start. Maar die won misschien voor het dagelijks hier hoe stag gaan om de oren kant te kiezen. Wils te zorgen dat lang waard. Die kwam echt mijn gong hier voorbij.
4: Ja.
3: En die stekken nou inderdaad, zoals het al zei, dus voorbij 100 Jereveen en Ongrau. En daar hiel dan nou richting die prachtige tribune er op de wal bij lang waard. De hele mannen, Drachten, de Lemmer en daarachter Snits. Ondertussen zorgen we dat de Zuidwesthoeken nou draait. Die kiest van de kant richting de sneldiek om het samen te zien. Datzelfde docht Nohuzum, datzelfde docht Jereveen. Ja, en ik denk, wat zijn ze dat ik wil dan? Maar Reiner, die binnen volgens mij nog altijd net onder de staat.
4: Die ben nog net onder de staatlinie ta. En we weten dus dat we een gate hebben. Dus ze mooie natuurlijk kiezen of ze de pakboord of de stuurboord konden in de orenkant van de langweerde wielen. En we zorgen nou dat de hele mannen helemaal achter in het field die dit nou draaien. Te mij Drachten, dat binnen natuurlijk een beetje scootjes die ik wil een beetje bij elkaar jaren. Dus het is net van niks dat ze zo dicht bij elkaar lezen. En daar achter leidt de Lemmer. Ja, ze gaan nou azen trot de wien of ze zielen nog heel veel trof tot het publiek. En even schen, we sjoggen hier Grau nog trot de wien gaan. We sjoggen Leeuwen trot de wien gaan.
3: Het wordt lang.
4: Ja, het wordt lang, maar ja, twee keer is het dus van de oren tonnen. Ja.
3: Ja, dat mij duidelijk wezen. Ondertussen de hele mannen nog altijd net hoe stag Giens. Zie je echt de run op van dat wedstrijd wetten.
4: Achter die Andor, daar stielt Jereveen. De Sietse Brouwer doet echt een hele goede slag. Die lijkt heel achter in het veld. Maar die heeft de gonger goed in. En die gaat dus echt naar de onderste tonnen, naar de stuurboordtonnen. De hele man is nood door de wien gaan.
0: De Fietjes Scootsjes, Ben Los, daar in Langwaar en vanzelfs Blauwe erbij, hier in Goeiemidje. Hier is Cleaners Clearwater Revival.

0: Clearwater Revival en Bad Moon Rising, wie je dat. We gaan weer om naar het wedstrijdwetter. Ja, om even weer om te komen, waar komt nou het best uit die start?
1: Ja, dat is de grote vraag. We binnen op wij naar die spreader zoals dat dan jit. Die tonnen met die giele kop, die geven we om. Dan leidt de krek wat verder nog een oranje ton. En dan gaan ze naar de orenkant richting de gate. Dat ze kiezen mij. En de hele mannen liek het wel heel mooi om te komen. Want die kind, denk ik, die tonnen in één keer besielen. Dan een gotje met de lemmen, drachten, snits en jennewoord. Maar van de orenkant sjoggen we onder oren de jouwe onkom. Die denk echt de randjes van dat wedstrijdwetten daarop zie je. Maar al die boordjes die te lissen. Ja, ja, Rinus de Jong kind hem, denk ik. Ik wil helje. Maar zil dat net voor de hele mannen dwan. Die zil dat ja, in dat duel dan met de lemmen komen. En dan had Rinus de Jong van de Oerl Thuis het voordeel dat die op bakboord omkomt. En in die zin voorrang had boppen de lems dus als ze tagelijk omkomen. Duidelijk Reinoud is dat de beste start van Lodewijk Meter is. Want de hele mannen die draait zaak om die eerste tonnen heen.
2: Zeker weten. Ja, die get je nou aanstallen de tonnen. En die had een monsterslag slaan. En inderdaad, Rinus komt er aan, die get nou op bakboord. Lemmer komt er aan, die zit op stuurboord, maar daar had hij helemaal geen. Lemmer had helemaal geen hinder van. Van Rinus. Van,
1: ik hier toch dat de jouwer hem wat scherp onzien kon, ja, maar die mat nog een slagmaatje.
2: Ja, nog een slagmaatje, zeker.
1: Dus de Lemmer, dat is dan eens vrij onbedriegen de noemer 2.
2: Ja.
1: Drachten
2: draaien.
1: Draaien, snits, vjouwer. En Jenne Wort, ja, die komt nog wel in de slag, maar onder oren Akrum.
2: Ja, die begint nou al te draaien. Jenne Wort draait nou al.
1: Ja, die mat ek, want die scootjes komen op bakboord aan. En die scootjes, dat ben Akrum, Grauw en de Jouwer. Dus Simre van te Wisch gaat kiest aaien voor zijn hield. Giet nou al door de Wien. En dan zorgen we dat de hele mannen nou om die eerste tonnen heen is. Dat Jasper Visser en de Lemmer er als twan om heen draait. En dat Drachten Hattem Hoekstra op draaien leidt. Dat is de volgorde bij de eerste tonnen. De volgorde naar die algehele valske start. Die twaalfde staat hier voor goed weer. En nou dus de eerste tonnen bij Lodewijk Meter onder leiding.
3: 600 hier Sint-Antonie Gasthuis in Ljouwert.
4: Wij waren samen, hè, ja, man en ik. Toen zeiden we, toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan. Want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
3: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Jouw trein is het. En vanzelfs, Jester Nijs in Friesland. Ik, Lars, die praat dus bij.
7: Wat binnen de gevolgen van de onhoudende droogte van uw wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is wetterschip Friesland uiteindelijk maar een inspectie. Het gaat voor eerst om 180 kilometer ontdekken. Een van de inspecteurs is rayonbeheerder Theo Haasma.
8: Er zitten moezen in, er zitten droeskworden in. Maar die droeskworden ben ik nog net zo jip. Dus ja, zo'n kering. Dan kies gewoon zin er met wetter op en dan wordt er weer mooi donkergrien. De scoren, als er wetter komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
7: Mooi ingang van 1 augustus verzwaagt het taxibedrijf Doornbos uit Assen het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenlaan. De Joodijstige vervierder, Kort, is failliet gien. De gemeente moest een skofkelien op ziek naar een nieuwe vervierder. Voor boekers van het vervier komt er nou een periode van ondoenlijkheid, zei het wethouder Sarah Al-Daraj.
9: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk hinder van gaan ondervinden.
7: Hoe door een bos binnen ik neven negatieve berichten te jaren, maar nevens Al-Daraj houdt de gemeente de kwaliteit van het vervier goed in de gaten.
9: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
7: Op de N-30 in de richting van Ljouwert is van de middag een auto met een caravan in de sleet bedaren. De brandwacht, 2 ambulances en de politie die kwamen op het ongeluk hoor. De skeer onder de caravan is grut, geen rekken verwoenen. Al het kwad wordt nou oprommen, zat het bergen dan beginnen kan. En de brandwacht is onder het begin van de middag in actie gekomen bij een boot die op de langwaarde wiel live voor het scootjesiel. De accu's van die boot die wien versenteerd werden en moesten van boord halen worden. De opvarenden die hingen gauw toch dat er een probleem was en daar toch bleu de skeer behind. Je neerrekken verwoenen. Na het scootjesiel dan wordt de boot toch een oor naar de verste wal sleept. En dan nog het waar. Het is juist bewolkt, maar in zwak ontmatige noordwestenwien is het zo'n 19 graden. Ze noemen dan dit de zinnen hem van de midi-action. Vannacht is een drip bruin mogelijk en mooi amper wien is het dan een graad als 15.
0: We gaan naar de wedstrijd Wetter. De stand van zaken op de langwaderwielen.
1: Een hele goede start van de hele mannen. Giet onder leiding voor de Lemmer en voor Drachten. Maar we zorgen vanzelfs even naar die twee koetsjes die maar de minste punten onder ons in het klassement. Dat ben Jenne Waard en Grauw. En hoe is het mogelijk? Ze lissen hier een plak achter een waar. Jenne Waard is de nummer 7. Grauw is de nummer 8. En ja, waar doet hij goede zaken? Op 6. Pieter Meter van Akkrum. De oranje twee dagen staat er. Hij hield dit als laatste. Een viertjende. En water zonde. Dus hij zei me van de morgen. Hou mij in de gaten. Als ik zevende lig, dan word ik dus eerste. Nou, hij lijkt dus zegde. En dus kunnen we van Pieter Meter joh, nog heel wat verwachtje. Wat dat om lang het een mooie wedstrijd. Maar Akkrum op 6. Jenne Waard op 7. Grauw op 8. En Jere Veen op 9. Dan zitten de fjouwe klassementsleiders dus ook heel dicht bij hem.
0: Het is Simmery Friesland. Ja. Italiaanse klapper even draaien, dadelijk van Albano en Romina Power. Felicita, komt er dadelijk aan.
5: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering, kompas.frl.
10: Hallo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
5: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
11: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
12: Venema Energie. Vanzelfs ook Jobaard van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
13: Stinstra Casino zie je dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
14: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
15: Zag ik op stinstra.nl.
16: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
17: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
18: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
19: Ja, mij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
18: Kom, litten we gauw geen, want op is op.
20: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's, is de voor Elsen hier.
21: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
10: Hallo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
22: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
23: Dus in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
24: Agoeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
25: We beginnen kijpen!
24: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststof gezien. Van KKV op het Jerreveen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
26: Kunststof gezien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zenoflijk.
27: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
17: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
18: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
19: Ja, mijn kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
18: Kom, liften we gauw geen, want op is op.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De Wijnloods en de Ecokeuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. Dit is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
4: Goedemiddag.
5: Johan Terpstra.

0: Wijma van der Werf en Simmer Jolanda. Scroot in Omroep App. Mooi in Lang Waar met Kobi en Hanny. En een berucht ik van Suzanne. Hoi Omroep Friesland, we binnen hier bij het Scootsjesiel in Lang Waar met twee mensen uit Sydney, Australië. Ze zijn nou al fan van het Scootsjesiel.
1: Omroep Friesland, Scootsjeflits.
0: Andor Faber, mijn zaakkundige Reinoud Ritsma. De hele mannendracht met Lodewijk Meter nog hield hij op kop.
2: Nee, die ben inhellen. Die kijkt in het kruisraak terug. De Lemmer, dat is de nieuwe koprinner. Nou zitten wij naar een allerraders duel te zien tussen Grauw en Jenne Ward. Hoe is het mogelijk die beide klassementsleiders dit nou beide door de wien matten, omdat Drachten er op bakboord met Gong onkomt. Alleenig dat betjutte dat ze beide die tonnen net helje zullen, dat ze aan op een nieuwe slag meidje matten. En Drachten kan die tonnen alleenig echt net helje. En dan komen ze daar in de drokte. En dan met Grauw en Douwe Visser zien dat die erbij komt. Dan Drachten komt er maar gewoon. En die komt dan weer haasten op de kont bij Douwe Visser. Maar dat rent nevens mij. Krijg goed al. Omdat Hattem Hoekstra draait. Nee, rent net goed al. Die tikt hem op de kont. Liek het wel. Of Kenny de Wok krijgt goed achterdraaien. Ze leiden daar in het verlengde van Jenne Ward. En Jouren komt er nou echt bakboord door. Dus Hattem Hoekstra moet nog een keer draaien om rond te maken voor de Jouren. En dan hebben we een chaotische situatie. Want Jenne Ward leidt hier ongeveer voor deer. En wie als die Jereveen er echt met Gong hoorn komt. Akrum komt er met Gong hoorn. En aan de andere kant zullen we Huzem op bakboord. Nou, dit is code van gevaarlijk Idelkoor. En ik denk dat, ik weet wel zeker dat Hattem Hoekstra met Drachten de grutte verliezer is, want die levert hier een heel soort plak nien. Kin Akrum dan nog voor Huzemdel. Hij docht het wol. De ene meter voor de oren meter. Nu was ik de Gerben van Manen, Jereveen hier dan het gotje pakken ziel tussen Jenne Ward en Drachten. Maar ja, Huzem komt en mij gewoon. En Reinoud dan scoot het je weer in elkaar. En dan liek het Huzem er maar een heel soort gong tussen terug te komen.
3: Huzem komt inderdaad maar een gong gewoon. En die gaat nou tussen Drachten en Akrum terug. En wij kunnen dat net heel goed zien van deze kant. Want al die skippen liggen ervoor. Jereveen leidt ervoor. En Pieter Meter leidt ervoor. Maar het likken te vol op dat zij er heel mooi tussen terugkomen kennen. Jenne Ward die moest krijgt even weer om. Even naar beneden. En die gaat nu is weer oploefd. Is nou mooi om de tonnen heen te gaan. Jereveen die leidt er toch weer goed bij. Daar is net eentje nog een ontikken. Nevens mij. Nee, die gaat heel erg mooi. Dus Huzem. Ja, Sander Meter. De debutant die gaat er hartstikke mooi tussen terug. En ja, Pieter Meter en Sander Meter, die kennen elkaar. Ik werd de haai aan het weer voor. Ik al in wedstrijden hiervoor, ik al samen nodig weg. En ze gingen je prachtig naar die orenboei. En dan gingen ze aanzend weer op bijna de gate. En bij de gate vind ik heel grappig ze krijgt. Want Debbie Akrem en Wout zijn die als enige van de bakboord tonnen kezen. En of dat nou een goede slag was, dat weten we net helemaal. Maar ik ken nou net zo goed zijn Andor op welk plak als Akrem nou op dit stuit leidt. Wist u dat? Kist u dat inschatten?
2: Akrem leidt op plak Njochen.
3: En wij leiden ze krijgt?
2: Krijgt op plak 6.
3: Ja, dan is dat toch net een hele goede slagwest. Maar ja, dat kist ik net zo heel veel van zissen. Want er gebeurt hier nog zo'n soort bij deze tonnen.
2: We zorgen echt dat de Drachten nou op plak Tsien leidt. Wils die niet krijgt, doet we de vorige keer hier weer op plak Treien leiden. Ja, Hattem Hoekstra, die moest Arjan voor die hele vloot die er onkwam. Die leidde haar stil. Die wie er nog in een gefjocht figuurlijk schoen, maar Grauw. En dat kost het hem dus een heel soort plak. En ik moet eerlijk zeggen dat wel wat een patroon is. Wat we dit kampioenskip voor omsjuggen. Want Hoekstra die is meerdere keren een heel goed start. Maar hij zakte er dan toch allerhande manoeuvres. Toch altijd weer terug hinnen. Spietig wat altijd maar lang het drachtig scootje. Wat we echt nog even benieuwen moeten is het scootje van Ljouwert. Want oei. Op het laatste plak Willem Zwager. We sprutsen hem van de moorn. Er binnen al je redenen voor waarom het net wol. Hij had er net zijn volle zin in. Had alleen maar de sielformule te krijgen. Maar ik joert bij Lang Waar. Notabene thuiswetter van de skipper Willem Zwager. Die je wennet. Is op het laatste plak. Nee, het is net des Ljouwerts om het samen te sissen. Het scootje dat Vlien hier nog op het podium eindigen. Nou, dus heel nul efteroon. Heel nul efteroon. En op hele kutte efterstoorn van de noemers Ian Twa en Traaien. Dat bindt de Lemmer, de hele mannen en Snits.
1: Maai het begin.
0: Ja, dat houden we voordraaid. U is spulsjes raad in goeie midje. Win mij het begin. Die is het intro van een bekend noemer. En als het tol is, haast, ja, ik ken het vaak. Hè. Ik win nooit wat. Nou, joert haast de kans. Want het is een inkopperke. Echt weer. Daar komt het fragment. Ik wil graag de groep weten en de titel van het noemer.

Kom maar op het spul zit die mooie Omroep Friesland visgespet, de plak tattoo, zinnenbril en de Omroep Friesland worsem haman doek. Kom maar op, de Omroep app Kester Verbroeken van die antwoord. Of WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.

0: Sa is dat, Hobby Horse is dat. En Summertime. Het is spannend op het wedstrijd. Werd er nog even Sjen kwart op Langwaard. Hoe het gaat?
1: Ik zorg dat bij de gate er scootjes binnen die het voor oren tonnen kiezen. Wilst er niet kijken, maar twee wieën die het voor de bakboord tonnen kiezen. Binnen het nou in alle geval een snits en de hele mannen. De noemers twee en treien. Maar we zorgen Reinoud dat de scootje dat als eerste kiezen koer voor de stuurboord tonnen kiest.
2: Ja, de Lemmer. En die is nou weer op de veromreis naar de spreader. En we zorgen ik nog dat er een protest ontekenen is. Chin Grauw. En Grauw had een groene vlag in het wand.
1: Drachten een reële vlagen.
2: Een Drachten, zei ik het goed? Drachten, ja, Drachten reële vlagen. En ja, en Grauw een groene vlagen. En dan accepteert Grauw het protest van Drachten.
1: Ja, jouw ze haar een ongelijk daar. In die zin, jouw ze daar dat ze het net goed die in haar Grauw. Dus dat wie bij die situatie niet kijkt, waarbij ze ook wel of net onrekken. Nou ja, dat liek het in die zin, liek het dat van. Feit is in ieder geval dat Grauw en Douwe Visser en Simon Manning Onjoen dat ze daar verkeerd zitten. Ja, dat kan misschien ook wel weer gevolgen hebben. Dat zullen we letten. Sjen, we kunnen in ieder geval melden dat de Lemmer dus op voorsprong leidt en voor de stuurboordtonnen Git en Snits en de hele mannen voor de bakboordtonnen.
0: Ja, en dit intro, dat is een inkapperke.

0: je het begin.
1: Inkoppeke. Ja, Markie, ik zeg honderden reacties binnenkomen. En ik, Jeroen van Diek, zit erbij. Jeroen. Ja, de winst de priesten, de Fiskus Pet, de Sturo naar de Joop, de Omroep Friesland, plak dat toe. Zinnebril, de Omroep Friesland, Worsum Hammandoek. Want ja, wat wie het, hè. Ik heb net op hinder vanzelfs en jet ik bij het Scootje Siel. De Bounty Hunters. Scootje Siel, dat wie het goeie antwoord. Jeroen, lokweeske mij de priesten.

0: zielen. Elders zijn bij op mij. Hoe daar op het schip en jongens, de leven vrij.
1: Schoetse zielen, maar zin is geen afrein.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
4: Hoi hoi, dit binnen Marije.
5: En Hielke.
4: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
5: En Dom Jouwing.
3: App die vakantie boodschap nou. 0620 4 en Jochen Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
7: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog, wonenaanwater.nl.
10: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie wel zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
11: Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis.
10: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Friesland. Law van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij erbij ons. Troch generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nou en voor letter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
13: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
14: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de voor Elsenie.
15: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
16: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
15: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
16: Vanuit Friesland?
15: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
17: Ajo, lekker slecht. Ik ben de boer, goed wat en het joer.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, van de eerste treien bij het scootstation had Lemmer als enige van stuurboordkeers en had dat vertitten die hem. Ze lizen nog wel op in, maar ze zorgen wel dat de voorsprong krompen is. En dat de hele mannen niet krijgt bij de tonnen de gong te pakken hier. En voorbij Skoda onsnits en de tweede plak oerneemt dus van de snekerpan. De Lemmen dus nog op in, maar het leidt dicht bij elkaar. We kunnen wel melden dat er een heel grote winnaar is van het kruisraak niet krijgt. Want Jenne Woord maakt het een paar hele goede slagen. En gaat naar plak Fjouwer. Gaat voorbij onder Jouwer, on Grauw onder oren en ook onder Akrum. De Sieberen van Ter Wisch. De Maai-klasse mensleider die docht hier goede zaken. En leidt nou op plak Fjouwer.
1: Daar is muziek van Rob de Nijs. Ja, Sienkrutte hit Bangerhard. Komt er aan.
5: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
0: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
2: De garage in je omkrieten?
14: Heimer, service en auto's is de voor Elsen.
0: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
5: Izingameubelen.nl.
1: Doe goeie! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
3: Net zo volle.
1: Wat dan? Poh, we kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
15: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, je sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
10: Shoppen?
19: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
10: Oké, dit is wel next level.
20: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
17: Ajo, lekker slecht. Bellerie de boer, goed wat en het joer.
20: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
23: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings om het wel 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
18: Goeiemiddag.
19: Maar Johan Terpstra.

0: Maarten IJs. En Banger Hart wie dat.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsje Flits.
0: Andor Faber en Reinoud Ritsma, praat u eens bij, want er is een green-reerde vlagsituatie. Drachten grauw.
3: Dat klopt. We zoeken een protestvlagen bij

0: trije strafpunten. Maar als het hem erin had, dan is de kans onwijzig dat het protest dat het takkend wordt, dat hij dat Grauw alsnog 14 strafpunten krijgt.
1: Ja, en dat kan natuurlijk ook Rutte consequenties hebben voor het kampioenschip. Want Grauw is de klassementsleider. Dus Douwe Visser zal hoopje dat Hattem Hoekstra van Drachten die protestvlagen er nog uit helpt voordat we finishen. Dat wordt heel nieuwsgierig dus. En zullen we in de gaten horen. Ja. Wat we echt melden kunnen is dat het bij Ljouwert nog altijd net rint. Nou is het Wossa Salijn kijk laatste, maar is er nou hier naar laatste. Dat komt ook omdat woord zijn. Die is kijk helemaal missie het. Maar ze griepen Reinhard wel alles om Ljouwert om het spul er goed voor te krijgen.
0: Ja, en als ik wel Salijn ze krijgt laatste, zal is er nou ik denk tredje, als ik maar denk ik om misschien zelfs tolfde. Ik heb geen idee, maar er zit nog wel in de meest. Zit ongeveer al bij de mest. En ik zorg dat hij maar het valiek van het grutzeil ondergong is. Wij nemen dat kloten, die zitten om de mest heen. Van wij zijn daar nou even mee ondergong. Misschien dat ze het valiek nog iets strakker tjen die mest onderzoeken willen. Zodat ze misschien nog wat scherper aan de wieselen kunnen aanzend. Als ze veromgaan naar de spreader daar.
1: Nou, het kloot het maar de kloten dus. Zakken we dat wel stellen.
0: Ja, wat dat onbelangrijk zit, Lauwert, echt maar de kloten van het blok.
1: Nou, en zakken we nog vierde keer. Lemmer had er totaal geen hinder van, want die zielen er een heel eind uit. We zorgen dat Snits niets krijgt bij de gate voor de bakboordtonnen gieren. Dat Lemmer en de hele mannen voor de stuurboordtonnen gieren. Dat we het nieuwsgierig aanzien om bij de gate te zien. Of bij de onderste boeien hier, hoe die scootjes weer uitkomen zullen. Maar ja, we hadden echt de strijd op meerdere fronten in die top draaien. En dan een heel groot god bij de subtop. Maar onder horen Jenne Ward, Grauw en De Jouwer. Dus het is Joert Ekwer een hele nieuwsgierige wedstrijd.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat het Wien op dit stuit ik weer een beetje onheld. Ja. En dat is ik wel fijn van deze strijd hier op de langweerder wielen.
1: Ja, wie heeft voor zijn hint door de Waarman dat in Geerden wij Fjouwer en Geerden wij die midje dat de Wien wat onheld is hoor. Nou ja, we vernemen het dus. En dus maakt het dat de omstandigheden nog meer uitdagend en maakt het misschien wel een nog mooiere wedstrijd. Maar Lemmer dus het nog altijd onderliering.

0: de zon. Judith Flederis en Soul, Sinne. Albert Hammond daarvoor. En ja, give a little love. Ja, het is genietje op het wetter. Wat je zijn onder oorreken troch wiets en ze doet de groeten even.
1: Tegen de groeten is aan alle streetbevrouwen en vriendinnen op de langweerde wielen. Tot gauw en proost, levenskatten van Douwe en Wiets. Doei!
2: Omroep Friesland.
3: Scoot Cecile.
4: Omroep Friesland.
0: Andor Faber, Reinoud Ritsma, praat u eens bij. Ja, hoe die staan vooral. Hoe zit het ervoor?
5: Ja, de eerste treien rinnen er een heel eind uit. De Lemmersnits en de hele mannen, ek in die volgorde. Maar niet kijk bij de tonnen, zeggen we hier, ek een mooi duel tussen de Jouwer en Jenne Woord. Werd de Jouwer nou weer voorbij gingen in zo'n Jenne Woord. Dus Rinus de Jong leidt op plak Fjouwer. En Sybren van der Wis gaan nou op 5. De Refter Grauw op 6. En het Jereveen gaat naar plak Zoon. Wils de kijk nog op het njogende plak leiden. Dochters ook goede zaken. Maar Reinoud, hier kijk bij die tonnen, wie het even heel drok. Maar het Jereveen hier aan de binnenkant. Den Jonken Grauw. En Den Jonken Akrum.
6: Ja.
5: Dat kwam weer op de Fjouwerkant een millimeter zoon.
6: Ja, dan is het ben ze toch wel echte stuurmanskunstenaars, zo gaat het ze. En ik zorg je nou, als ik nou even naar mij om de rug te kantje, dan zorg ik je Husum. Dat is Sander Meter, uw debutant. En die docht nou, ik wil echt wel goede zaken. Die bloot wel een beetje bij zijn omkeboek zit. Ik weet dat het zijn omkeer is, Pieter Meter. Maar het is wel een familie van hem vanzelfs.
5: Ja, nevens mij wel.
6: Ja, nevens mij ik. En zei ik je nou, ik takkeliek de tonnen om. Sander Meter, die leidt wel, die het wel overlap bij Pieter. Dus Pieter maakt wel wat roemte aan om die tonnen om te gaan. Dus dat gebeurt ik. Ja, dat gaat hartstikke mooi. En ook ging ze weer Vaderwien. Het Vaderwien ze raakt op naar de gate. En ja, wat kunnen we ervan sissen, Andor?
5: Dat er dus op een heel soort plakken striet is. Dat we een volslijnde tussenstand Jan kennen. Le Lemmer op 1, Snits op 2. Hele mannen op 3. De Jouwer op 4. Dat riemt ik nog eens. Jenne Woord op 5. Grauw op 6. Jereveen op plak Zoon. Dan Akrum op 8. Husum op 9. Tsien de Zuidwesthoeken. Olve Langwar. Tolve Drachten en Woord zijn is weer helemaal waarom. Had Leeuw het weer inhellen, dan had het kloten, maar de kloten dus net helpen voor de Leeuwtes. Want die liggen nou weer op het laatste plak. Al had hij wel wat meer gong als Woord zijn. Dus die zonder aan de binnenkant nog met gong oorheen komen kennen. Maar die twee, die vjochtje dus in de Efterrijn uit. En dan is dat de storm van zaken hier op de Langwarde Wielen. Dat we ondertussen ongeveer een oerke on het ziel binnen. Dus wij kijken nog wel even terug. En dat is de Jochtek. Want er gebeurt op een heel soort fronten wat. Er is op een heel soort fronten de strijd. En het is weer geniertje nieuws van de wedstrijd bij Langwa.

0: tonight.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
0: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, het BT. Hij brengt hem op de BT.
1: Waar is die 29 juli? In Frentje.
2: Yes, eindelijk.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Hallo, lekker zet. Bellen die

0: Finema Energie. Vanzelfs ook jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op finemaenergie.nl.
1: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
2: Wat lezen met die docht? Dat liet die reisje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al, of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjog op frieslees-offensief.frl.
3: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
4: We beginnen gijpen!
3: Dus zit ik lekker warm in mijn droeg. Terug kunst of casien. Van KKV op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
5: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
6: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompmakker 5 op het Jerreveen. Des joks de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Hast je over jou? Het meisje uit Friesland met Lars de Leeuw. Goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. De zeldzame butgier, een lammergier in het Hollands, die het ooit toch een boskwachter op het Ameland voelt, is deergier. De butgier is de grootste roofvogel van Europa. De soort is zelden in Nederland te vinden en al heel dan net op de Waadeilanden. Doch weer dat ooit dus wel het geval. Een boskwachter op het Ameland die voelt het best en doet wat het naar de vogelhelling bracht. Best zou uiteindelijk naar Westel, naar Zwitserland bracht worden. Maar op de dag van het vervier waar de vogel der voen is in verbleu. Best is verstoorn aan een skimmelinfectie, ze had niet tussen blikken dien. Wat binnen de gevolgen van de onhandende droogte van uw wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is wetterskip Friesland het aanzet met een inspectie. Ik heb vereerst om 180 kilometer ontdekken. Een van de inspecteurs is rajonbeheerder Theo Haasma.
13: Er zitten moezen in, er zitten droeskworden in, maar die droeskworden ben ik nog net zo diep. Dus ja, zo'n kering. Dan kies ik gewoon zender met wetter op en dan wordt er weer mooi donker grinnen. De scoren, als er wetter komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
12: De brandwacht is onder het begin van de middag in actie gekomen bij een boot die op de langwaarde wielen live uit Scootjesiel. De accu's van die boot die waren vissen te hit en moesten van boord hellen worden. Opvarenden hier gauw toch dat er een probleem hier, dat toch bleurde skeer behind, geneerrekken verwoenen. Na het Scootjesiel dan wordt de boot toch een oornooi de verste wal sleept. Een opvangcentrum Felida in Nijenbekeerp die krijgt in kwarten de zware leeuwinne Sora. Bist wie daar rond de tijd in privébezit van een MMA-vechter in Tsjechië. Maar hij hier net de juiste papieren en daarom is de leeuw nou in beslagnaam. Ja, daar kregen Felida ook al de zware Mero en Tashmir, ook twee leeuwen uit Tsjechië. Bist de wolwijze organisatie Viervoeters, roept naar aanleiding van deze gevallen op dat een Europese aanpak om privébezit van leeuwen om banden te lissen. Het waren nog. Het is meest bewolkt, maar zo nou en dan komt de zin er een beetje doorheen. Het is aan 19 graden. Vannacht dan is een drip ruim mogelijk en mooi amper wien wordt het dan een graad als 15.
11: Begin naar het wedstrijdwetter. Hoe zit het ervoor op de langwaderwielen?
14: De lemmer Ian snits twa en de hele mannen treien. En dat betekent dat er niet in verroor is. We hebben eens gekeken, wel een lietse omvaring aan. Bij de gate waar Akkum en de Jouwe maar elkaar in onrekking kwamen. Maar als gevolg dat we nou, in ieder geval op het scootje van Akkum. En ja, ik zorg hem ook bij de Jouwe. Dat we al bij beide scootjes een protestvlagen zorgen. En dat die elkaar dus protesteren voor die situatie bij die bakboortonnen. Niet gekeken onder in de gate. Ja, ik zei het al, er is triët op meerdere fronten. Het is spannend. Ek in die subtop bij Jenne Waard en Grauw ook. ik heel tijd wat zien komen. Hoe is het toch mogelijk? De twee klasse mensenlieden. Dus ik nou met grauw de beste papieren liek het te hebben. Want we moeten even zien hoe ze aan ze nu komen zillen bij die onderste tonnen. Het is een spektakelstuk. De wedstrijd duurt op Langwaar bij de SKS.
11: Dallas Gier, waarom mijn muziek naar 2006 doe ik aan Maskenada van Jorg Ben, het jongetje 63, op Nij Talib. Het kreeg een modern jasje terug, Sergio Mendes en de Black Eyed Peas in de warme simmer van dat jaar 2006. WK voetbal in Duitsland, wist dat nog? Italië als wereldkampioen. Maskenada, jasje dadelijk.
4: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
15: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt u naar je collega.
16: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
17: Zag ik op stinstra.nl.
18: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jonkhazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 65% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
7: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's, is er voor Elsingen.
19: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
20: Hast het als jongen? Brusopramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
21: Ja, mijn kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
20: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
22: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
23: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
24: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings om het wel 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Zandje op een Jouwer.
23: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
25: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
26: Het is
27: Johan Terps.

0: Een nummer was het voor jou zeker jaren 16 lang waar, waar het altijd drok en gezellig is. En vanzelfs ik voor de scootsiebemanning, mijn man de reisdij. En zat jaren is die bemanning ik wel Tano reisdij. Met alle sensatie op het wetter. Andor en Reinoud.
1: Ja, waarbij ik denk ik van de mensen hier op het wetter, daar bedank je mij voor die plaat. Want ik zeg een heel soort mensen losgeen op Cheerio. Waar dat net doorgaat, dat binnen bemanningen van de scootsjes. Die te vol focust en concentreren nou on de slag binnen. We zorgen dat Snits helemaal de kant van Langwaar opziekert. Richting dat publiek dekjit on de wal. En dat de Lemmer juist de orenkant opziekert van de Diek. Dat een heel soort boordjes lezen. De hele mannen die zitten eens precies tussenin, op de midden van de Langwaarderwielen. En die drie scootsjes, ja, die binden dus al helemaal weer op wij hier naar onder. Wielst aan de orenkant van de Maar, Reinoud. De jouwe pas krijgt weer om de bakboord tonnetje bij de gate. De verschillen tussen die eerste treien en de rest van het veld, die binnen echt heel groot.
2: Die binnen heel groot. En we zorgen ook dat ze dus alle drie scootsjes, dat ze de verschillende kanten van de markt hier. En dat gaat natuurlijk ook wel een beetje te krijgen met de wien. De wien is wel een beetje naar beneden, heb ik het gevoel. En ik zorg nou dat Lemmer hier aankomt, die lijkt nog steeds op kop. En ja, we zorgen nou daarachterin, zorgen wij de jouren om de tonnen gaan. En nevens mij, Grauw gaat er ik om de tonnen. En ze komen stadig gewoon deze kant erop. En ja, Lauwert. Je hebt nog steeds net geweldig. Er is nog net helemaal geweldig. Hè?
1: Nee, nou de tweede keer Nies krijgt dat ze in het Vardewiense rak in de mest klom. Dat dogen ze nou net. Misschien dat ze haar een lot accepteren. Dat het een mute gewoon net meer wordt. Dat zullen we afwachten. Maar het woord zijn trouwens dat Nies krijgt. We hebben een aantal plakken woen hier. Want die leidt nek. Nies krijgt als laatste. Maar Hanno Langwaar draagt naar jou het weer inhellen. Dus ja, Klaas van der Meulen had het scootje toch goed onder praat. We hebben juster in het parterre. Maar is verslag jou Arjen de Boer. Dat zij een hele naaie, nou ja, hasnaaie bemanning had. En daarom ja, zie je maar weer dat de verandering van Spijs soms wel wat vertutendocht, want wat zijn sielt gewoon een goed kampioenschip en had Joert ontnoten als minste resultaat. We hebben dus nog wel een aantal situaties die het misschien na de wedstrijd uitdieten wurmatten in de protestkamer. Dan hebben we toen die situatie tussen Drachten en Grauw. Daarbij is de vraag of Drachten met de protestvlagen hoe de finish commercieel of net. En waar die situatie tussen Akrum en de Jouwer, waarbij die beide scootjes ook al even een liedse tuutjoegen. Of nou ja, eens wie het vooral Akrum dat de Jouwer een liedse tuutjoeg vanwege een situatie daar bij de gate. Dat gaat dan over de skipslengtes voor de tonnen. Had het wol of net binnen de skipslengtes weer dat het draait waard. Dat zal Nijden Tiet grif goed besjoen worden als het daar een protest komt. Maar misschien dat Rienus de Jong en Pieter Meter ook oorazen in het wedstrijdveld ik nog wel even zien komen en besluiten om daar neer mee te dwalen. Want beide zielen in principe wel mooi in de Varijn. De Jouwer op plak Fjouwer en Akrum op plak Seis. We zorgen dat de Lemmer nou aasen weer om de tonnen bij de gele pet draaien zal. Dat Snits nog altijd op het tweede plak leidt. De hele mannen opdraaien. En dan is het wachtje water aasen als vierde oncommercieel. Als dat de Jouwer is, Grauw. Of misschien wol van de orenkant Pieter Meter. Want ja, we zorgen toch weer dat die eigenzinnige skipper van het scootje van Akrum weer helemaal de orenkant keert en had de kant van Langwaar. En nou de mar oersterkt wielst de Jouwer, Grauw, Jereveen en Huzem juist richting de diek gaan. Ja, het sintje komt er wat bij, Reinoud. Ik had het idee dat de wien ja, net meer zo voel is als dat hij om kwartier of twaalf hier toe staat.
2: Nee, dat is hij zeker net. En ja, daarom denk ik dat nou een heel soort scootjes toch wel betinken van nou, welke kant van de markt zal ik nou eens even kiezen. En we zorgen nou wel dat meer scootjes hetzelfde karmaatje als die Akrum nodig. En we zorgen daar aan zijn Grauw trode winken. We zorgen Jereveen er aan zijn trode winken. En we zorgen hier, waar komt hier op u zo aan?
1: Akrum.
2: Akrum, ja. Oh, en dat is Huzem. Ja, ja. Langwaar achterin. Ja. Of Huzem, mij, Sander Meter. Ja, die doet dat ik best, vind ik, hè, Joert?
1: Zielt in de subtop mij en docht in die Joert ik weer prima mij. Efter het Jereveen en Grauw. We wachten joh, hoe lang we nog trotsielen hier op de Langwaardewiel. We binnen haast horen gong. Ja, de wind neemt wat. Oh, misschien dat de wedstrijdleader aan zijn besluit. De finish, maar als dat zo is, dan melden wij dat vanzelfs.

0: En best of my love. Ja, Trent Aardertje Fjouweren. En ja, die finish die komt dadelijk bij die, Jacob in onderwijs.
1: Ja, dat is een soort traditie ontworden, haast.
0: Zeest, ja. Wat haast ook meer dan dat in het programma?
1: We hebben het onder andere over de Nijmeegse Vierdaagse. Stefan Plat, die rent hem voor de eerste keer. Maar net voor hemzelf eigenlijk. Maar voor een goed doel. Het Kremers Schiezes, hij is Benjamin en Hazelippe. In de boetloon is de zwarte voor volle minder. En dus zijn er de Samuel Gildvriend. En er is een lade van die geld inzamelen. En de bijzondere uitstalling in het Fries Museum. Dat gaat om de Poptaschat. Een uitstalling van uitzonderlijke Friese zilveren objecten. Vindt het waar met je te kennen. Deze muziek is aan van Alex Warren.
0: Heel goed. Ja, voordat we nog even naar het wetter schakelen. Even nog de spreuk is. Wie is er van? Ja, Agen Veldboom. Hij had Joetje Jindje Lokweeske Agen. Ja, een mooie spreuk, sis, wie ze hebben in de scootje wieken van wat mij het wetten te krijgen had en het scootje ziel.
2: Er komt een skip met zoere appels aan. Nou, er is meer waaropkomst. Er hing het een dikke bui aan hemel. Scootjeskippers vervieren alles. Door heel Friesland. Zoekgebieden en modder en jerpels, turf en zo. Maar een skip met zoere appels wil er wel zijn. Ho, dat is net best. En dan kwam er een dikke bui aan, maar min waar.
0: Ja, prachtig, hè. Het Scootje Museum, hè. Vanzelfs hing je derik een protte van die spreuken. Ja, we schakelen nog even naar het wetter.
3: Scootje Ziel.
0: Hoe is derde situatie op het wedstrijdwetter?
4: We sjoggen dat Akrum de grote winnaar is. Want Geert Nijplak, Fjouwer, Pieter Meter flikt het dus weg. Daarachter sjoggen we de Jouwer als vijfde. En Reinoud. Grauw en Jenne Waard. Hoe komt dit? Hoe komt dit?
5: Nou, ja, Jenne Waard kwam er heel goed om. Maar die leidt eigenlijk te leeg. Die moest een opzetterke matje om toch die tonnen te hellen. En nou komt Grauw er bij een gong hoor. En dan ben ik heel nieuwsgierig. Geert Grauw nog onder Jenne Waard terug of Geert dit er oer hinnen. Dat is nou even heel nieuwsgierig om te zien. Ik denk dat ja, Jenne Waard krijgt toch weer gong. Dus Grauw maar toch weer achter ons sluiten. En we binnen hier nou bij die spreader. Dus hij gaat nou, Jenne Waard gaat nou naar de tweede tonnen van die spreader. En dan, ja, zei hij nou weer gong. Dus Grauw, ik toch Grauw kunnen misschien krijgen bezielen. Maar dat slag het nou krijgt net. Jereveen komt achter Grauw aan. Die gaat nou om de ton heen. En die, nou, die zit nog lang net in die konto van Grauw. Of Jereveen zit nog lang net in die konto van Grauw. En daar komt Akremon. Die leid ik hard plat. Hier op een lang werd de wielen en nou gaat de azen, gaat Akrenbeton om de achtersjoggen. Of ja, Huzum, sorry. Ik ben altijd in de warm dat die scootjes allebei wiet binnen. Dus maar het is natuurlijk
4: beide meters.
5: Ja, beide meters. Daar komt dat toch. Sandermeter, die gaat hier ik heel mooi om de tonnen. En daar zeggen we Auke de Groot. Die achterin, nou ik en ik hoe stag je het. En die komt dan ik op deze tonnen om. Ja, Sandermeter, ik vind dat hij als debutante toch heel goed docht. Ik weet dat er heel gespannen weer voor deze SKS-competitie. Maar het van het SKS kampioenschap en het shutter heel goed uit. Hartstikke mooi.
4: Njoggen de Plak dus voor Sander Meter. Hij leidt Efter, Jet Jereveen, Grauw en Jenne Waard. Die 6, Zoon en 8 binnen. Nou litten we dan de noemers in tot en met 4. Ik noem maar even mij pakken. Lemmer in, Snits 2, hele mannen traaien. Akrum dus als vierde en de Jouwer op 4.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
4: Pieter en Aukje hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Ex speciaal voor Bepetine.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we oors eens omzien naar zijn steen op stoel?
7: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
6: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
8: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
7: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
6: zit, gemaakt op een jouwer. Des is goed.
9: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou, doe nog. Wonenaanwater.nl.
12: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
13: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, old, klassiek.
14: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
15: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun, Stichting Orde Frieske Tjerk.
14: Mat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga.
13: Itzingameubelen.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en eerst in onderwijs zorgen we bij Langwaard. Want het scootjesil, Ander Faber en Reinoud Ritsma, dat is neffens mij die in.
1: Tja, Altist Wolf voor de eerste 12 scootjes. Want die binnenies kijkt finished. De Lemmer, Jasper Visser, helpt zijn eerste Daiju-winning. En wint deze wedstrijd op de Langwaardewiel. Een soeverein zoekast sinds Wolle sielt hij naar de Weenst. Op het tweede plak eindigt het als opvolger Jappie Visser van Snits. Die het tweede plak dus helpt naar de oerwinning juster op de Snitsen. Maar nou een heel creëus resultaat voor de Snitsers, voor de Snekerpan. En op dit stuit wordt de hele mannen afketten. Zij bin treden en ik vaar Lodewijk mee. Dus een heel creëus resultaat. Al 18 is het hoe de rest van het veld eindigt je stil. Want daar zie je het nog wel wat meer spanning. Dat Jere Waast.
0: Dat is verderop in onderwijs. Zit er dadelijk het waard. Meid Tjitske. En dit is de muziekzaad van Alex Warren.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easyset.nl. Dan zit hij al goed.
21: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
22: Wat aan een fabriek, nou maar een reuze rij te krijgen.
21: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaaien wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
22: Vanuit Friesland?
21: Ja, vanuit Jesterhoorn. Van Doorn.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
23: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Sigma installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op Sigma.nl.
24: Doe goeie! Wat dus doe de eerste tongetje van september?
25: Net zo volle. Wat dan?
24: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
23: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
26: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsie.
27: Shoppen?
28: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
27: Oké, dit is al next level.
28: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
29: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, oud, klassiek.
14: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
28: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
14: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
29: Izingameubelen.nl.
30: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
31: We beginnen kijpen!
30: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kunst of casien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
32: Kunst of casien van KKV. Een Fries product. Dat is wel zijn hoffelijk.
33: Onderwijs.
34: Maar Jacob Stilwagen.

0: Alex Warren nu dat. Dit is Mickey in onderwijs. Dat we Burning Down.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is nu nog een minuut naar Fjouwer. Een goeie Mickey en welkom bij onderwijs van Torsi 23 juli. De dij dat het scootje van de Lennon op het wetter bij lang was zijn eerste dijoerwinning pakt.
3: Jasper Visser helpt zijn eerste dijoerwinning en wint deze wedstrijd op de Langwaarder wiel. Een soeverein zoekast in zijn wollen zielt hij naar de feest.
0: En het zegt de dij dat het nog altijd droeg is in zijn provincie. Wat budget dat voor de wetterkeringen?
4: Er zit een moezen in, er zit een droeg geworden in. Er kies gewoon schinder met wetter op en dan wordt er weer mooi donkergrienen. De schoorden, als er wetter komt, die herstellen zich ik wil weer.
0: En de dij dat de gemeente Smerengeland bleed is dat er een oplossing voor is voor het WMO en leerlingenvervier. Naar het faillissement van de Jeddere vervierder. En even de gemeente komt dat heel wel goed met taxi door een bos. Ekkel is het op zo'n kwarte termijn.
5: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
0: We hebben de CD Bivet in onderwijs voor jou ontzijn zoeren met muziek Nijzin. En te groen met dadelijk onder woorden de volslijn uitslag van de SKS. Zillerij bij Langwaard. En Tolwier is er nog maar Stefan Plat is mijn naam. Dochter om mij om de Nijmeegse Vierdaagse. En de dochter hebben er nog maar voor hemzelf, maar ik voor een goed doel. Nou is het waarborg. In kwart, Tjitske Wibbega, een goeie middje.
6: Een hele goeie middje. Nou, het is oerel droeg en mij noemen dan een glimp zinnen en een zwak ontmatige noordwestenwind. Is het een gratis achtje? Jong en vannacht meer bewolking en een losse drip rein. Bename Boppelan, Joutewienem, Del en is het daar een gratis tredje. Morgen krijgen we een prima simmerdij, maar hield iets vaker om te verzinnen. Want met de meest zwakke zuidwestelijke wind wordt het dan maximaal 21 of 23 graden.
0: Ja, skipper Jasper Visser van de Lemmer had Joer op het wetter van Langwaard zijn eerste dijoerwinning in de SKS pakt. En verslaghouwer Arjen de Boer die vond de winnende skipper op.
7: Jasper, hoe viel dit?
8: Ja, geweldig, geweldig, super. Ja, echt top. Super staat. Zet op 10 gang en ik kwam hier maar eerst bij de bovenboeien. Toen we het hier direct een gatje maar zien draaien. Hele mannen, Snits en wij. Ja, Snits Rongoei, die rond beter als Us, die rent top. Dat hele seizoen al. En,
7: ze kwamen staan gewoon een stukje dichterbij, hè?
8: Ze rond beter. En wij rond het net super. Maar dat viel ik in de wedstrijd wel.

0: Absoluut, absoluut. Dus vorig hier twee keer twee en dit iedere keer treien. En ja, maar ja, het is net samen kleren. Dus dat de eind van de wedstrijd de focus hadden, want de zicht al hoe die 18 man weer buiten kwamen. Dat ja. Focus in de hele wedstrijd.
1: Ja, nee, want ik heb me intinken. Het is wat vervelend, want we hebben het heel toe Jereveen. We hebben het toe Grauw, we hebben het toe Jenne Woord. Maar eigenlijk, je hebt het Leemse scootje terecht gewoon bij de favoriet.
0: Nee, mooi is dat terug in. Je bent een mooie... nee, prima. Nee, weet ik net.
1: Wij de gewoon... Het is lekker wat in de leiden.
0: Ja, nee.
1: Hierin hebben het de Lemmer.
0: Precies, nee. Maar wij doen gewoon ons eigen ding. Ik ben nog maar voor twaalf skippen natuurlijk. Dus je moet ik net al te heen in de BMG zitten. Ja. Ik gewoon een hoop Willemijs in de hand hebben. En elke wedstrijd die we mooi varen en zorgen dat we, ja, dat we de goede dingen bloeien doen. En dan weten we wel dat we de man heel erg lastig kennen, meidje. Maar ja, Sjoe Jappie, die rint hudde. Maar hij krijgt wat meer ervaring. Siet zet wat meer ervaring. En Sion is een ervaringssport. Ja.
1: Dus kroep maar lekker in die underdog-rol. Maar ik weet zeker, voordat hier ben je maar zonde eindigen. Dan was het absoluut better dan voor het hier.
0: Nou, dat zou mooi wezen, maar...
1: Nee, dat was gewoon een podiumplak.
0: Nou, dat is de absolute ambitie. Maar nee, we zullen het die per die en we genieten hier eerst eens even van.
1: This is Bin,
0: ja.
1: Ook weesje, hoor.
0: En mooie vrije dagen, nou, hè? Dus we kunnen er even van genieten.
1: Dit wordt let.
0: Nou, ik denk dat ik met Tito Bergi, maar die man die zat hier wel even let, maatje. Even chillen.
1: Ook weesje.
2: Skipper Jasper Visser van de Lemmer, wie dat, hij pakte de zuurt. De winst bij de SKS, bij de Zielerij in Langwaard. Hij wimperteert mij Arjen de Boer.

0: Muziek van Michael McDonald's. Dat we Sweet Freedom.
1: In de hoezen op het strand.
2: Zet de radio maar on.
1: Kom verder. Onder een Friesland.
2: Maar het is goed, Cecile. Alles
3: wat te spelen. Onder Friesland.
0: Ja, wie had niet gek al skipper Jasper Visser van De Lemmer. Op het wetter van Langwaardepakte hij uit zijn eerste dijweest. Witte zwater woen had. Maar daarachter, verslaggever Andor Faber. Hasto al een volslijne uitslag.
4: Ja, die is er. Althans, ik ga ze al in finishen zoen, al die viertjes, scootjes. Maar voorop, dus vier voorop, De Lemmer van Snits. Althans, die zie je het wel dichtbij ook hoor. Toen een leadsgotje met de hele mannen. En toen een heel groot god. Akrum, eindig als vierde, hele mooie wedstrijd ziel dus. Pieter Meter, De Jouwe, Rinus de Jong op vijf. Sibre van der Wischa op zes. Var Grauw op Zoon. Dat betekent dat Jenne Woord de nieuwe klassementsleider is. Het Jereveen op 8. Op Njoggen Huzem. Op Tsien de Zuidwesthoeken. Op Olve Langwaar. Tolve Drachten. Tretjen Woord zijn. En Fjetjen Leeuwet. Ik mag wel eerlijk zeggen dat we heel aan de oorkant van de mar. Varden doet die laatste scootjes zielden. Maar nevens mij wie dit de uitslag zo had die vier. En misschien ik nog wel volle wichtiger. Alle scootjes die ten protest vlagen hierden. Drachten, De Jouwer en Akrum. Hebben voor de finish eruit hellen. Er zijn dus geen protesten meer. Grauw krijgt net een protest van 14 punten aan de kont. Maar krijgt 3 punten. Omdat ze dus die geriene vlagen erin hingen. Hier haar een flater tak kent hebben. En daarmee dus 3 strafpunten accepteren. Dat is het enige vierde game protesten. En dus is dat, zoals het nou lijkt, de definitieve uitslag. Ja, dat is gewoon de definitieve uitslag. Punt. De Lemmer wint dus voor Snits en voor de hele mannen.
0: Verslagjouwer Andor Faber die dat op het wetter van Langwaard. Dit is muziek van Bluff.

0: Ruud Celan, bluf en aanzoek zonder ringen. Tol, wie het is er nog maar? Stefan Plat van Mijn Naam. En hij docht 0 mei om de Nijmeegse Vierdaagse. En dat docht er net alleen maar voor hemzelf, maar ook voor een goed doel. De eerste 2 dagen zitten er nog op. En Stefan en zijn mem, Sippy, binnen het destijds onderwijs op de Tredderdij. En ik heb Sippy onder telefoon een goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Het gaat wel redelijk. We gaan steeds potten, maar ja, dat gaat erbij. En we maken nu nog ongeveer 4 kilometer en dan hebben we de Tredderdij gewoon.
0: Ja, verneem je het verschil tussen hoe het gaat op die 1 en 2 en op die 3?
1: Ja. Hier ben je nog wel fris en fruitig en dan heb je nog je bleren op steeds potten. En nou begin je ook al een beetje met zere potten. En dus daar zit veel verschil in. En de Tredderdij is echt nog de Zevenheuvelenweg.
0: Ja.
1: Dus we moeten even een bergje op en een bergje af. Ja. Dus dat maakt het echt wel wat zwaarder.
0: Succes, het lijkt me vrij pittig op dijtrijden.
1: Ja, dat is best wel pittig. Maar het voordeel je nou nog één dag en dan is het klaar.
0: Dat is ik best aan. Je kan het niet alleen voor jezelf, maar ook voor een goed doel. Kun je daar wat over vertellen?
1: Wij kuieren om heel veel te verzamelen voor Ben die geboren bij mijn schietjes. Schietjes dat in de volksmond ook wel hazelit noemt. Hier in Nederland zit gewoon een hele groep specialisten op van je kleer. Heel veel geboren worden. Maar in Boetemoorn is dat gewoon net zo. En daar is gewoon echt wel hulp voor nodig om specialisten daarheen te sturen en die mensen te opereren. En je hebt €1,250 nodig om iemand te helpen.
0: Ja, en hoeveel hield hij hem al bij elkaar, Garde?
1: Nou, ik weet het net precies, maar volgens mij zie je de tellen op vrijvoerzen €560.
0: Dat is dus heel wat benen dat je helpen kennen.
1: Ja, nou dat mag ik, want hoe meer benen we helpen kennen, hoe beter toch? Begin in april 2020 gaat het uit een chirurg naar Oeganda, even uit mijn Holland. En om daar te opereren, hoe fantastisch is dat ze dan van hun ziel de woonstad van de mensen helpen kennen.
0: Ja, ja, ja. En werden vier mensen wichtig om dat ik in het boetenland goed te regelen?
1: Stefan is zelf uit Maastricht geboren. En dus hij weet hoe belangrijk de zwaarig is. En ja, wij hier nou wel eens vaak. Je hebt dat een organisatie binnen die dat doffen. En ik vind het echt een arts dat die ik was nooit boetenlang gong om bij hem te helpen. Dus toen ik het is fantastisch om het gewoon echt wat dicht bij jezelf te houden. En het dan te dwaan.
0: Ja.
1: Op deze manier.
0: Ja. Nou, sterkte met de zere voeten en zul je maar op zijn dijf jou hoor, want dat is natuurlijk de zwiste.
1: Nee, daar heb ik ook wel zin in. De laatste dag, daar heb ik het gedaan en dan zit het er gewoon op.
0: Ja, dan is de einde wel in zicht inderdaad.
1: Ja, het einde is in zicht en we hebben dit echt red, dus dan maar we die oren de laatste dag het worden. En dan is het gewoon heel gezellig in Nijmegen. Hartstikke droog. En dus het publiek hart is op de vorken.
0: Hartstikke mooi. Dank je wel en nog een heel soort succes.
1: Ja, dankjewel. Bedankt.
0: Dadelijk het warme Tjitske, maar dadelijk eerst het regionale nieuws in het kwart. Mij Lars de Leeuw hier in onderwijs.
2: Het is Hartwesservier. In Oren naar de 133ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tiesdie 28 juli. PC-café met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de Bocht van Guinea of stem al op
3: PC-café. Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is hast Jelve Sijzen. Het regionale Nijs in het Kwad, mij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. De zeldzame butgier, lammergier in het Hollands, die het eindmaai toch een boskwachter op het Ameland voenwaart, is deergien. De butgier is de grootste roofvogel van Europa. De soort is zelden in Nederland te vinden en al heel dal net op de Waadeilanden. Doch zie je dat eindmaai wel het geval, een boskwachter op het Ameland die voen het best. Nu waart het nooit de vogelhellingbocht. Bist zo uiteindelijk nooit weer stel, nooit Zwitserland bocht worden, maar op de dag van het vervier waart de vogel deervoen in zijn verbleeuw. Bist is verstoorn aan een skimmelinfectie, ze had intussen blikken dien. De gemeente Ljouwert waarschuwt haar inwoners van een nepmail die het terug oplichter stuurt wordt en afkomstig liet van de gemeente. In de mail wordt vragen of de inwoner mind wil aan een gemeentelijke energiepeiling. De mail die had dan ook de titel Gemeentelijke Energiepeiling 2026. De gemeente roept op om deze mail voortendadelijk voor te smitten, net op de links in het bericht te klikken en geen persoonlijke gegevens te delen. Opvangcentrum Velida in Nijenbekeerp krijgt in kwarten de zware leeuwinne Sora. Bist wie door een tiet in privébezit van een MMA-vechter in Tsjechië, maar hij hier net de juiste papieren en daarom is de leeuw in beslag naam. Jeder kreeg Velida al de zware Romero en Tashmir, extra leeuwen in Tsjechië. Bist een wolwijsorganisatie viervoeters erop naar aanleiding van deze gevallen op daar een Europese aanpak om privébezit van leeuwen om band te lissen. En tennisser Sander Arends uit Ljouwert en zijn dubbelmaat David Pell die binnen toch naar de hele finale van het ATP-toernooi in het Portugese Estoril. Het duo woont in de kwartfinale met 2-1 in sets van Diego Hidalgo uit Ecuador en Alejandro Tabillo uit Chili. Maar de tegenstanders worden in de hele finale, dat is nog net bekend.
0: Oké, Lars de Leeuw, dank u wel. Meer dan eens op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En dadelijk het waar met Tjitske, voor de meest van mijn geduld, oer. Voor een hele minuut.
6: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dadelijk grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 25% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
7: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
8: Ajo, lekker stretchen. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
9: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zei. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjog op Frieslees Offensief.frl.
10: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
11: Venema Energie. Vanzelf zei, jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Sjog op VenemaEnergie.nl.
12: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart te en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
13: Stinstra Casino, zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
14: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
15: Zag ik op stinstra.nl.
16: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
17: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Trog, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
18: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op een Jouwer.
19: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
20: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
21: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
20: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
21: Vanuit Friesland?
20: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
22: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
23: We beginnen gijpen!
22: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of casien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
24: Kunst of casien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
16: Voor een nieuwe Suzuki. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
25: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
26: EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
27: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
28: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
29: Onderwijs.
30: Maar Jacob Stelwagen.
31: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Zo gaat dadelijk nog eens erom op de vierde dijk van het SKS-kampioenschip. En dan doen we dan mee de nummer 3. Dat is de Hele Moine. Maar nu is het waarbrocht. Tjitske Wiebenga. Een goeie met je.
32: Een goeie met je, ja.
0: Ja. Ik moet zeggen, we zoeken hier nu juist de dip van de week.
32: Ja.
0: Maar ik vond het net heel volle better of zo.
32: Nou, het wie in elk geval wel droeg.
0: Ja, dat is het verschil, maar ik vond het vrij cool.
32: Ja, nou, de temperatuur bin juist ik te cool voor het hier van het hier. Om ook wel te zeggen dat de zinnen die het wel weer aardig zienwerk ding, want die kan er in een beetje heel iets vaker bij. En de 20 graden is dan ik wel helle. Bigelijks in Bakkeveen 20,4 en ik in Boeren bij 20,2. 18 en hele graad is het nou in Kwaim. En daar is van een beetje ik wel even wat zinnen west, maar de bewolking neemt nou weer even af vanuit het noordwesten wij. En van daar wij rint dan de temperatuur ik alweer voorzichtig wat weer waarom. Maar op Vlieland had het ik al een jochtje 0,6 graden west laagsem dan jochtje 0,2. Ik maar riep ik haast een jochtje graden en de 20 graden dus in het eerste van de provincie. Nou jong dan hebben we even te krijgen maar tijdelijk wat meer bewolking. Ken het soms ik nou ja een beetje wie het wezen, maar dat stelt al je net een heel soort voor. En de wind die zullen boppeland wel weer ja, in het kustgebied bloedt er wel nou ja, steen. In elk geval matig van krijfteren. Uit het noordwesten weinig heel tiert. En omdat het dan boppelaan heel kalm waar krijgt, zodat ze mistbank ontsteen kennen en zakken de temperatuur naar een gratis tretje en viertje.
0: Ja, dan ben we zelfs kampioen in het oude hoeren hoe het waar. Vindt ook oud warm. En nou vindt het eigenlijk de kool.
32: Ja.
0: Dus, de zinnen. Zullen we die morgen?
32: Ja, de zinnen die litten morgen zeker alweer vaker zien. En de temperatuur rint er ik alweer nog vlakker op. Dus voor die goed nijs, Jacob. Want morgen kent als een 23 graden worden. In het begin van de dag dan hebben we eerst nog wel aardig wat bewolking. Ik verwacht wel dat het op de meeste plakken droeg bloed. Maar in een beetje dan hebben we echt wel vaker de zinnen erbij. We komen even tijdelijk onder ja, een liets hege drukke biertje. Wat een boppe uus om jou in settelt eigenlijk voor 2 dagen. Dat smiet dus morgen alweer een temperatuur van zo'n 21 tot 23 graden. En dat komt omdat de wien dan alweer uit het zuidwesten mee waait.
0: Aha. En dan is het... ja, dan is het weekend. Dus wat voor waarde hebben we in het weekend?
32: Nou, sneun, dat zet eerst uiteindelijk een heel soort rondte voor de zinnen. Dat komt omdat we echt wel een hele heldere nacht hebben. Maar wat we merken, Sille, is dat zagende wij de dijven uit het westen, wij de bewolking wat tan in Sille. Maar Oant die tijd kan de temperatuur heel noffelijk oprinnen. 24 graden heb ik als maximum temperatuur staan. Maar nog hield die zuidwestelijke streming die dat mogelijk maakt. De wat warmere lucht vanuit het zuiden van Europa, dat breekt dus dan ik eigenlijk alweer heel vlug. En vandaar dus ik die noffelijke temperaturen. Maar in de nacht naar snijden, dan hebben we toch weer even een steuring te pakken. Dat is eigenlijk, ik wil weer goed nice. Want ja, alles en iedereen kent wel wat wetten broeken. Zeker de natuur en de landerijen. En,
0: succes, dat klinkt wel als gruesome waar.
32: Ja, het is heel gruesome waar wezen. Alleen, het is echt alleen nog maar de snijden. En mogelijk misschien mee je nog een spatsje rijnwetten. Maar dat stelt dan eigenlijk ik al weer niet meer voor. Nee, we moeten het echt qua rijnwetten hebben van de snijden. Tussen de 5 en 10 millimeter wordt nou voor zijn. En de wind die dan aan het einde van de dag alweer uit het maatwesten mee waait. En dat smiet dan op snijden. En meen je dan weer maximum temperaturen op van 21 graden. Wat we wel merken, Sil, is dat in de rin van midden het waar alweer verbetert. En dan ik alweer meer zinnen erbij komt. En dan is het vanuit tientje. Ja, dan vleenen die temperaturen echt weer omheen. En dan krijgen we nog een paar warme dagen.
0: Ja, ik weet dat het heel veel voor het is. Maar dan is waar is die de PC.
32: Ja.
0: En dus zei ze nou eigenlijk al, we krijgen een paar heel warme dagen.
32: Ja, dan rint de temperatuur toch voor zaterdag ochtend de 28, 29 graden. We hebben rekken maar horen kennen.
0: Nou, ik hoop dat de meesten met zo'n plek in het kaart komen even dan.
32: Ja.
0: Oké, dankjewel. En of comedy.
32: Ja, hetzelfde, dankjewel.
1: Omroep Friesland
2: is ik.
1: Muziek uit Friesland.
2: Hier is die eigen taal.

0: wij hebben de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Friske Nijs.
3: Kijken naar uit.
0: En de actuele sport.
1: Ja, en dan kijk ik niet meer kapot.
2: Dus stem ik al op 12.00 FM.
4: Ja, dat was het net. Ik door.

0: Muziek van Tom Petty, wie dat? En Learning to Fly.
1: De hele dag de radio om. 12
2: uur op de 12
3: uur. Simmer in Friesland.
1: Scootsie Ziel. Om Friesland.
0: De wens op de vierde dag van het SKS-kampioenschip Gioot naar de Lemmer. Skipper Jasper Visser kwam als eerste oer de finish bij Langwaar. De Lemmer nam Staarhoorn aanstaan, maar bij de bobbelste tonnen nog twadde. De koppositie weer doe voor de hele mannen, mijn skipper Lodewijk Meter. Uiteindelijk finishte de hele mannen als tredde en verslagjouwer Arjen de Boer die vang de skipper Lodewijk Meter op.
4: Lodewijk Meter, hele mannen, kreeg tredde plakje. Nou, dat is wel een felicitatie worden, toch?
5: Absoluut, absoluut. Hartstikke mooi shield. We zijn mooi met je draaien vuurt gong.
4: Prima start hier, Jim.
5: Ja, prachtige start. De eerste start helaas. De eerste start die ik precies zag. We zijn van mijn maat eronder in wijzen. En we zijn er nog een keer. En ja, pak het mooi uit.
4: Ja, hoe is het dan? Dan ben je een mooi fot en is het al geheel vals. Ja, dan mag je nog een keer.
5: Ja, nou, dat we Joost Rekkel zag. Joost erin ook een prachtige start. Dan doe je direct net terug. Dus daar hebben we wel een beetje patent op. En dan maak je binnen 4 minuten weer herskikken. Dus we kregen krijg wat meer seconden. We kregen wat meer minuten dat die rode bal eruit kwam. Ja. Dus dat was mooi. En ik zei onder de tonsje nog een beetje meeslepen. Ik denk die wordt nog gunstiger. Nou ja, dat die, ja ik denk Denmark wijzen. Nou ja, dat had ik goed uitpakt. Dus, ja.
4: En de Lemmer, wie gewoon rapper?
5: Nou ja, het is. Nou ja, hij skifte wat. En Lemmer wie wat hij had draait. Dus ja, dan wordt er wat minder. En dan, als er dan trok gooit, dan gaat er voor me langs. Dan heet er mee. Nou ja, dat is zo. Dat is, ja. Dat is nadeel, ja.
4: Ja, dat is het nadeel, ja. En dan komt snits, hè, Kim. En we weten al je snits. Ja, snits. Snits is de verrassing.
5: Ja, nee, dat weet ik niet. Misschien ben wij wel een verrassing.
4: Ah, je het zeker?
5: Nee, maar het gaat hartstikke goed. Dus ja, we zijn mooi met Mijlkorn Klim als team. Nou ja, we zijn het kampioen in 1 jaar. Dat komt misschien wel.
4: Nee, precies. Ja, oh, nou ja, dit klinkt wel heel ambitieus in ieder geval, Lodewijk.
5: We zijn wel een mooi team mee bezig. Dus het is, als je team een beetje bij elkaar houdt en bij elkaar op inspeling, nou, dan wordt het hartstikke fantastisch. Dus,
4: Nee, dat klopt. En natuurlijk vind ik het ook mooi dat je ambitieus bent. Maar voor het hier ben je toch een stedje in eindigen?
5: Ja, maar toen weer het heel oors, hè. Het weer nog heel wat oren dingen aan de kop, hè. Ja. Toen kwam met me overleden en weer wat oren familiair prikkelen. Dus dan hebben we op een gegeven moment, ja, hier de kop heel ergens oorzetten. En
4: nu is gewoon elke keer, de kop is er helemaal bij. En je wil gewoon zo, ja, je hebt er echt leuk bij nou.
5: Ja, nee, elke dag een mooie wedstrijd en dan zullen we vanzelf worden. Hartstikke wisselend kampioenschap. De toppers die zitten af en toe achterin. En ik weet ook net wat Grauwjord weer en Heerenveen weer. Maar die zal ook wel rond saai zitten, denk ik. Want,
4: in elk geval achter de hele man.
5: Oh ja, dat is zo, dat is zo.
4: Ja, dat is toch mooi?
5: Ja, prachtig toch? Mooi, ja. Ja, ben hartstikke blij.
0: Wat wil je, Lodewijk Meter van de hele mannen. Voor de volsteiners nog even de slag van Joort. Eerste waard dus de Lemmer, twaalf snits, drie de hele mannen, vier Akkeren en vijf de Jouwer. En verderop in dit programma hebben we nog verslaggever Ander Faber bij mij. De volsteiners uitslag en de gevolgen voor onderordenen het klassement.

0: The Cure en Friday I'm in Love. Dadelijk in onderwijs het NOS Nijs van 4 woorden. Dat is best bijzonder, want een Jeroen wie het nog, Jelf Zeijzen.
1: Omroep Friesland.
2: Twaanjongerd.nl, Twaanfm.
1: Simmer in Friesland.
3: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij?
1: Wij hadden PC.
4: Hij breekt hem achterin, hij breekt hem op.
3: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompmakers 5 op het Jerenveen. Des jochs de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
8: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Voor elke reclameuitering. Kompas.frl.
9: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
8: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Voor de toekomst van Friesland.
10: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer's Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
11: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
12: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
13: Zag ik op stinstra.nl.

0: bietenkamp ervoor.
1: Was toe rieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties. Watersportsonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportsonline.nl.
2: Hallo, lekker slecht. Ik ben de boer, goed wat en het joer.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk in onderwijs zorgen we weer om op de SKS-sielerij bij Langwaar en vooruit op de Kidshof in Frenscher.
7: Touwen een uitdaging? Bij Sigma installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
8: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FBO Rijnwoord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje, maar dit is een sportieve prestatie.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
11: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zieken ze de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
12: Agoeie, op het wetter binnen gek op wien. En Rijn, toch maar in het ze volle.
13: We beginnen kijpen!
12: Die zit ik lekker warm en droeg. Nog kun je het zien van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
14: Kunststof kazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
15: Onderwijs.
16: Maar Jacob Stelwagen.

0: Ketchup Song weer dat van Les Ketchup.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Goedemiddag, het is nou 8 minuten voor jou en dit is onderwijs met de twaalfde uur van deze editie van dit programma op 23 juli. De dijder Skipper Jasper Visser van de Lemmers zijn eerste dijoverwinning in de SKS-park.
3: Vorig jaar 2x2 en dit iedere keer treien. En het is net samen kleren. Dus dat eind van de wedstrijd de focus hoorde, want de zicht al hoe die 10 man bij buiten kwamen. Focus in de hele wedstrijd.
0: Het is ook de dijder deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse onder woorden. Sippy en Stefan, uw naam, hoe de beruchte Zeven Heuvelenmatten.
4: Zeven Heuvelenmatten, even een bergje op en een bergje af. Dat is best wel pittig. Maar het voordeel je nou nog hier en daar en dan is het klaar.
0: En het is een tijd dat het nogal die droeg is in uw provincie. Wat betekent dat voor de wetterkeringen?
5: Er zitten moezen in, er zitten droegsporen in. Dan kies je gewoon zender met wetter op en dan wordt er weer mooi donkergrien. De sporen, als er wetter komt, die herstellen zich. Ik wil weer.
0: En op deze tijd hebben we er nog een oerlang met muziek Nijs en Eftegoen. Met dadelijk onder andere opvangcentrum Felida in Nijbekeer. Krijgt in Kwappen de zwart Orduin en Zora. Wist hij de laatste tijd in privébezit van een MMA-vjochter uit Tsjechië. En we zullen waarom op de SKS-zitterij bij Langwaar. En vooruit op de Kiesof in Frenscher. Het Waarbrug in het kwad nou. Mij Tjitske Wibbega, een goeie middje.
6: Een hele goeie middje. Nou, het is oerel droeg en mij noemen dan een glimp zinnen en een zwak ontmatige noordwestenwien. Is het een gratis achtje. Jong en vannacht meer bewolking en een losse driprein. Bename Boppelan, Joutewienem, Del en is het daar een gratis tredje. Morgen krijgen we een prima simmerdij, maar hield iets vaker om te verzinnen. Want met de meest zwakke zuidwestelijke wien wordt het dan maximaal 21 of 23 graden.
7: Yo, open up, man.
8: What do you want, Mark?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: But who?
7: The girl next door, you know?
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Ja, we hebben het helemaal gehoord met die plaat, want we net, lijn net in de planning. Wat het wonderen is. Opvangcentrum Felida in Nijbekeer krijgt in Kwatten de zwaarig. Hoor Luine Zora, wist hij de laatste tijd in privébezit van een MMA-vjochter in Tsjechië. Hij hier net de juiste papieren en daarom is de leeuw in beslag nom. Ja, daar kregen Felida al de zwaarig oor Mero en Tajmir, extra leeuwen in Tsjechië. Beste wolwijzersorganisatie Viervoeters. Felida is er onderdeel van. Rap de oorleding van deze geval op daar een Europese oorpak om privébezit van leeuwen om band te lezen. En ik praat erover met Tess Kroon. Die is van die opvang Felida. Een goeiemiddag.
9: Hey, goedemiddag.
0: Ja, als je dat hier een leeuw als huisbeest, waar, wol en docht zoeks?
9: Ik begrijp de vraag niet helemaal. Is Nederland ook oké?
0: Okay? Ja, is helemaal oké. Een leeuw als huisdier, als ik het hoor, dan denk ik, wie wil en doet zoiets?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. En helaas toch nog best wel wat mensen binnen Europa, omdat het in sommige landen ook nog mag. Helaas zijn deze dieren ook makkelijker te koop, ook nog.
0: Ja, en is er een bepaald deel van Europa waar het vaker voorkomt dan andere delen van Europa?
9: Ja, dat is lastig te zeggen.

0: Dus het is een lastig probleem wat niet goed in kaart is nog.
1: Nee, deze Halloween komt dus naar jullie. Weet je hoe het met de Halloween gaat op dit moment?
0: Ja, goede vraag. We hebben gelukkig gisteren hebben een team van viervoeters zijn naar de dierentuin gegaan waar Zora momenteel tijdelijk wordt opgevangen. En het gaat onder omstandigheden goed. We zien wel dat Zora serieuze gezondheidsproblemen heeft, is erg overgewicht en heeft helaas ook geen voorste klauwen meer. Ze is ontklauwd. Nou ja, en na jaren van slecht privébezit weten we misschien nog niet eens alles hoe haar gezondheid is. Maar het gaat naar omstandigheden goed en ze is ook goedgekeurd om veilig op reis naar Nederland te gaan.
1: Ja, en jullie krijgen er dus de zorg over. Wat betekent dat in de praktijk?
0: Ja, eerst zal het heel rustig aangaan. Ze moet natuurlijk wennen aan nieuwe mensen en andere dieren om zich heen. Dus ze zal ook eerst even binnen blijven, zodat ze ook goed aan onze dierverzorgers kan wennen. En langzamerhand zullen we dan ook uiteindelijk haar naar buiten laten. En als ze echt helemaal gewend is, dan zullen we een grondige medische check inplannen met onze wildlife dierenartsen. Om haar gezondheidsbetering in kaart te brengen en een op maat gemaakt behandelplan te maken.
1: Ja, en deze komen, want jullie hebben nog twee leeuwen in opvang, ook uit Tsjechië. Ik denk dan, dat zal wel toeval zijn. Maar dat is het waarschijnlijk ook, want het probleem is veel breder.
0: Ja, nou, we hebben gelukkig een hele goede samenwerking met de Tsjechische autoriteiten. Want die zijn momenteel erg streng bezig om particulier bezit terug te schalen. En we hebben inderdaad een jonge leeuw Mero uit Tsjechië vorig jaar. En een tijger, tuinier, ook uit Tsjechië gered. Maar dat is eigenlijk geen toeval. Dat komt omdat we gewoon een hele goede samenwerking hebben met die autoriteiten. En daarnaast hebben we nog drie andere dieren momenteel bij Felida die uit andere omstandigheden komen. Maar Zora maakt 8 dieren dan bij Felida.
1: Ja, en blijft Zora dan bij jullie? Want ik kan me voorstellen als het dier bijvoorbeeld ontklauwd is, dat het in het wild weinig kans heeft.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Nee, de dieren die binnen door viervoeters worden gered, die blijven ook bij viervoeters. Er zijn verschillende redenen waarom deze niet vrij kunnen gelaten worden weer in het wild. Ze kunnen wel, mits het rehabilitatieproces bij ons goed gaat, en dat kan verschillen per uur of per maand en per jaar, kunnen ze nog wel naar onze andere zusterreservaat in Zuid-Afrika, dat heet Lions Rock. Maar dat is voor Zora nog veel te vroeg om te zeggen. Eerst maar naar Nederland en beter behandelplan krijgen.
1: Ja, jullie roepen ook op om geen leeuw als huisdier te nemen. Dan zou het er mij ook niet opkomen. Maar dit is een Europees probleem. Hoe willen jullie de mensen bereiken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat Zora een mooie start is van het gesprek daarvan. Maar vanuit viervoeters proberen we ook hard ervoor te regelen dat er een Europese positieflijst in gang wordt gezet. Momenteel heeft Nederland die wel sinds 2024. Dat betekent dat er een bepaalde lijst is van huisdieren die er gehouden mochten worden en alles daarbuiten mag niet. Dus vanuit viervoeters proberen we dan de Europese aanpak dan verder uit te breiden.
1: Oké, dank u wel voor de toelichting.
0: Ja, dank je.
1: Tess Kroonwild van de opvang Felida in Nijbekeer. Krijgt er dus een leeuwin in Tsjechië bij mij, de naam Zora. En er weer een al 2 Tsjechische leeuwen in die opvang in Nijbekeer.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: No,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Shaggy en It Was Me. Nou, ik kijk net, dus zie ik je maar uit wel.
1: Omroep Friesland.
2: Scootjesiel.
3: Alles wat er speelt.
0: Omroep Friesland. Dus dat blitzke bij de Lemmerjoerd, want skipper Jasper Visser pakt de Chinese dijweest in de SKS. Dat hier op het wetter bij Langmar. Verslaggever Anders Faber, een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Ja, eerst maar even naar het begin, want het ging net voor het eerst deze week. Wat hin en wer over de route. Uiteindelijk was het een op- en delbaan. Wat zit erachter?
4: Ja, ja, ze hien in eerste instantie van de morgen bij de routebespreking zijn dat er een orenbaan inkomen zou. Vol dat at de Wienertalitten zou dat er dan een op- en delbaan met een gate inkomen zou. Alleen zat de Wien van de morgen wie je koe dat net. Doet we op de langwaarde wielontkamer midjes. Toen die blikken dat dat gelukkig vol blikte te kennen. Dat de wedstrijdleider Harry Amsterdam er toch een op- en delbaan met een gate inlezen kan. En dat is dan altijd ja, toch de meest favoriete baan van de meeste wedstrijdleiders. Want het voordeel bij zo'n baan en mijn gate is dat je dus kiezen kennen tussen een bakboord en een stuurboord tonnen. Dan krijg je dus dat de scootjes verschillende keuzes meidje. Wat de spanning uiteindelijk weer te goede komt. En ja, dat wie joert dus ik het geval. Dus uiteindelijk leert de Wien het toch daar dat de meest ideale baan erin hebben record.
0: Ja, maar toch al eerst een valse start. Maar niet los weer de hele mannen heel goed voort. Is dat nou een verrassing of net?
4: De hele mannen dat het zo goed doet, dat is best wel een verrassing inderdaad. Want ja, de oren jaren eindigen dat scootje toch benammen in het rjochte riechje. Lodewijk Meter, hij had een iskekt op de radio voor zelfs. Ik bedoel, verteld, verliezen hier wat mindere omstandigheden. Weer terug het al net woer. Maar hij zit er nou dus goed bij. Alleen nog moest wel in de strijd met de scootjes van de Lemmer en Snits. Want ja, die maken echt een soort van kopgroep uit daarvan. Ze hielden een redelijke voorsprong voor het dadelijk zal te pakken op de rest van het veld. Ja, dus dat die drie scootjes uiteindelijk vjochtjes zoeken om de dijweest, dat lijkt wel in de verwachting. Doe redelijk gauw in de wedstrijd al.
0: Ja, maar dan weet ik niet uiteindelijk in Lemmen. Waar hebben ze dan het verschil maken?
4: Ja, dat die uiteindelijk al vrij vlot in de wedstrijd bij die gate. Dat de Lemmer keers varen in eerste instantie de bakboordtonnen. Nou, daar waar Den Eij op reageert. En uiteindelijk koert de Lemmer er toch verdieren in zielen. Als in Swin wordt benauwd, hè? Want Snits zie je die het achter haar en ziet. Die roem wat hudder, joeg Jasper Visser, de skipper van het Lemster scootje, ik wat daar. Dus het waard echt een gevjocht, waarbij de hele mannen dus echt nog de wat onhong. En uiteindelijk dat verschil is maken bij die gate. En de Lemmer had daarna heel goed verdieren in het shield. En had het gotje de voorsprong op Snits behouden kennen. We trokken Jasper Visser dus de eerste die-overwinning hellen. Snits twaalfde wordt, nou dat is ik een heel goed resultaat voor Jappie Visser. Juster winner, joert dus een twaalfde plak. Dan doe je voor het klassement ook hele goede zaken. Ja, en de hele mannen dus als treden. Dus Lodewijk Meter, wie ik tieren tevreden.
0: Ja, en om Jood, Leine Grauw en de Woord, mij hadden beide nog kop van het klassement. Hoe dienen zij het, Jood?
4: Ja, dat wie wel heel aardig om te zien. Want ja, ze zocht nog koor, hield hij het op, liek het wel. Kamerkoor hield hij het in. Uiteindelijk had Jenne Woord het beter dienen. Want Jenne Woord is op het zegde plak eindigen. Grauw is op het njogende plak eindigen. Nee, dat klopt trouwens net hier aan dal. Grauw is op het zonde plak eindigen. Dat is al hier wat ingewikkeld. Maar Grauw had er treien wedstrijdpunten bij. Grauw is op het zonder plak eindigen. Dat is al hier wat ingewikkeld. Maar Grauw heeft er treien wedstrijdpunten bij kregen. Dat is vanwege een situatie met Drachten. Drachten luts een protest. Vlagen erin. De reerde vlagen. Grauw die luts dan hij een griene vlagen erin. En dat hoort in dat hij tie-out dat hij verkeerd zitten had. Daarmee zei hij Asto had een Hoekstra van Drachten de protestvlagen de voor de finish uithelst, dan accepteer ik mijn fout en dan krijg ik drie punten extra op de die-uitslag. Hier dat net het geval was, hier had een Hoekstra van Drachten dat protest trosset, dan hier het in de uitslag uitvjochten wurmatten, in de protestkamer moet ik zeggen. Maar ja, dat was net het geval, omdat had een Hoekstra de protestvlagen de voor de finish uitlutsen had. Dus Grauw, waard zonde, maar had er drie punten bij kregen uiteindelijk. Dus uiteindelijk had Jenne Woord joert hele goede zaken die in die strijd met Grauw, maar je zorgt wel dat de scootjes het de Lemmer en Akrum er nou echt heel dichtbij komen te steken. Dus dat eigenlijk vooral de eerste vjouwer heel dichtbij ook kon zitten.
0: Oké, okay, verslaghouder Ander Fabers, dank u wel. Ja, hadden we inderdaad zeggen, nee, dat consument, dan hebben we het gauw, 11,9 punten. In de woord 12,9 lemmen, 14,9 akrem, 15,9 het jerefin, 21 en wat zijn, dus dat noemen zij ze, ik mij 21 punten. Het is op dit stuit 4 minuten voor Jelvisijzen. En dit is muziek van Sonny & Cher en I Get You Baby.

0: Sneun, 1 augustus, live bij Omroep Friesloon, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Superfriesen tegen Folos. 1 augustus om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is nou 17:30, ja echt. Het Nijs van Disserij, Dissertozi, mij Lars de Leeuw. Een goeie middag.
11: Een goeie middag. Het scootje van De Lemmer had de SKS-wedstrijd op de Langwaarder Wielenwoen. Van skipper Jasper Visser weer dat zijn eerste overwinning in de SKS. En dan wie rek wel een tassensuiter.
12: Absoluut, absoluut. Dus vorig jaar 2x2 en dit iedere keer 3. En het is net samen kleren. Dus dat eind van de wedstrijd de focus houden, want de zucht al hoe die 18 man weer buiten kwamen.
11: In het klassement gaat Grauno Olinnig onder leiding. Op 1 punt volgen toch Jenna Ward. De Lemmers zit treden op 3 punten van de kop. Wetterskip Friesland zult de komende dagen wetterkeringen controleren op droogte. Dat wordt dien vanwege het deelslagtekwart in de provincie. Gaat vereerst om 180 kilometer omkeringen. Die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland die sluit net uit dat het de komende tijd meer worden zullen.
13: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er over 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
11: Mooi ingang van 1 augustus verzwaagde taxibedrijf Doornbos uit Assen het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenloon. De Jodijstere vervierder, Kort, is failliet gien. De gemeente moest in een kwartskofketiet op zich nog een nieuwe vervierder. Voor broekers van het vervier komt er nou dus een eind aan een periode van onduidelijkheid, zei het wethouder Sarah Alderage.
14: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan naar alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen en dat ze daar zo min mogelijk kinderen van gaan ondervinden.
11: Hoe door een bos gaan op het internet ook negatieve berichten, maar nevens al daaraan houdt de gemeente de kwaliteit van het vervier goed in de gaten.
14: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
11: En Joert weer te trainen daar van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is altijd een pittige etappe, zit ook wel bekend als de dag van de 7 heuvelen. Zat er namelijk al zo uit, een soort klimwerk dus. Janine Spanjer van Dynam, die rint de 40 kilometer. Het lichaam dat begint intussen aardig te piepen en te krijgen, maar door goede zwaar en de sfeer had ze het vol.
15: Alle mensen onderwijs die het eventjes een extra, sessie maken, jou even vreetje naar het verhaal, maar ik gewoon even gewoon alle muziek onderwijs even gek van maken. Het is uiteindelijk het hele pakket is naar wijze voor geren.
11: Ja, Janine die rent krijgt als de tol weer Stefan, die het zijn member jij erin uitzoering in van goed doel. Zij rent voor Alzheimer Nederland. En het is dit seizoen tierenspannend bij het vierliep in de vrouwelijksklasse. Haast alle weken winter weer een oor. Zij haar vierliepsters meerdere wedstrijden woen verliezen hier. Stuts Marit van der Wal, maar kop en schouders boppen de rest uit. En dat is nou net langer, Missa.
16: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemers zo goed omken om ik echt een soort te trainen en elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
11: Dochs woont Maart van der Wal in het Heidenskip mooi een sprong van 15 meter 90. Bij de Molly woont Michiel Seilstra mooi 21,59.
10: Als de Leeuw daar kwol meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app in het Fries, in het Nederlands en nog een stikman nog orentaal.
17: Shoppen?
18: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
19: Oké, dit is wel next level.
20: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
21: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
20: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
22: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
23: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
24: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw zeil. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
25: Maar Jacob Stelwagen.
26: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
10: Je friendship op het chocolade begint dadelijk om 6 uur de kids off voor de Mali. En dan wordt de laatste deelnemer onder 173e PC bekend. En die wordt dan waarschijnlijk 29 juli verkeerd. Het waarbeeld, mijn Tjitske. Tjitske, een goeiemiddje.
27: Goeiemiddje, Alger.
10: Ja, ik moet zeggen, we zoenen hier nu juist de dip van de weken.
27: Ja.
10: Maar ik vond het tent heel volle better of zo.
27: Nou, het wie in elk geval wel droeg.
10: Ja, dat is het verschil, maar ik vond het vrij cool.
27: Ja, nou, de temperatuur wie in ik te cool voor het tier van het hier. Om ik wel zeggen dat de zinnen die het wel weer aardig zienwerk ding, want die kan er in de midden hield iets vaker bij. En de 20 graden is dan ik wel helle. Biggelijks in Bakkeveen 20,4 en ik in Boeren met 20,2. 18 hele graad is het nou in Kwaim. En daar is van de midden ik wel even wat zinnen west, maar de bewolking neemt nou weer even af vanuit het noordwesten wij. En van daar wij rint dan de temperatuur ik alweer voorzichtig wat weer waarom. Maar op Vlieland had het ik al een jochtje 6 graden. West laagstem dan een jochtje 2. Ik maar riep ik haast een jochtje graden. En de 20 graden dus in het eerste van de provincie. Nou jong dan hebben we even te krijgen maar tijdelijk wat meer bewolking. Ken het soms ik nou ja een beetje wie het wezen. Maar dat stelt al je net een heel soort voor. En de wind die zullen boppelen wel weer deel. Ja, in het kustgebied bloedt er wel nou ja, steen. In elk geval matig van krijfderen. Uit het noordwesten waren nog heel tiert. En omdat het dan boppelaan heel kalm waar krijgt, zodat ze mistbank ontsteen kennen en zakken ter de temperatuur naar een graad als 13-14.
10: Ja, dan hebben we zelfs kampioen in het oude hoorden door het waar. Vindt ook oud warm. En nou vindt het eigenlijk de kool.
27: Ja.
10: Dus, de zinnen. Zullen we die morgen?
27: Ja, de zinnen die litten morgen zeker al weer vaker, Sjen. En de temperatuur rint er ik al weer nog vlakker op. Dus voor die goed nijs, Jacob. Want morgen kent al zijn 23 graden worden. In het begin van de dag dan hebben we eerst nog wel aardig wat bewolking. Ik verwacht wel dat het op de meeste plakken droeg bloed. Maar in de midden dan hebben we echt wel vaker de zinnen erbij. We komen even tijdelijk onder ja, een Lietz hege drukke biertje. Wat een boppe uzomjouwing settelt eigenlijk voor 12 dagen. Dat smiet dus morgen alweer een temperatuur op van zijn 21 tot 23 graden. En dat komt omdat de wien dan alweer uit het zuidwesten mee waait.
10: Aha. En dan is het... Ja, dan is het weekend. Dus wat voor waarde hebben we in het weekend?
27: Nou, sneun, dat zet eerst uiteindelijk een heel soort rond te verzinnen. Dat komt omdat we echt wel een hele heldere nacht hebben. Maar wat we merken, zullen is dat zagende wij de duiven uit het westen, wij de bewolking wat tannemen, zil. Maar... Ontitiert kan de temperatuur heel noffelijk oprinnen. 24 graden heb ik als maximum temperatuur. Steen mij nog hield die zuidwestelijke streming die dat mogelijk maakt. De wat warmere lucht vanuit het zuiden van Europa, dat bereikt dus dan ik eigenlijk alweer heel vlug. En vandaar dus ik die noffelijke temperaturen. Maar in de nacht naar snijden, dan hebben we toch weer even een steuring te pakken. Dat is eigenlijk, ik wil weer goed nice. Want ja, alles en iedereen kent wel wat wetten broeken. Zeker de natuur en de landerijen.
10: Succes, dat klinkt wel als gruesom waar.
27: Ja, het is heel gruesom waar wezen. Het is echt alleen nog maar de snijden. En mogelijk misschien ben je nog een spatje rijnwetter. Maar dat stelt dan eigenlijk ik al weer niet meer voor. Nee, we moeten het echt qua rijnwetter hebben van de snijden. Tussen de 5 en 10 millimeter wordt nou voor zijn. En de wind die dan aan het einde van de dag alweer uit het maatwesten mij waait. En dat smiet dan op snijden. En ben je dan weer maximum temperaturen op van 21 graden. Wat we wel merken, Sil, is dat in de rin van midden het waar alweer verbetert. En dan ik weer meer zinnen erbij komt. En dan is het vanuit tientje. Ja, dan vleenen die temperaturen echt weer omheen. En dan krijgen we nog een paar warme dagen.
10: Ja, ja. Ik weet dat het heel veel fruit is. Maar ja. Dan is waar ziet de PC.
27: Ja.
10: En Doos zei nou eigenlijk al, we krijgen een paar heel warme dagen.
27: Ja, dan rint de temperatuur toch voor zaterdagochtend de 28, jochende 20 graden. We hebben rekken maar horen kennen.
10: Nou. Ik hoop dat de meeste met zo'n plak in het kaart kwam even dan.
27: Ja.
10: Oké. Dankjewel en of committee.
27: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Het slotstuk van onderwijs.
10: Ja, in een stad in Nijzeeland, Dunedin, heet het, zijn de hotels voor 2028 al volboekt. En dat komt door een zinnenverchistering die in 2028 blijkbaar op het programma stiert. Het is de eerste verslijnende zinnenverchistering in Nijzeeland sinds 1964. Het plaatselijke Tuhura Otago Museum had een krokdel zetten. De hotel van die zinnenverchistering waar ze exact 2 uur ervoor dus, is die hotel klok beroemd. En het verwacht je op 22 juli 2028 24 bezoekers te ontvangen. En alle hotels in de stad binnen voor die tijd dus al volboekt. De stad zelfs heeft trouwens 130.000 inwoners. Ik ben naar even jou, 130 bezoekers op 130.000 inwoners. Astronoom en directeur van het museum, Ian Griffin, die zocht vol verwachting uit naar die zinnenverzustering. Die 3 minuten van verduistering, als het helder is, zullen onvergetelijk zijn voor iedereen die het ziet. Nou, bedenk daar een slot bij. Zoek deze lithium creativiteit. De loop. Ken je in oer zinnen? Ken je in oer zinnen verzustering? Oer tjuster, licht, donker. Nou ja, je bent creatief genoeg. Dit is een suggestie zitten. 06 20 4 Jochen Jochen I Jochen Jochen. Of stuur je suggestie met de app van Omroep Friesland.
1: Wel kikst en lacht, meer van zijen aan. De vlam was zacht, slaat in een pan. Wel luistert een hart,

0: Hein Jaap, Hilarides en Gek op de Poppy.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: In Friendster werd Jure op Zuurkeland keert zo verkeerd. De eerste 15 partoeren aan de ranking pleert haar rechtstreeks voor de PC op basis die 29 juli in Nijwieken dus. Vier partoeren, nummer 16 tot en met Njoggetje aan de ranking, die kent de Sjoerd in de herkansing nog. De lotting is in de bocht van Geneve, zij is hoe al wat er dan keert. En Rolf de Vries, die is al in Friendster. Rolf, een goeie met je.
3: Goedemiddag.
0: Ja, de een wil de keert af het eerst meien. Is het haast een strafexpeditie. Verhoorden is het een soort van bonus. Hoe lijkt het jou? Dat is een partour dat je net voor een dadelijk verwacht seizoenen.
3: Ja, het is in principe als je wollen natuurlijk net op die keert zal stingen. Dat verskeelt wollen een beetje per partour. Natuurlijk, zo had je bij liefst nooit op de PC stingen hebben. Zelfs trappetouren, kom maar alleen. Maar dan nam die, ja, die ben blij dat ze de keert zelf überhaupt helden hebben. Die denken, nou mooi dat we erbij binnen. Dan maakt je als ik wel nog een kans van 24%, want er binnen jouw partouren die maandag. Maar dat is ik bij liefst het partour van Auke Boomsma. Ja, die hier lever je net stingen won. Dat is een partour dat het over het algemeen best wel aardig doet. Net dat we ze nou vol bij skreeuw, maar de favorieten van de PC-winning, maar ze draaien aardig mooi. Ik ben namelijk in de haatklasse, werd over het algemeen toch de eerste 8 of 10 toeren meistingen. Maar ja, ze binnen op het laatste moment een beetje zakken. En daar toch stingen in op die ranking op het 16e plak. En dan even duidelijk hier, toch 16 toeren mooi onder PC. De eerste 15 hebben haar plaats. En op die ranking ging dan de nummer 16, Sontje, 18 en Jochtje. Uiteindelijk uitmaatje van het laatste plak op de PC.
0: Ja, Auke Boomsma, dus inderdaad de nummer 16 die een beetje pech ik met de lotting in Haas, omdat je het patroon verswieten moest. Dit hier alles winnen. Het schaam zit er 4-4-0 voor jou voor, maar verleren toch. Nou steekt hij daar. Maakt het dat ik de favoriet?
3: Ja, absoluut. Dat zou ik de ranking, want ze steken dus sectietje op de list. Op de ranking op dit stuit. Dus binnen het heegst noteren van Dissen. Maar ik, als je zorgt naar het volledige giet van het tour, dan kun je dat eigenlijk wel een beetje stellen. Auke Boomsma is een hele degelijke opslager. Matelijenaar is een vriend van Jan de Miedema. Nou, kun je intussen geen talent meer nemen, Keeske Goutem. Maar die slaat ik wel aardig mooi. Dus ja, dat is zeker de favoriet. Dan hebben we nog het tour van Kast Hoekstra. Het tour van Wiebe van Wier. En het tour van Harmen Suidema. En dan nog dat laatste patour, dat is een patour dat je als jeder op de kids of steen had. Die laatste, die oren twee. Ja, dat zijn outsiders, jongens, die mij het Marcel leert. Misschien dat ze verrassen kunnen.
0: Ja, en is er al een beetje volk op de been? Want mijn ondervinding is dat mensen het toch wel leuk vinden. Ben maar in feite met twee omloopjes. Er zit het op het spul, wordt het net al te lang.
3: Nee, nog net. Maar dat had Rick Omerijn, dat is misschien die vraag kijk, iets te betier stelst. Als het om een oerkwartier of een treikwartier stelst, denk ik dat het een stuk drokker is. Ik tel nou, denk ik, 50 man. Maar dan had het wel gelijk verder, want dat beetje roet algemeen ik vaak bij de keerts af. Dit is wel een wedstrijd die wel vaak libbert. Wat wel apart is, omdat het inderdaad bij keert om, nou ja, voor jou betoeren, met alle respect, in de marge natuurlijk. Bob, dat keert waarom treien wedstrijdjes. Maar dat is wel iets wat libbert. Mensen vinden het leuk. Het besteedt zo'n 2012, deze keerstaf. Ik denk wat betreft het publiek wat het onloopt, wel een succes is. Sportief, denk ik eerlijk, zou hij wel een stuk minder. En dat had meer maar te krijgen dat de winnaar van de keerstaf eigenlijk nooit succes had. Sterker nog, maar één keer in 2013, maar liefst tretje in Jelien, weer er één partour, het bedoel van Pieter Bakker, dat de volgende omloop helde. Daarna is het nog nooit een partour slagen om maar één omloop te winnen, wil ze daarvoor de keets af doen. En dat zou natuurlijk wel wat voor het niveau misschien ik wel. Alleen we hopen dat dit hier misschien een keer doorzit.
0: Ja. Is er een lotte of is het ik dan gewoon midden in de lotte te scoren?
3: Ja, hou je even stil. Nee. ik ben het field op kamer. Ik heb mijn telefoon nog niet in en toen hier ik daar online. En toen zeg ik de keers van het field waarin. Dus ik ging naar voor u dat die lotting op dit stuit baan is.
0: Oké, hoor ik daar net langer op. Roef de Vries, dank u wel. En verstel zullen we de winnaars van de keers af. Joen al lezen kennen op onze website, omroepfriesland.nl en in de Omloop-app.

0: De Heat Is On van Agneta. En Agneta is in die van ABBA.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, wat we het horen is in de vertustering in 2028, 22 juli, zal die wijzen, om correct te wijzen, te zijn in Dunedin in Australië, een stad van 130.000 inwoners. Maar vanwege die zin in de vertustering ben alle plakken, hotels, bed and breakfast en was er ik mijn heest, ben al volboekt. 24.000 beschikken zullen er wel komen. Ik hoop hier dat het een beetje helder waar is, want anders zullen ze nog net dat de zin net te zien is. Ik heb vragen om suggesties voor een slotplaatje hier in onderwijs en er is man machtig gebreken hier. Zoek de zon op van de Lou Bendy. Zegt Mariet. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers. Fear of the Dark van Iron Maiden. Lopen de zon komt. Prachtig nummer van Anke en de Minne. Groetjes van Siep. You Are the Sunshine of My Life van Stevie Wonder. Van Morrison. In the Evening When the Sun Goes Down. En omdat we een cocktails hebben, hebben we te tellen. The Final Countdown for Europe. Ik heb een goed idee van Ida. Uiteindelijk is het voor de suggestie die dit vaker als hier binnenkwamen onder orden van Henk. En dat is Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John. Dit is uw onderwijs met dit liedje van Tonsi 23 juli 2026. Graag ooit nog een keer. Dag.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: Twaanjoghurt op een Twa-FM.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland is er Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
1: hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin naar bij. Kijk, hij brengt hem op de
2: WC. Waar is die 29 juli? In Frensje.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Noordwien.
26: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

me and the other sucker played. So zonder lijn, zonder leed. Maar ze hebben onrecht ooit verdwenen. Al bleef ik stilstaan bij het verliezen. Doch zo'n team, nee het verkeerd. Voor heel wat flaters.

laying it on. Zeg de mooiste, vrolijkste. Nog volle vaker.

Dus begon ik weer opnieuw. De deur is leeg, de kans is groot. Maar ik let hem onbenut.

jou mijn roemte, jou mijn tijd. Ik weet

sympathie vreeg ik net. Ik gooit beteren, het is al uit.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdij, die mogelijk was. Tiegetank, Friesland boppen!

0: de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
3: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
4: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
5: Net een serieuze podcast. Dus kerstjouwse
3: is primeur.
1: Alle wedstrijddagen.
3: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
3: Dit is Good Nice, jongens.
2: Mijn favoriete podcast app.
3: Ja, wat je dat?
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Scion binnen trimt.
1: Nou, je hebt tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsension.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvertelbaar. Ja, ja.

0: 600 jaar Sint Antoni Gasthuis in Ljouwert.
1: Wij waren samen, hè, man en ik. Toen zei ik, want toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
0: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het is Hastwesservier. In oorin naar de 103e zondagse PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op.
1: PC Café.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, hij breekt hem op.
0: Waar is die 29 juli? In Frensje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: woorden klappen.
1: Ik disse simmer binnen ze de weg.
2: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oeh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesiel?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesiel.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstmiddag
1: zijn ze. Wedstrijddagen.
0: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je net.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd wegkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Gloek. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer. Vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van

0: Dus dat blitzke bij de Lemmerjoerd, want skipper Jasper Visser pakt de Chinese dijweest in de SKS, dat hier op het Wetter bij Langwar. Verslaggever Andor Faber, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, eerst maar even naar het begin, want het gong net voor het eerst deze week. Wat hin en ver oer de route uiteindelijk, waren het een op- en delbaan. Wat zit erachter?
1: Ja, ze hien in eerste instantie van de morgen bij de routebespreking zijn dat er een orenbaan inkomen zou. Vol dat at de Wienertalitten zou dat er dan een op- en delbaan met een gate inkomen zou. Alleen zat de Wien van de morgen weer koe dat net. Doet we op de Langwarder Wielandkamer midjes. Toen die blikken dat gelukkig vol blikte te kennen. Dat de wedstrijdleider Harry Amsterdam er toch een op- en delbaan met een gate inlezen ken. En dat is dan altijd toch de meest favoriete baan van de meeste wedstrijdleiders. Want het voordeel bij zo'n baan en mijn gate is dat je dus kiezen kan. Tussen een bakboord en een stuurboord tonnen. Dan krijg je dus dat de scootjes verschillende keuzes meidje. Wat de spanning uiteindelijk weer te goede komt. En ja, dat wie joert dus. Ik het geval. Dus uiteindelijk leert de Wien het toch daar dat de meest ideale baan erin hebben record.
0: Ja, maar toch al je eerst een valse start. Maar niet los weer de hele mannen heel goed voort. Is dat nou een verrassing of net?
1: De hele mannen dat het zo goed doet, dat is best wel een verrassing inderdaad. Want ja, de oren jaren eindigen dat scootje toch benammen in het rjochte richtje. Lodewijk Meter, hij had er niet gekekt op een radio voor zelfs. Ik bedoel, verteld, verliezen hier wat mindere omstandigheden weer terug het Allie net woer. Maar hij zit er nou dus goed bij. Alleen nog moest wel in de strijd met de scootjes van de Lemmer en Snits. Want ja, die maken echt een soort van kopgroep uit daarvan. Ze hien een redelijke voorsprong voor het dadelijk zal te pakken op de rest van het veld. Ja, dus dat die drie scootjes uiteindelijk vuchtjes zoeken om de dijweest, dat lijkt wel in de verwachting. Doe redelijk gauw in de wedstrijd al.
0: Ja, maar de wees ging uiteindelijk naar Lemmer. Waar hebben ze dan het verschil maken?
1: Ja, dat die uiteindelijk al vrij vlot in de wedstrijd bij die gate. Dat de Lemmer Keers varen in eerste instantie de bakboordtonnen. Nou, daar waar Denij op reageert. En uiteindelijk koert de Lemmer er toch verdieren in zielen. Al zien ze winnen wel benauwd, hè? Want Snits die het achter haar en ziet. Die Roem wat hudde, joeg Jasper Visser, de skipper van het Lemster Scootje, Volta. Dus het waard echt een gevjocht, waarbij de hele mannen dus echt nog de wat onhong. En uiteindelijk dat verschil is maken bij die gate. En de Lemmer had daarna heel goed verdieren in het shield. En had het gotje de voorsprong op Snits behouden kennen. We trokken Jasper Visser dus de eerste die-overwinning hellen. Snits twaalfde wordt, nou dat is ik een heel goed resultaat voor Jappie Visser. Juster winner, joert dus een twaalfde plak. Dan doe je voor het klassement ook hele goede zaken. Ja, en de hele mannen dus als tredder. Dus Lodewijk Meter, wie ik tieren tevreden.
0: Ja, en ons Joert, Leine Grauw en de Wout, met haar beiden dan kop van het klassement. Hoe dienen zij het, Joert?
1: Ja, dat wie wel heel aardig om te zien. Want ja, ze zocht nog koor, hield dit op, liek het wel. Kamerkoor hield dit in. Uiteindelijk had Jenne Ward het beter dienen. Want Jenne Ward is op het zegde plak eindigen. Grauw is op het njoggende plak eindigen. Nee, dat klopt trouwens net hier aan dal. Grauw is op het zonde plak eindigen. Dat is al hier wat ingewikkeld. Maar Grauw heeft er drie wedstrijdpunten bij kregen. Dat is vanwege een situatie met Drachten. Drachten luts een protest, vlagen erin, de reerde vlagen. Grauw, die luts dan hij een griene vlagen erin. En dat hoort in dat hij tie-out dat hij verkeerd zitten had. Daarmee zei hij, Asto had een hoekstraf van Drachten de protestvlagen voor de finish uit helst. Dan accepteer ik mijn fout en dan krijg ik drie punten extra op de die-uitslag. Hier dat net het geval was. Hier had een hoekstraf van Drachten het protest trosset. Dan hier het in de uitslag uitvjochten wurmatten, in de protestkamer moet ik zeggen. Maar ja, dat was net het geval omdat had een hoekstraf de protestvlagen voor de finish uitlutsen had. Dus Grauw waard zonde, maar had er drie punten bij kregen uiteindelijk. Dus uiteindelijk had Jenne Ward het hele goede zaken die een industrie het Magrau, maar je wel dat de scootjes het de Lemmer en Akrum er nou echt heel dichtbij komen te steken. Dus dat eigenlijk vooral de eerste vier heel dichtbij ook kon zitten.
0: Oké, verslaghouder Ander Faber, dank je wel. Ja, had we inderdaad zeggen, nee, dat consument, dan hebben we het Grauw, overkomen Jochen punten. Jenne Ward, overkomen Jochen de Lemmer, 14 komen Jochen Akrum, 15 komen Jochen het Jerevin, Jen 20 en Ward zijn, dus dat noemen zij ze echt mij Jen 20 punten.
2: alles wat je op de dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Joet, de treddendij van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een pittige etappe. Het zit ook wel bekend als de dag van de zevende heuvelen. Zat de namenszijde een soort klimwerk, Joet. En Janine Spanje van Deinem, die rent de 40 kilometer. En we hebben even contact. Janine, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
4: Ik ben heel benieuwd, hoe gaat het?
5: Ja, het gaat wel goed. Ja, goed, het piept en krijgt hier en daar wat. Maar goed, dan hebben we masseurs voor. Of, goed, dan hebben we hier verstand broeken. Dat, goed, ik hier van de week een beetje begin de asfaltuitslag, zeg maar. Dat is een beetje wat reetvlekkerig en bobbelig. Nou ja, dat houdt in dat ik inmiddels weer een team compressie maak, toch? Dus ik heb speciale kousen aan. Die zwaar dat bloed wat makkelijker naar boppen kan en daar maar minder snel van die vlekken. En verder, een beetje stevig hier en daar. Maar agrindenwijs wordt het wel weer soepeler. En 10 kilometer voor de finish, dan kan ik iedere keer eventueel een massage hebben. Dus dat is wel heel erg noffelijk dan.
4: Oh ja, dan komt het de boel weer even los en dan kist ik de laatste 10 kilometer weer noffelijk.
5: Precies, dus. Ja, inderdaad, ja.
4: Ja.
5: Dus,
4: ja. En je hoort dus een soort hechteverschil. Is dat dan nog extra dreig? Maar de klachten die snel huist?
5: Nou, ik hoop het net. Ik heb wel eens gewoon inderdaad van toen ik meer klachten. En nou ja, toen moest ik gewoon rustiger rondwandelen. Maar goed, een jaarlijke maatje zie ik je niet rustiger in. Of je met de oors achter de militairen omrinnen. Want dan blijf je heel stabiel hetzelfde tempo rinnen. En dat is wel heel noffelijk. Maar ja, uiteindelijk vind ik deze daar misschien wel het mooiste. Gewoon terug de Zeven Heuvelen natuurlijk. Terug de verschillende locaties waar je langs ging. Je hebt gewoon het ene moment heel mooi stil bij het water. Momenten, super wat over hij en goed is even heuvelen en dan heeft dan op een gegeven moment de Canadese begraafplaats en eigenlijk alle pelotons die slaan daar ook naar die begraafplaats en die is derde eer eigenlijk, dus het is eigenlijk wel van elk peloton even een lichte ceremonie en vaak ging er wel eventjes zitten daar bij de gebouwtje wat erbij zit en als de hele Zeven Heuvelenweg één groot circus is en herrie en muziek is daar veel gewoon de verstilling. En dat is wel heel erg bijzonder dan. Dus dan heb ik altijd wel even mijn zen momenten.
4: Ja, dat snap ik. Hey, en door gisteren alle jongens gisteren naar de camping daar. Dat is een camping Krek wat via de voort. Daar is het wat rijstig, Rek. En als je dan komt, hè, en dat ding staan waarom om de dijen niet west hebben, de dagen niet west hebben. Is er dan een bepaald moment al, waarvan ons nou zei, nou, dat vond ik wel zo mooi.
5: Een bepaald moment al, ja goed. Ja, er zijn zoveel momentjes eigenlijk. Want gewoon terug dat je een heel soort mensen naar het zien komen. Maar wat ik misschien wel heel erg bijzonder vond, dat wie juster, ik wist dat één collega misschien even naar de Waalkade naar Nijmegen komen zo. En nou, daar staan eens twee collega's van mij. En van de morgen heb ik het eventjes opgeschreven in mijn blog. Maar toen, ik wil haast weer te eigen. Dat ik denk van, wel heel erg bijzonder. Want ik denk van, ja, ze komen erheen, een beetje feest vieren, leuk. Maar ja, ze stien me echt op te wachten. Het weer echt helemaal, jee. En dat ik denk van, oh, hoe bijzonder is dit toch?
4: Er zijn natuurlijk een heel soort mensen om de kuiders om te moedigen. Maar als ze dan speciaal voor dijk komen, dat maakt natuurlijk wel heel bijzonder wezen dan.
5: Ja, en inderdaad, gewoon dat je dan in eerst bekend, joh, mensen die je normaal op je werk, joh. En dat is gewoon heel erg bijzonder. En ja, wat ik elke dag weer bijzonder is, een vriendin van mij die het voor elke dag had een pakje. En Juster wierd natuurlijk roze wazie. En nou ja, omdat ik van Alzheimer in van hier die van Juster hier die een cadeautje in mijn boek ziet erin. En die dus ik oor een stel man weer van één van twee Alzheimer hier. En dat denk ik van, hoe toepasselijk. En dat je dan ik denk van, goh, hoe bijzonder is dat? En dat denk ik gewoon alweer van die rietse tractaties en leuke dingetjes. Maar ik hoor alle mensen onderwijs die het eventjes een extra even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal. Maar ik gewoon even gewoon alle muziekonderwijs even gek van me hoor. Het is uiteindelijk, het hele pakket is naar wijze voor geren.
4: Nou, en Jan wil het een mooie route dus. Dus als we mooi maar die praten, dan is het volgens mij weer gewoon goeie moed. En dan is het wel echt tijd voor jou, hè?
5: Ja, nou ja, goed, ik ben nou oer de helden. En Opjaan is nou haast net meer onder orde natuurlijk. Ja, goed. Nee. Wat dan het kind als ik mezelf knoffel, ja, dan had het op. Maar dan zou ik morgen misschien uiteindelijk wel ergens onderwijs nog weer zien. Maar ik ben er gewoon vanuit dat ik morgen op naar de Gladiolen ging. En dat we gewoon trots jouwen. En dat er weer een leuke duifformatie.
4: Wij hadden er alle vertrouwen in en wij moedigen die jongen hier vanuit Friesland.
5: Heel fijn, dankjewel.
4: Janine, dankjewel en een heel veel succes.
5: Oké, fijne dag nog.
4: Hoppon.
5: Doeg.
3: Alles wat je dais mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor de wetterkeringen? Nou, om daar een beeld van te krijgen is Wetterskip Friesland nu uiteindelijk met het inspecteren daarvan. Het gaat voor eerst om 180 kilometer online. Die inspecties die weer onder oren dient door rayonbeheerder Theo Haasma van Wetterskip Friesland. En hij vertelt hoe het zijn inspectie dan in zijn werk gaat.
4: Nou, wij doen de inspecties, wij doen ook de steekproefgewijs, doen wij de droogteinspectie. Dus dat houdt in waarin steekproefgewijs bepaalde keringen in je eigen rayon. En wij helpen ook wel andere rayon vanwege de droogte. Dan zorgen wij naar de scoren, de langskoren, dwarskoren, hoe zit de kering erbij. Dat brengen wij in beeld, dat zetten wij in app. De beheerder die controleert dat ik nou, die shut dat nou van nou, wat binnenschadebeelden. Nou, dat valt nou nog mooi. Nou, er zit op een score niemand die net verontrustend of iets dergelijks. Nou, en het giet het neerslag de kaart verder. Dan herinneren we nog meer keringen. En herinneren we, ik werd dezelfde keringen van hoe is het schadebeeld, hoe is dat nou? Nou, breidt dat zich uit of stabiliseert dat zich?
5: Ja, want die scoren die rennen ik op verschillende manieren hier hoe de dik in, hè, horizontaal en verticaal. Zit er nog verschil in?
4: Ja, daar zit ik zeker verschil in. Het langs scoren en dwarskoren. Nou, langs scoren die gaan maar de kering mooi. En dwarskoren die gaan steeds maar van nou het wetter naar de binnentaluut van de kering. Nou, dwarskoren, nou, er was net dat het wetter aan bij de heek wetter krijgen wie niet juist. En het wetter dat giet steeds maar in die dwarskoren dat het naar het binnentaluut rent. Dat het begiet uit de stroom. Nou, dat is op een gegeven moment een verbinding krijgt. Nou? Dus wij zorgen aan Snik weer van hoe herstelt die kering zich. Nou, moet ik maatregelen nemen, wat doen we hier aan, of kent ze blauwen. In de regel herstelt een klare kering zich wel weer. Maar dat monitoren we wel.
5: En we staan nou ik op Sandiek. Ik zou alweer moesten gaten en dus van zulke squaren. Hoe is deze dik rond daar? Het liek het mij net heel goed.
4: Nou, deze dik die is op zich wel goed. Alleen je kan aan een gasmotor zien dat er gewoon water komen moet. Ja, er zitten moesten in, er zitten droegskworden in. Maar die droegskworden ben ik nog net zo jip. Dus ja, zo'n kering. Daar kun je gewoon zien, er moet water op en dan wordt er weer mooi donker grienen. De skworden, als er water komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
5: En hoe volle wetten matten dan op komen? Hoe lang duurt het voordat deze dik weer hersteld is?
4: Nou, het is maar correct. Hoe komt het wetter? Komt het wetter in één keer met 80 mm op een dag? Dan kletst het maar gang op de groen, het rent de 14 en we pompen het vooruit. Je houdt het net vol. Als er een maand ligt er een hest, nou is prima. Dan is juist nog een week alweer, een oorbeeld.
5: En ben je maar eens lang dwanen met de zulke inspecties?
4: Nee, we zijn machine on en we krijgen wel hulp van flora en fauna. Nou, die help ik mooi om de keringen te inspecteren. Nou, we hebben, ik meen niet 33 rayon. Iedereen heeft zijn eigen rayon. Het is steekproefgewijs. Dus we hebben een aantal kilometers. Nou, en neemt die neerslag ta, of nee, neemt die droogte ta, ja, dan rennen we meer kilometers. Heb ik wel langer werk. Ja, dan zullen we meer hulp krijgen of erin wat langer. Ja, dat hangt er van af hoe.

0: Beethoven.
1: Dit is De Dij Voorbij.
2: Het is dit seizoen tierenspond bij het vierlieppen in de Vrouwjesklasse. Als het alle weekend wintervol een oor. Gewoon, wij steken er altijd wel in mijn boppen uit. Maar, nou, dus net. Het klassement dat zit elke keer in het klassement zit elke keer dicht op elkaar. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Verslaghouder Willem van Meldvoort, die gong naar de wedstrijd op het Heidenskip.
3: Naar de volgende drie groepen, namelijk de dames, de junioren en de senioren, topklasse.
4: Het is een roezige simmerjoen op het Heidenskip. Ik zag naar boppen, ik zag grieze loften, ik zag tol winterjassen. En ik zag Wien, al eerst, die viel ik vanzelfs en die zucht troch de bjemmen hinnen. En de meesken, die komen wol, want het is drok op het Heidenskip. Ze komen alle eens in naar het vierlieppen mieren.
3: We gaan daar meteen verder met de klassementsleidster Marit van der Wal. Zij zet de stok klaar.
4: Veronder de vrouwje. En die binnen op dit stuit waande.
3: Eerst kijken we hier naar Marit van der Wal. Daar komt ze aan voor haar eerste sprong. Ja, gaat nog heel snel eigenlijk over dat dode punt.
4: En in die vrouwjesklasse is het tige spannend dit seizoen. Want de ene week wint de ene en de oren week wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal. Ik altijd even een potje. Elke week weer.
5: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel. En in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
3: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding met 15-12.
4: Grote concurrente is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen. En zucht die kansen?
6: Ja, ik vind het wel heel leuk. Want ja, als er nou iemand is die steeds mijn kop en schouders alles wint, dan zou bloed wel spannend.
4: Ja, vorig jaar weer bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant wel een van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
6: Ja, ik vind het van wel. Want nou ja, zeker voor het FK en voor de gruttere wedstrijden, dan bloed ik een beetje spannend van wie wint het?
4: En ik zie Sigrid Bokma zucht om de hoeken. Want ja, die had ik meerdere wedstrijden moeten. En denk ik wel wat winnen te kennen dit seizoen.
7: Ja, het is wel heel leuk. Het is inderdaad echt elke keer is er een oren top 3 super. En ja, het is altijd spannend. En we merk ik wel dat het, ja, begin ik altijd door elkaar heen. En joet ik met jouw dames, joet de 15 in. Dus ja, het zit vaak dicht bij elkaar. En ik in het klassement is steeds een stuivertje wisselen wat dat betreft. Dus voor de NK-plaatsing weet ik al nog spannend.
4: Dat is leuk, maar is het voor sporten het volle leuker om gewoon eerst een toren heeg boppen de rest uit te steken?
7: Nou, dat hebben we in andere categorieën wel. Dus dan is het wel leuk om een categorie te hebben, denk ik, waar het altijd spannend is.
3: Maar ik vond het wel dan weer bij de dames, maar gaat toch nog steeds wat te snel.
4: Uiteindelijk wint Marit van der Wal. Al is ze er zelf net heel en dal tevreden, Noor. Nou, dat begint al te knikken. Best net iets blijven, maar Noor-winning.
5: Nee, ja, natuurlijk wel hartstikke prima. En ik keurig net iets 15-90. Maar ik merk ik wel in de lijst sprongen van, nou, het zit er heus wel in. En dat hikt er een beetje zin om. Maar ik krijg net stabiel genoeg om er echt tot uit te hellen. Dus ja, spietig, maar ik wil weer hartstikke mooi.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
2: Op van het centrum Villa in Nijbekeep krijgt hij kwart de zorg. Hoor Luine Zora, best wie de laatste tijd in privébezit van een MMA-vjochter in Tsjechië. Hij hier net de juiste papieren en daarom is de Leeuw in beslag nom. Ja, daar kregen Villa al de zorg over Mero en Tajmir, actueel Leeuwen in Tsjechië. Beste wolwijzersorganisatie Viervoeters. Villa is ook onderdeel van. Rob Neoliering van deze geval op daar een Europese onpak om privébezit van Leeuwen om band te lezen. En ik praat erover met Tess Kroon, die is van die opvang Velida. Een goeiemiddag.
3: Hi, goeiemiddag.
2: Leeuw als huisdier, als ik het hoorde, denk ik, wie wil en doet zoiets?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En helaas toch nog best wel wat mensen binnen Europa, omdat het in sommige landen ook nog mag. En helaas zijn deze dieren ook makkelijker te koop, ook nog.
2: Ja, en is er een bepaald deel van Europa waar het vaker voorkomt dan andere delen van Europa?
3: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat we momenteel die cijfers niet echt weten. We weten wel dat bijvoorbeeld in een land zoals Duitsland, ons buurland, in sommige deelstaten nog legaal is om een huisdier of een leeuw als huisdier te houden. En onder andere dus ook in Tsjechië, mits ze aan strenge voorwaarden voldoen. Maar goed, dat betekent niet dat sommige mensen ze misschien illegaal hebben of, nou, zoals Zora, niet de juiste papieren had. Dus het is een lastig probleem wat niet goed in kaart is nog.
2: Nee, deze Halloween komt dus naar jullie. Weet je hoe het met de Halloween gaat op dit moment?
3: Ja, goede vraag. We hebben gelukkig gisteren een team van viervoeters zijn naar de dierentuin gegaan waar Zora momenteel tijdelijk wordt opgevangen. En het gaat onder omstandigheden goed. We zien wel dat Zora serieuze gezondheidsproblemen heeft. Ze is erg overgewicht en heeft helaas ook geen voorste klauw meer. Ze is ontklauwd. Nou ja, en na jaren van slecht privébezit weten we misschien nog niet eens alles hoe haar gezondheid is. Maar het gaat naar omstandigheden goed en ze is ook goedgekeurd om veilig op reis naar Nederland te gaan.
2: Ja, en jullie krijgen er dus de zorg over. Wat betekent dat in de praktijk?
3: Ja, eerst zal het heel rustig aangaan. Ze moet natuurlijk wennen aan nieuwe mensen en andere dieren om zich heen. Dus ze zal ook eerst even binnen blijven, zodat ze ook goed aan onze dierverzorgers kan wennen. En langzamerhand zullen we dan ook uiteindelijk haar naar buiten laten. En als ze echt helemaal gewend is, dan zullen we een grondige medische check inplannen met onze wildlife dierenartsen. Om haar gezondheidsbeter in kaart te brengen en een op maat gemaakt behandelplan te maken.
2: Ja, en deze komen, want jullie hebben nog twee leeuwen in opvang, ook uit Tsjechië. Ik denk dan, dat zal wel toeval zijn. Dat is het waarschijnlijk ook, want het probleem is veel breder.
3: Ja, nou, we hebben gelukkig een hele goede samenwerking met de Tsjechische autoriteiten. Want die zijn momenteel erg streng bezig om particulier bezit terug te schalen. En we hebben inderdaad een jonge leeuw Mero uit Tsjechië vorig jaar. En een tijger, Tajmir, ook uit Tsjechië gered. Maar dat is eigenlijk geen toeval. Dat komt omdat we gewoon een hele goede samenwerking hebben met die autoriteiten. En daarnaast hebben we nog drie andere dieren momenteel bij Velida die uit andere omstandigheden komen. Maar Zora maakt 8 dieren dan bij Velida.
2: Ja, en blijft Zora dan bij jullie? Want ik kan me voorstellen als het dier bijvoorbeeld ontklauwd is, dat het in het wild weinig kans heeft.
3: Nee, dat klopt inderdaad. Nee, de dieren die binnen door viervoeters worden gered, die blijven ook bij viervoeters. Er zijn verschillende redenen waarom deze niet vrij kunnen gelaten worden weer in het wild. Ze kunnen wel, mits het rehabilitatieproces bij ons goed gaat, en dat kan verschillen per uur of per maand en per jaar, kunnen ze nog wel naar onze andere zusterreservaat in Zuid-Afrika, dat heet Lions Rock. Maar dat is voor Zora nog veel te vroeg om te zeggen. Eerst maar naar Nederland en beter behandelplan krijgen.
2: Ja, jullie roepen ook op om geen leeuw als huisdier te nemen. Dan zou het er mij ook niet opkomen. Maar dit is een Europees probleem. Hoe willen jullie de mensen bereiken?
3: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat Zora een mooie start is van het gesprek daarvan. Maar vanuit Viervoeters proberen we ook hard ervoor te regelen dat er een Europese positieflijst in gang wordt gezet. Momenteel heeft Nederland die wel sinds 2024. Dat betekent dat er een bepaalde lijst is van huisdieren die er gehouden mochten worden en alles daarbuiten mag niet. Dus vanuit Viervoeters proberen we dan de Europese aanpak dan verder uit te breiden.
2: Oké, dank u wel voor de toelichting.
3: Ja, dank je.
2: Tess Kroon van de opvang Velida in Nijbekeep. Krijgt er dus een Leeuwin uit Tsjechië bij mij, de naam Zora. En er weer een al twee Tsjechische Leeuwen in die opvang in Nijbekeep.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Mooi. Ingang van 1 augustus verzwagen taxibedrijf Doornbos het WMO en leerlingen vervieren in de gemeente Smellingenland. Voor broekers van het vervier komt de demoi in oin om een periode van onduidelijkheid. De vage vervierder weer taxi kort, maar dat bedrijf ging in juni failliet. Wethouder Sarah Al-Darraj is blij dat er nou een oplossing is.
4: Ja, dat is een hele opluchting. Maar in de eerste plaats is het denk ik ook wel gepast om te zeggen dat we echt wel ons medeleven, dat dat uitgaat naar de mensen die bij Persoon voor Kort werken, die hierdoor zijn getroffen. Maar we zijn ontzettend opgelucht dat we richting onze inwoners die gebruik maken van het WMO-vervoer en van het leerlingenvervoer duidelijkheid nu kunnen bieden. En dat betekent dus dat per 1 augustus het vervoer doorgaat.
5: En hoe gaat dat eruit? Verandert er een soort van meesken?
4: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan naar alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk kinderen van gaan ondervinden.
5: Dus de betingsten en sablul al je hetzelfde?
4: Ja, in principe blijft hetzelfde. Iedereen die er gebruik maakt van de WMO-vervoer hiervoor, dat verandert niet. Dus het enige wat verandert is, we gaan over naar een andere vervoerder.
5: En hoe is Satastone kaam? Hoe is deze partij in beeld kaam?
4: We hebben een tijd geleden ook is het bekend geworden dat de taxi kort een faillissement heeft aangevraagd. Daardoor moesten wij in hele korte tijd een nieuwe vervoerder zoeken. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd en taxi Doornbos is hiermee naar voren gekomen.
5: Nou, en we hebben ook wel een aantal minder positieve verhalen jij toe taxi Doornbos. Dat ze begeleks alleen maar busjes rieden en begeleks net opdagen komen. In de gemeente deze verhalen, hè? Ik ben hem daar bekend mee.
4: Nee, daar ben ik op dit moment niet bekend mee. Maar ik denk dat het wel goed is dat wij als gemeente echt wel bovenop dit dossier zitten. En dat mocht er iets aan de hand zijn, dat wij wel in contact zijn met Doornbos.
5: Ja, want wat voor afspraken hij en Maise maken?
4: Ik denk dat het nu belangrijk is dat wij niet te veel op het proces ingaan. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Voor ons stond voorop dat gebruikers van het WMO-vervoer en van het leerlingenvervoer duidelijkheid krijgen. Die hebben we kunnen bieden na een hele onzekere periode. En daar zijn we ontzettend opgelucht over.
5: Ja, wat gebeurt er als ze zich net toen afspraken horen?
4: Ik denk nogmaals dat ik ontzettend blij ben dat mensen die het WMO-vervoer, die daar gebruik van maken, gewoon daar gebruik van kunnen blijven maken. En verder over procesinformatie, dat komt later wel.
5: Maar je had het dus wel verzorgen dat de kwaliteit wel waarborgd bloot.
4: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat er speelt.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
1: De Sion binnen trimt.
3: Dan heb Tipke vaker bij, jongens.
0: De Swudensmart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke huismeis in de bek.
0: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gluk en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer. Vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een Argentijnse voetbalfan is een petitie gestart om de WK-finale tegen Spanje over te laten spelen, omdat ze de scheidsrechter niet eerlijk vond fluiten. Vanavond hadden 90.000 mensen die petitie ondertekend. En er was ook nog een andere petitie die eerder deze week door 28 miljoen mensen uit 170 landen ondertekend werd. Argentina out, nooit meer Argentinië op een WK-voetbal. Niet dat het uitmaakt, maar die heeft toch meer mijn sympathie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heet inmiddels het kakkerlakprotest en het strekt zich uit van New Delhi naar Amsterdam. De protesten van jongeren over het onderwijs in India. We hebben straks contact met iemand die vanavond demonstreerde in Amsterdam en met onze correspondent in India. UNESCO waarschuwt Paramaribo. Als het historisch centrum van de stad niet beter beschermd wordt, kan het de status van werelderfgoed verliezen. We hebben het vanavond ook over de zorg voor daklozen en hoe transgenderpersonen bejegend worden in de reguliere zorg. Wat je ziet is dat zij steeds vaker uitwijken naar speciale klinieken. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 23 juli.
4: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied.
2: In de Rotterdamse wijk Esch is het iedere avond raak met overlast van jongeren.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
2: Bewoners trokken wanhopig aan de bel bij de gemeente.
6: En we hadden zoiets, doe wat!
2: En de gemeente heeft iets gedaan, want 's nachts geldt vanaf nu een gebiedsverbod. Als je niks te zoeken hebt in de wijk, mag je er niet komen. Deze deskundige denkt niet dat dat helpt.
7: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
2: En dan de bosbranden in Europa. In Noord-Spanje gaat politie langs de deuren om mensen onder dwang te evacueren.
8: Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir!
2: Rondom Bordeaux in Frankrijk is er ook een grote brand.
9: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht.
2: Deze vrouw werd met alle campinggasten naar de receptie geroepen.
10: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden.
2: Iets verderop mag je nog wel blijven, maar toch vertrekken ook daar veel toeristen.
9: We willen wel gewoon lekker terug kunnen rijden en niet ineens plotsklaps in chaos met file, want we moeten ook rekening houden met de wegen.
2: En dan gaan we even terug naar maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Schouten stond toen op de Euromast.
11: U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Maar ik ben bereid, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om hier vanaf op te zeilen.
2: De opkomst was hoger en dus was zij er vanochtend klaar voor.
12: Hoe gaat het met de zenuwen?
13: Die zijn er.
12: Helpt het dat er zoveel media is dan?
13: Oh, dat helpt enorm.
2: Vlug nog even een paar bemoedigende woorden uit het publiek.
14: Ik zou het niet doen.
2: Maar ze ging toch en zeilde rustig naar beneden. Hoe was dat?
13: Eng.
15: Iets wat u vaker gaat doen?
13: Nee.
2: Dit jongetje had er één woord voor.
14: Stoer.
15: Waarom?
14: Maar dat ze het ook nakomt, dat vind ik wel knap.
2: Over een belofte nakomen gesproken, er was één grote afwezige, ook iemand met een grote mond in maart.
16: Ja, waar mogen we u vanaf gooien?
17: Nou, laat ik beloven dat als we landelijk ook een hogere opkomst pakken dan 4 jaar geleden, dat ik samen met de Rotterdamse burgemeester naar beneden ga.
2: Ja, en ook die opkomst was hoger, maar premier Jette had het te druk. Dat is wat onhandig, vindt een imagodeskundige.
18: Je hebt wel iets uit te leggen, dat vind ik wel.
2: Tot slot, zeegroente snijden. Die Zeeuwse traditie botst met de natuur.
19: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren.
2: De snijders mogen daarom veel te laat in het seizoen beginnen, vinden ze zelf.
19: Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
2: Dus nu hebben ze helemaal niks meer aan de groenten.
19: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Levi van Eck.
13: De schadevergoeding die kan worden geïnd na winkeldiefstal gaat in september omhoog van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat die vergoedingen voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten int, is de verhoging nodig vanwege de inflatie, gestegen kosten en het behoud van de preventieve werking. In NRC zegt een deskundige dat hij twijfelt of die verhoging wel juridisch stand houdt.
2: Na een diefstal kunnen winkeliers een schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de tijd die ze kwijt waren aan het afhandelen ervan. Maar dat die vergoeding omhoog gaat om winkeldieven af te schrikken, vindt universitair hoofddocent Marnix Hebli niet kunnen. De civiele schadevergoeding is niet bedoeld als boete of om straffend te zijn. Ook zegt Hebli dat het bedrag vrij eenzijdig is bepaald en nauwelijks door rechters is getoetst.
13: Vereniging Eigen Huis waarschuwt in het AD dat huizenkopers mogelijk dubbel gaan betalen voor advertentiekosten op Funda. In september kunnen mensen rechtstreeks betalen voor nieuwe en duurdere advertentiepakketten. Die kosten worden nu nog betaald door de makelaar en die rekent ze door aan de klant. Wij vragen ons af of de tarieven bij makelaars straks wel verlaagd worden, zegt Cindy Kramer van Eigen Huis.
2: Bovendien krijgen makelaars van de NVM en Vastgoed Nederland straks een commissie voor iedere woning die op Funda wordt aangeboden. Dat is nog gekker, want Funda geeft de makelaar vervolgens een zogenaamde kickback. Dus de makelaar krijgt geld terug, zegt Kramer. Daar wordt het volgens haar schimmig van, omdat je dat als consument helemaal niet ziet.
13: De Stichting Gave krijgt steeds meer meldingen van christelijke asielzoekers die worden gediscrimineerd, zegt de directeur van de stichting in het ND. Dit jaar ging het tot nu toe al om 24 meldingen. In heel 2023 waren dat er 10. De stichting helpt kerken en christenen bij het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
2: Deze week erkende asielminister Van der Brink het probleem van religieus gemotiveerd geweld in AZC's in antwoord op vragen van Kamerleden van de ChristenUnie en SGP. Hij wil deze incidenten daarom beter gaan registreren.
13: En de Telegraaf sprak met de queen van het zomercarnaval 2026. De 35-jarige Mirena Richardson. Zaterdag barst in Rotterdam het zomercarnaval los en Mirena voert als queen op de eerste praalwagen de onstuimige feestparade aan van 2500 dansers en danseressen.
2: Ze vertelt dat ze in 2002 werd verkozen tot kinderqueen en vanaf dat moment wilde ze niks liever dan queen worden. Maar die droom leek niet meer uit te komen omdat ze 2 kinderen heeft en moeders konden geen koningin worden, tot de organisatie die regel vorig jaar liet varen.
13: Ik ben dus de eerste moederqueen, zegt ze vol trots in de krant. Avondenlang volgde Mirena danstrainingen. Ik voelde spieren op plek waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar spierpijn of niet, ze is er klaar voor om zaterdag te schitteren als koningin van het zomercarnaval.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Come with me, zong Zazi. Wat in mei begon met studentenprotesten na een examenschandaal, leidde deze week tot massale jongerenopstanden in heel India. Voor morgen zijn nieuwe protesten aangekondigd en ook in de diaspora gaan mensen de straat op, zoals vanavond in Amsterdam. We hebben contact met Davy Boerema, onze correspondent in India. Goedenavond, Davy.
1: Goedenavond.
0: En met Shruti Balla, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de demonstranten in Amsterdam vanavond. Ook welkom.
2: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Balla, om met u te beginnen. U woont en werkt in Nederland. Wat was de reden voor u om hier aan te sluiten bij het protest over het onderwijs in India?
2: Nou, de aanleiding waren de gelekte tentamens. Waardoor studenten in woede op straat zijn gegaan. Maar het gaat mij niet alleen om de gelekte tentamens. Dat is eigenlijk maar de laatste druppel. Ik ben zelf in onderwijs werkzaam. Ik heb veel contact met collega's in India. En ik kijk ook door de jaren heen hoe het onderwijssysteem systematisch afgebroken werd. Op dit moment vinden in India eigenlijk meerdere protesten plaats. Waarvan de studentenprotesten eigenlijk de meeste aandacht krijgen. Ik maak me heel veel zorgen om het politiegeweld, om de hardhandige aanpak daarvan. De politie heeft vandaag net ook een speciale vergunning gekregen om zonder aanhoudingsbevel mensen te mogen arresteren. Dit kennen wij vanuit Kashmir en van andere delen van India, maar niet in de hoofdstad. We zien een toenemende militarisering van het dagelijks leven. Ik maak me zorgen om al deze dingen en veel meer. En daarom sluit ik me aan en wil solidariteit tonen.
0: En Davy, als we even naar die directe aanleiding gaan. Dat examenschandaal, hè, mevrouw Balla zei het net al. Dat is ook in het nieuws geweest. Er waren examens, de opgaven waren gelekt. En toen zijn de examens voor toelating tot geneeskunde ongeldig verklaard. Hè? Dat is het verhaal.
3: Ja, wat er rond mij gebeurde is eigenlijk dat er twee dingen op een perfecte manier voor deze organisatie, voor deze beweging samenkwamen. Een rechter in India maakte een opmerking over werkloze jongeren. Die vergeleek hij met kakkerlakken. Waardoor een student, toen nog in Amerika zat, Abhijit Dibke, een bericht op sociale media plaatsen en zei: wat als al deze kakkerlakken nou eens samenkomen? Dat leidde tot een enorme beweging online. Binnen no time had hij 22 miljoen volgers op zijn kakkerlakkerpartij van India profiel, wat hij had opgericht. En tegen de tijd dat hij terugkwam uit Amerika naar India, begon dit schandaal te lekken over de examenvragen inderdaad, die gelekt waren en waardoor dat examen niet meer geldig was, waardoor studenten die echt maandenlang gestudeerd hadden op dit hele belangrijke examen hun cijfers zagen verdwijnen en daarmee eigenlijk ook hun toekomst zagen verdwijnen. Het was heel ingrijpend voor die jongeren.
0: Ja, terwijl lang niet alle studenten die dat toelatingsexamen hadden gedaan waarschijnlijk die opgave gezien hadden van tevoren.
3: Nee, dat klopt. Maar het gaat ook echt om, niet vergeten, het gaat om meer dan 2 miljoen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen en dan ook meteen van een goede baan verzekerd te zijn. En om dat in perspectief te zetten, op het moment is 40% van de jongeren onder 25 jaar in India werkloos. Dat is een enorm aantal jongeren wat gewoon moeite heeft om een baan te vinden, een passende baan te vinden, want er is ook nog eens een gat tussen een goede opleiding hebben en een passende baan daarbij te vinden. Dus dit soort examens zijn echt essentieel om je toekomstpad te bewandelen als jonge Indiër.
0: En mevrouw Balla, u zei net, ik zie dat het onderwijs wordt afgebroken in India. Hè? Wat gebeurt er? Want dit examenschandaal is in die zin een heel groot incident natuurlijk. Maar wat ziet u nog meer in dat onderwijs?
2: Nou, in principe is een structurele problemen. Onderwijs wordt niet geprioritiseerd. Er is bijna heel weinig investering in publiek onderwijs. En dat gaat

0: van primair naar hoger onderwijs. Er is heel veel kansenongelijkheid, met name voor mensen die van benadeelde kasten komen, voor moslims. Er is heel veel interventie vanuit de overheid en vanuit de RSS, dus van de Hindutva, politiek nationalisme, in het onderwijs, met name van herschrijving van tekstboeken, dingen uit het curriculum weghalen omdat het gewoon niet past of zo. Er is een reform van, zogenaamd reform van onderwijsbeleid, waardoor het eigenlijk veel meer geprivatiseerd wordt. Er is een grote ongelijkheid tussen onderwijs in op het land, op het platteland, in vergelijking met de steden. Dus in principe gaat in alle kanten is er een systemisch corrupte, bureaucratische en een onderwijssysteem die gewoon uit elkaar valt, als ik dat heel kras mag zeggen.
1: En Davy, deze week lijkt ook echt een vlam in de pan te slaan. De onvrede is er al een tijd en het gist. Wat is nou de reden dat het opeens nu zo enorm oplaait deze week?
2: Ja, maandag wat ze anders gingen doen, de demonstranten, ze zaten een maand, zaten ze bij Jantar Mantar, heet dat. Dat is een aangewezen protestlocatie waar de politie eigenlijk veel controle over heeft. Het is een beetje een afgesloten gebied. Maar wat de beweging ging doen, is een mars naar het parlement maken. Een nieuwe sessie van het parlement kwam bij elkaar en dat vonden ze een goed moment om daar heen te wandelen. En daar kregen ze geen goedkeuring van. En toen hebben de autoriteiten eigenlijk een inschattingsfout gemaakt hoeveel mensen eigenlijk op die mars zouden afkomen. 50.000 wordt geschat. Jongeren, maar ook ouders van leraren, heb ik gezien bij dat protest, kwamen daarop af. En ze konden dat niet, ze konden die groep niet tegenhouden, niet voorkomen dat ze naar het parlement gingen. En toen hebben ze hard ingegrepen met traangas, met stokken. En er zijn nu ook, worden de incidenten komen er naar buiten dat ze met rubberkogels hebben geschoten. Dat is ook iets wat we uit Kashmir kennen, hoe er op demonstranten daar wordt geschoten. En die beelden gingen viraal. Die beelden van politiemensen die op hele jonge mensen insloegen met die stokken, met die wapenstokken. En dat creëerde alleen maar meer woede. Want Modi zei vandaag ook weer, niks is belangrijker dan de toekomst en de veiligheid van onze jongeren. Maar op het moment dat hij dat zei, grepen zijn autoriteiten, zijn instituties grijpen in door in te slaan op jongeren en traangas te gebruiken tegen jongeren. En dat kan wel. En daar zegt hij eigenlijk helemaal niks over.
1: Nee, want dat is de premier, hè, Modi. Heeft hij ook nog een inhoudelijke boodschap voor de jongeren over het onderwijs? Ik bedoel, gaat hij hier iets mee doen?
2: Ja, hij zegt nu dat er snel rechtbanken opgezet gaan worden om de daders achter die examenlekken op te sporen en te berechten. Probleem daarmee is alleen dat voor snelrechtbanken je ook recht moet hebben waar volgens je ze kan berechten. En dat is heel moeilijk bij dit onderwerp. Dus het klinkt een beetje als holle woorden. Voor de studenten sowieso, omdat zij zien dat hun eisen eigenlijk helemaal niet gehoord worden. En dat is dat de minister van Onderwijs opstapt. En die zit vooralsnog heel stevig.
1: En ik begrijp dat de demonstranten zich ook vereenzelvigen met Gandhi uit het verleden. Klopt dat?
2: Ja, ik ben er nu een aantal dagen geweest. En wat je ziet is, deze jongeren komen voort uit een beweging, uit een andere protestbeweging een paar jaar eerder, waarbij het heel belangrijk is om vreedzaam te demonstreren. Zij zitten samen daar bij Jantar Mantar eigenlijk met elkaar. Vandaag is een belangrijke activist die al 27 dagen een hongerstaking hield. À la Gandhi natuurlijk, die dat heel veel deed. Is gestopt met zijn hongerstaking, maar er zijn nog een aantal studenten die nog steeds in hongerstaking zijn. Ze zijn heel netjes. Als je bij die demonstratie rondloopt. Het is ontzettend druk. Het zijn duizenden mensen. Maar iedereen ruimt zijn afval op. Mensen staan netjes in de rij om ergens heen te lopen. Het is heel gemoedelijk. Er wordt al dagen vanuit alle kanten van Delhi eten bezorgd op die plek. Zoveel zelfs dat de organisatoren moesten zeggen, stuur alsjeblieft niet meer, want het is gewoon te veel. Dus het is heel georganiseerd, gestructureerd. En ja, zij willen echt het vreedzaam houden, omdat ze op deze manier kunnen zeggen, het ligt niet aan ons. Wij willen verandering en wij zijn niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
1: Devi, dankjewel. Vanuit India, Devi Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Nu is dat nog een paar jaar te gaan, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. En kan dat tij nog gekeerd worden? Daarover praten we deze week met verschillende betrokkenen. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Van harte welkom.
3: Dank je.
1: U behandelt al bijna 15 jaar daklozen, hè, in uw eigen praktijk, bij de daklozenopvang, bij de Pauluskerk, op straat ook. Ziet u ook dat de aantallen toenemen?
3: Zeker, ja. Ik heb in de loop van de jaren dakloosheid enorm zien toenemen. Niet alleen ziet denk ik iedereen op straat dat er meer dakloze mensen zijn. Maar buiten dat is er ook heel veel onzichtbare dakloosheid toegenomen. De zogeheten bankslapers. En die groep is steeds heterogener geworden. En ja, inmiddels kan echt iedereen dakloos worden. En ja, zie ik eigenlijk wel wekelijks bijvoorbeeld moeders met kinderen die dakloos zijn geraakt.
1: Ja, is dat aantal ook vooral toegenomen, moeders met kinderen?
3: Nou ja, ik zie het in ieder geval in de praktijk wel heel sterk. En ja, mijn spreekkamer is altijd een soort van spiegel van onze samenleving geweest, voor mijn gevoel. Waar ik in het begin, toen ik werkte in de Pauluskerk, met name ongedocumenteerden zag, kwamen daar de arbeidsmigranten bij. Toen de mensen met GGZ-problematiek. En toen zag ik opeens hele normale mensen ook dakloos worden. In de zin van ja, echt gewoon iemand die net gescheiden is. Dat soort simpele live events die voor heel rap bergafwaarts leven kunnen zorgen. En ja, of dat echt meer is geworden, we tellen pas heel kort eigenlijk de volledige dakloosheid met de ethosstelling. Want de CBS-tellingen waren ja gewoon, die zijn eigenlijk heel beperkt, omdat ze hele grote groepen niet tellen. En we zijn sinds een aantal jaar begonnen met de ethosstelling. En die tellen eigenlijk alle mensen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden. En daarmee zien we dus ook voor het eerst, oh mijn hemel, dit zijn heel veel kinderen, heel veel moeders die dakloos zijn.
1: En wat is daar de verklaring voor?
3: Ja, gewoon een tekort
1: aan woningen.
3: Een betaalbare huisvesting, ja. Het is een niet hogere wiskunde, ja.
1: En de bankliggers, dat zei u toch?
3: Ja, je hebt
1: ja, dat zijn mensen die van huis naar huis gaan en overal moeten logeren omdat ze geen huis hebben.
3: Ja, en soms de schuren, tuinhuisjes, soms de straat, die een beetje kijken waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En we denken altijd dat de klassieke daklozen zich op straat bevinden, lange baard, et cetera, verslaafd. En die groep is er nog wel, maar we weten ook, die groep is gewoon niet groter dan ongeveer 30%. De rest zijn mensen die je eigenlijk niet herkent. Die zich gewoon onder ons bevinden op een manier waarin je nooit zou herkennen dat ze dakloos zijn. Er doen die mensen vaak ook heel erg hun best voor, maar ja, geen idee hebben waar ze die avond moeten slapen.
1: Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n moeder die bij u terecht kwam, wat daar aan vooraf was gegaan?
3: Ja, inmiddels heb ik zoveel voorbeelden die ik kan benoemen. Maar ja, ik ben al een van de eerste moeders die ik hielp. En ik ook niet nog goed wist wat eigenlijk het gevolg was als je zo'n moeder bent die dan aanklopt voor hulp bij de gemeente. Is een paar jaar geleden, zij was via via naar mij verwezen. Zat ze in de Pauluskerk. Ze was dakloos geworden met twee jonge jongens. En ik weet nog dat ik toen dacht, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ze moet gewoon een plek in de gezinsopvang krijgen en dan is het klaar. Nou ja, en toen bleek dat zij al langer dan een jaar bezig was en van loket naar loket werd verwezen. En in de tussentijd haar psychische gezondheid, haar lichamelijke gezondheid, die van haar kinderen, het ging allemaal bergafwaarts. Haar kinderen gingen de verkeerde kant op. En op een gegeven moment wist ik maar niet waarom ze niet werd geholpen. Toen heb ik haar gemeentelijk dossier opgevraagd. En toen zag ik echt dat ik wist niet eens dat er zoveel loketten bestonden. Van loket naar loket werd verwezen. Ben ik gaan tellen hoeveel ambtenaren en andere zorgmedewerkers om haar heen stonden. En toen ben ik bij 100 medewerkers maar gestopt met tellen. En toen dacht ik, oh mijn hemel, we hebben helemaal geen oplossing voor deze groep. Want die noemen we zelfredzaam. Dus ze hebben geen psychische klachten. Ze hebben geen verslavingsproblematiek. Dus dan zeggen we eigenlijk, je moet het zelf oplossen. Maar dat kan helemaal niet als je dakloos bent. En daar heeft het ons systeem gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op.
1: En wat kunt u dan voor ze doen?
3: Ja, inmiddels kan ik gelukkig best wel wat doen. Uh, uh, ik, ik heb natuurlijk mijn stichting Lekker Geven, waarmee we vorig jaar al meer dan 100 van dit soort moeders met kinderen langs het systeem om in huizen en hotels hebben geplaatst met particulier geld. Dus ja, als ik nu een dakloos persoon op mijn spreekuur heb, dan kan ik gelukkig direct besluiten. Ja, we lossen dit gewoon nu binnen 5 minuten even met elkaar op. In ieder geval voor de komende tijd gaan we wat rust creëren en dan zien we wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet overal in Nederland zo.
1: En dat is ook geen eindeloze pot met geld, neem ik aan. Hoe lang kan iemand op jullie kosten van die stichting in een hotel zitten?
3: Nou, in principe zeg ik altijd tegen de mensen die ik help, ik hou je nu vast en ik laat je pas los als het opgelost is. En ja, dat is ook wel echt iets wat ik doe. Dus in principe is dat gewoon, ze mogen voor mij voor altijd in een hotel blijven. En over het algemeen is het ook echt maanden dat we mensen in hotels plaatsen. Waarna we natuurlijk proberen te kijken hoe iemand kan doorstromen naar reguliere huisvesting. Maar dat is niet met de einddatum. Want als mensen die dakloos zijn iets niet kunnen gebruiken, is zeggen, ja, je mag even 6 weken in een hotel en dan moet het zijn opgelost. Dan is er al zoveel stress in dat brein. Kunnen mensen ook niet meer denken. Als ze weten, ik moet binnen 6 weken een huis hebben, lukt ook niet meer. Het is namelijk heel complex om een huis te vinden.
1: Ja, en hoe gaat dat dan met de gemeente? Ik bedoel, is hij hier dan ook bij betrokken? Of gaat dit helemaal buiten de gemeente om?
3: Nou, dat wisselt een beetje in de zin van, ik probeer altijd wel de verbinding te zoeken van wat kan via het reguliere netwerk. Maar heel vaak kan daar ook niks. En dan gaat het langs de gemeente om. En inmiddels doet de gemeente ook veel hulp verzoeken bij onze stichting. Dus is er wel een soort van wisselwerking gekomen.
1: Hey, ja. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop dan? Of
3: ja,
1: moet
3: dat
1: je dan pragmatisch redeneren?
3: Ja, mensen zeggen heel vaak, ja, dat is toch heel vreemd dat je een stichting hebt die eigenlijk bedoeld is voor jouw patiënten. En inmiddels hebben we afgelopen jaar ik weet inmiddels niet meer, maar volgens mij iets van 1800 aanvragen van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties met de gemeente inderdaad in de top 5. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel mooi. Dat laat eigenlijk zien dat ook ambtenaren heel graag
1: oplossingen willen zoeken.
3: Ja. Maar het kan gewoon niet binnen wat zij mogen doen volgens het beleid wat daar gehanteerd wordt. En dan denk ik, ben ik alleen maar heel blij dat wij gewoon die mogelijkheid kunnen creëren. En ja, zelf ben ik ook wel een beetje klaar met de hele tijd zeggen dat de overheid het moet oplossen. Terwijl we hier nu 4 jaar naar de start van
1: Nationaal actieplan dakloosheid.
3: Ja, wat natuurlijk een mooi visiedocument was van de Rijksoverheid. Maar voor de rest hebben ze niet hun middelen doelmatig ingezet, waardoor gemeenten echt werden gestuurd om dakloosheid op te sturen. Het was eigenlijk zo van, ja, alsjeblieft gemeentes, los dakloosheid op, dan worden we heel blij. Maar er is geen geld beschikbaar gezegd. Er is geen dwingende wetgeving, bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in Housing First, of dat is wel allemaal maar minimaal. Ja, dan zit dat natuurlijk geen zoden aan.
1: Het is vooral wensdenken.
3: Wensdenken. En dan denk ik, misschien ben ik dan heel pragmatisch, maar dan denk ik, ja, dan kunnen we allemaal wel de hele tijd heel erg chagrijnig met elkaar gaan doen, dat die overheid, die is vastgelopen, dat weten we allemaal. Tel 100 ambtenaren om 1 dakloze moeder. Ja, dat is een verhaal wat we nu toch wel kennen, mensen. Dus laten we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen gaan doen. Nou ja, daar ben ik blij om, dat we daar een stukje aan mogen bijdragen.
1: En zijn er ook wel goede dingen tot nu toe uit dat actieplan gekomen? Dingen die wel zijn verbeterd?
3: Nou ja, het is natuurlijk dat actieplan, dat iedere gemeente mocht zelf volgens mij een beetje bepalen wat ze daarmee gingen doen. Daar was meer aandacht voor Housing First, dus er is iets meer Housing First gekomen. Hè? Dus dat mensen niet eerst naar een dakloze opvang gaan, waar mensen op een groep zitten met vaak allemaal groepsongeschikte, verslaafde mensen, dat mensen dieper naar beneden trekken, maar dat ze eerst naar een eigen plek gaan. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven, maar veel te weinig. Echt nog veel te weinig. Kijk, er is meer aandacht voor gekomen. En in Rotterdam vind ik wel echt dat we de afgelopen tijd ook een verbetering zien in ieder geval ideeën en aanpak van dakloosheid. Maar hoe dat landelijk is, dat is lastig te zeggen.
1: En wat helpt u om dit werk vol te houden en te blijven doen? Ik bedoel, ik hoor enorm veel strijdlust, dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie veel energie, maar toch al 15 jaar hiermee bezig.
3: Ja, het is toch het superleukste werk ter wereld wat ik heb. Ja, weet je, mensen denken altijd dat het allemaal maar huilen en dramatisch is. Maar ja, loop een dagje met me mee. Je zult zien, we hebben echt zoveel lol allemaal met elkaar. Ja, de verhalen van mensen zijn echt uniek. Ik zie allerlei bijzondere mensen in de spreekkamer. En ik zit dan ook nog op de beste plek om hen te kunnen helpen. En te zeggen, ja, als je echt, we gaan er gewoon weer voor om iets met elkaar te gaan doen. Iets moois van het leven te maken. Ja. En als je dan investeert in mensen, dan komt er ook zoveel uit. Dus ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen met mijn leven. Het geeft me juist heel erg veel energie.
1: En de artsen onderling, werken die goed met elkaar samen hierin?
3: Ja, in Rotterdam is dat echt wel, vind ik, waanzinnig. Kijk, ik ben begonnen al in een straatartsgroep die met elkaar samenwerkte. En dat was ook wel de eerste plek in Nederland waar dat zo sterk grassroots georganiseerd was. En eigenlijk met artsen, maar ook verpleegkundigen, zijn we steeds beter gaan samenwerken. Steeds meer ook de lobby gaan voeren met ziekenhuizen, met laboratoria. Waardoor er ook bijna geen zorgweigering meer is. Waar we zelfs een contract hebben gekregen van het Zilveren Kruis. Die zei, ja, we investeren in jullie om nog beter te organiseren. Nog sterkere praktijk hebben, dat jullie nog meer mensen kunnen zien. Dus ja, dat is een superleuk team, heel gemotiveerd. En de afgelopen jaren heb ik de zorg voor onverzekerde en ongedocumenteerde mensen in ieder geval wel echt een stuk zien verbeteren. En hebben we een enorme samenwerking. Dus ja, in die zin ben ik ook wel echt heel hoopvol.
1: Ja, ja. En kan er dus ook wel heel veel, gelukkig.
3: Nee, er kan ook heel veel. Alleen we moeten stoppen met zeuren en gewoon zelf iets gaan doen.
1: Ja. Rotterdams. Hè? Ja. Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.

0: Slipaway van Clarence Carter. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Filmmaker Tessa Leusja woont in het oude centrum van Paramaribo, is bovendien erfgoedspecialist in Suriname voor het Cultuurfonds. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En voor wie Paramaribo niet kent, daar nog niet is geweest of de beelden er niet van kent, hè, wat maakt de historische stad zo bijzonder?
1: Ja, het is een hele bijzondere binnenstad, omdat de panden van hout zijn. Dat op zich is heel bijzonder. Het zijn panden met ornamenten, met balkons, met soms smeedijzeren hekken, met bakstenen stoepen. Nou, en de makers van die panden, dat waren slaafgemaakten natuurlijk, die soms hun ambacht al uit Afrika hadden meegenomen. De eigenaren waren destijds, kwamen ze uit heel Europa. Dus die hadden ook hun eigen stijlen meegenomen. Je ziet Franse elementen. Dus ja, kortom, het is een houten binnenstad. En dat heb je gewoon heel weinig nog op de wereld.
0: En dat was reden voor UNESCO om in 2002 de binnenstad op de werelderfgoedlijst te zetten. Hè? Nu zeggen ze, ja, het wordt bedreigd. Het kan erop uitdraaien dat het de status van werelderfgoed verliest. Wat gaat er niet goed met die bescherming?
1: Nou ja, er is wel een wet. Hè. Er is een monumentenwet, ook uit 2002. Maar handhaving van die wet is er nauwelijks. En dan zie je dat die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoudt, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Ja, want kunt u ook een gebouw noemen dat er nog wel is, maar dat er momenteel echt slecht aan toe is?
1: Ja, er zijn eigenlijk nog best veel panden zijn er wel. Hè. Er zijn er ongeveer 40 plus, niet meer. Maar je hebt een aantal straten in het gebied van de waterkant. Dat is de kade die langs de Suriname rivier loopt. En daar staan de panden nog. En dan heb je nog echt het gevoel als je daar rondloopt, ook rond het Onafhankelijkheidsplein. Ja, dan waan je je toch een beetje in die 18e eeuw. Dat is gewoon prachtig. Neem natuurlijk de kathedraal. De houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein. Ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden. Met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: En tegelijkertijd zegt UNESCO, vloekt het ook wel een beetje, dat zijn al mijn woorden, maar met een grote parkeergarage midden in het historisch centrum, een nieuw regeringsgebouw ook dat er is gekomen. Hè. Ze zeggen, ja, dat tast dat stadsgezicht aan. Snapt u die kritiek?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Kijk, dat hotel, dat is in de Domineestraat, dat is een winkelstraat in het hart van het oude centrum. Dat hotel wilde een parkeerterrein, heeft dus zo'n oud historisch pandje opgekocht of meerdere. En dat tegen de vlakte gegooid. En er staat nu een heel groot, grijs, torenhoog, lelijk ding, vind ik zelf. En de overheid, de toenmalige overheid, onder president Santokki, heeft daar geen weerstand aan kunnen bieden. Die is echt gezwicht voor een commerciële uitbater die andere argumenten heeft van wij creëren werkgelegenheid en zo. En wat moeten we met die oude panden? Die kosten alleen maar geld en die leveren niks op.
0: Ja, want u werkt zelf ook in een oud pand, hè? Hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is gewoon heerlijk. Zo'n pand heeft verhaal. Hè? Dat is gewoon prachtig. Moet je voorstellen dat je in een stad woont met alleen maar nieuwbouw. En de nieuwbouw van Paramaribo tegenwoordig, dat zijn echt 4 muren en een vloer en een dak. Er zit geen enkele show aan. Terwijl die oude panden, die hebben karakter, die hebben verhaal. Weet je, er is veel gebeurd. Ze hebben eigenaardige dingen. Een nis boven, een zolder. een oude waterput soms beneden of een waterreservoir. En die vertellen een verhaal van de geschiedenis. En dat voel je ook als je in zo'n pand bent.
0: En ja. Om het goed te onderhouden, zeg maar, hè, om ook uiteindelijk die status van werelderfgoed niet te verliezen, dan zal er wel onderhoud gepleegd moeten worden, hè, geïnvesteerd moeten worden. Nu is dat vaak een kwestie in Suriname, dat dat geld er niet is. Maar over 2 jaar gaat Suriname, als het goed is, wel verdienen aan oliewinning. Ja, zal dat een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, zeker natuurlijk. Hè. Het geld zou dan moeten binnenstromen, is wat iedereen beweert. En dan is het aan de overheid om daar eigenlijk nu al een groot bedrag voor te reserveren, om dat erfgoed te bewaren. Maar daarvoor is wel een bepaalde mindset nodig bij de overheid. Hè, namelijk dat die historische binnenstad ook geld kan opleveren in de vorm van toerisme en toenemend toerisme. Als je het goed beheert, als het er prachtig uitziet, als die binnenstad autoluw wordt en je heerlijk kunt wandelen en op terrasjes kunt zitten, dan gaat het geld opleveren. En er zijn genoeg voorbeelden op de wereld waar dat het geval is. Neem de binnenstad van Willemstad op Curaçao. Pak een beet, 15 jaar terug was het een puinhoop. En nu is het een heerlijke plek waar je kunt flaneren. En waar verschillende winkeliers natuurlijk allerlei boutiquejes en restaurantjes zijn begonnen. Dus de mindset bij de overheid van, hey, wacht even, het kost niet alleen geld, maar het kan ook geld opleveren, mits we nu gaan investeren in dat onderhoud en in een fonds. Die moeten wel eerst komen.
0: Nou, wellicht dat de waarschuwing nu van UNESCO door de binnenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, dat gaat helpen. Hartelijk dank dat we hier even over konden praten. Tessa Leusja, dank vanuit Paramaribo.

0: as it was Harry Styles. Transgender personen krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En daarom zijn nu op allerlei plekken ter wereld speciale klinieken opgezet, gerund door en voor trans mensen. En in de reizende fototentoonstelling, The Hands That Heal, worden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Morgen is die voor het eerst te zien in Amsterdam. En de fotograaf hiervan is Ernst Koppejans. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: En we hebben ook contact met initiatiefneemster Samira Hakim van Trans United Europa. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Samira, als eerste aan jou de vraag. Kan jij iets meer vertellen over waar transgender personen in de reguliere zorg tegen aanlopen? Ik zei net afwijzing, discriminatie, maar wat zijn daar zo voorbeelden van?
2: Het verschilt natuurlijk wel per context, maar als we het bijvoorbeeld over Nederland hebben, zijn de wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg enorm. En vooral voor groepen die sowieso al minder toegang hebben tot reguliere zorg. Dus dan gaat het om mensen die niet gedocumenteerd zijn of mensen die nog in een procedure zitten. Mensen met een biculturele achtergrond. Die hebben niet altijd het netwerk die hun kan ondersteunen om toegang te krijgen tot de reguliere zorg. En dan vindt er veel zelfmedicatie en dat soort dingen plaats, wat allerlei risico met zich meebrengt. Dat hebben verschillende onderzoeken ook laten zien. En daarom hebben wij samen met de GGD Amsterdam in Amsterdam een kliniek. Specifiek voor deze doelgroep. Die zijn we in 2018 gestart als organisatie. En sinds 2021 werken we daarin samen met de GGD Amsterdam.
0: Ja, en als je het hebt over discriminatie bijvoorbeeld, wat kom je dan zo al tegen in de reguliere zorg?
2: Nou, dat is vaak onbegrip. Er is veel gatekeeping natuurlijk. Voor veel trans mensen is het natuurlijk al vaak een uitgemaakte zaak. Als ze eenmaal zorg gaan zoeken, dan zijn ze al overtuigd van wie ze zijn. Maar dan moeten ze nog steeds door allerlei hoepels. En met de wachtlijsten kan dat in Nederland wel 6 tot 8 jaar duren.
0: Ja, en Ernst, jullie zijn de hele wereld overgereisd om transgenders te portretteren. Hè? Waar was de situatie in jouw ogen het meest schrijnend in de zorg?
1: Het is heel verschillend per land eigenlijk. En ieder land heeft zo zijn eigen specifieke problemen. Wat me heel erg. We zijn net terug van al die reizen, maar Johannesburg was wel zeker een plek die schrijnend is, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Want wat heb je daar meegemaakt?
1: We waren daar bij de Fruit Basket. De Fruit Basket is eigenlijk een safe house voor transpersonen. En dan met name transpersonen die gevlucht zijn vanuit Oeganda en Zimbabwe, waar ze eigenlijk hun leven niet zeker zijn. In Zuid-Afrika is op het moment een enorme haat tegen migranten. Dus zij zitten daar eigenlijk opgesloten, uitzichtloos. Terwijl in Zuid-Afrika op papier in de wet is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. We zijn daar rondgeleid ook door een fantastische dame, Kat, die ons een kliniek liet zien. Er waren 7 klinieken, maar doordat USAID is gestopt vorig jaar, ineens, pat, boom, is er niks meer. Er is nog 1 vrijdagmiddag waar de transpersonen terecht kunnen en that's it. Dus het is eigenlijk een beetje hopeloos.
0: Want als die naar een gewone dokter gaan, dus niet naar die kliniek bedoel ik daarmee, in de reguliere zorg buiten die kliniek om, wat gebeurt er dan?
1: Ze worden gediscrimineerd sowieso. Dat is door de zorgverleners. Er is heel veel wantrouwen door wat de mensen in het verleden ook hebben meegemaakt in de reguliere zorg. En dus die zorg zijn gaan mijden en dus zelfmedicatie zijn gaan doen. En eigenlijk van de radar verdwenen, zeg maar. Dus de stap om daar weer naartoe te gaan, die is eigenlijk enorm.
0: Want wat voor zelfmedicatie wordt er dan gedaan zoal?
1: Met name de hormoonzorg, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan kom je bij illegale hormonen terecht die ergens vandaan komen waarvan je de controle, waar je geen controle op hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat in Zuid-Afrika was het schrijnend. Je bent ook bijvoorbeeld, zijn jullie in Thailand geweest? Hoe was het daar?
1: Ja, dat was interessant, omdat dat... Kijk, we portretteren, zeg maar, door de community geleide transgenderkliniek. En kliniek klinkt als een ziekenhuis. Thailand was de enige plek waar het ook echt op een ziekenhuis leek. Ontzettend indrukwekkend. Maar ook daar, er is een vooroordeel over Thailand. We hebben een heel ander idee, want we kennen allemaal de ladyboys in Thailand, maar ook de situatie in Thailand voor transpersonen is behoorlijk schrijnend. Veel discriminatie. Het is nog steeds niet mogelijk om je gendermarker in je paspoort te veranderen. Ook daar in de reguliere zorg zijn de mensen niet veilig en safe. Dus die kliniek die doet heel goed werk.
0: En Samira, als we dan even naar de andere kant van de wereld gaan, Mexico. Ik begrijp dat daar de enige kliniek is in heel Latijns-Amerika, hè, waar transgenders terecht kunnen.
2: Nou, die door transgender persoon is geleid. En ook door de overheid wordt
0: erkend.
2: Bekostigd. Ja, door de staat van Mexico, stad. Dus in Mexico hebben ze allemaal verschillende staten. En dat wordt daar volledig door betaald. Maar daar is het eigenlijk ook... Het is een prachtige locatie. En wordt van alles aangeboden van een diëtist, een psycholoog. Ze maken hun eigen medicatie. Het is een fantastische locatie. Maar... Het is ook wel weer scheidend, omdat ze naast een normaal ziekenhuis zitten. En heel vaak als een transpersoon voor iets volledig ongerelateerd naar het ziekenhuis gaat, dan worden ze toch naar de kliniek, de transkliniek gestuurd.
0: Je bedoelt als je pijn aan je knie hebt bijvoorbeeld?
2: Ja, of als je bent gevallen en je hebt je arm gebroken, dan worden ze toch... Naar die kliniek gestuurd. Zo van, ja, je bent een transpersoon, dus ga maar naar de transkliniek. Want ja, wij weten niet zo goed wat we met je aan moeten, zeg maar. Dus het is in zekere zin heel fijn dat het er is. Maar het legt ook wel bloot waarom het er is.
0: Ja. En Ernst Koppians, waarom is het voor jou belangrijk om deze verhalen in beeld te vangen en te laten zien?
1: Omdat dit zorgt voor zichtbaarheid. En ik denk dat zichtbaarheid uiteindelijk heel erg goed werkt. Om acceptatie van de grond te krijgen, zeg maar. Als je iets niet ziet, heel veel mensen weten niet dat dit aan de hand is. We weten allemaal dat de positie van transpersonen over de hele wereld echt heel erg nijpend is. Straks staan daar in samenwerking met Stichting Open Mind een fantastische reizende buitententoonstelling met 60 portretten, met 60 verhalen van ontzettend inspirerende, krachtige, prachtige mensen die allemaal voor elkaar zorgen omdat ze moeten en willen, zeg maar.
0: Ja, omdat het in de reguliere zorg voor hen niet voldoende gewaarborgd is.
1: En het is ook meer, hè? Het is ook community. Dat is ook zo... ontzettend indrukwekkend te gaan.
0: Ja, en community bedoel je mensen die voor elkaar zorgen.
1: Ja, ja, dus het is niet alleen de zorg, maar het is ook de mensen kunnen er eten. Er worden groepsactiviteiten. Het is veel groter dan alleen de zorg.
0: Nou, de reizende tentoonstelling, ik zei al, die is vanaf morgen in Amsterdam te zien. 3 weken aan de Oosterdokkade.
1: Ja.
0: Begrijp ik, in de buitenlucht. En daarna ook zeker nog op een aantal andere plekken. Hartelijk dank, Ernst Koppians. En Samira Hakim, ook hartelijk dank. Het was een oog vol sociaal bewogen en betrokken mensen en onderwerpen. Ik dank jullie wel. Morgen weer een oog natuurlijk. Vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.
3: En een laatste glas im Steen.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
4: Verdieping bij het nieuws.
7: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
8: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
7: Sommige zijn klein en ook heel vies.
9: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
10: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
9: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
4: Elke dag een fact-check.
11: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op. Die haar eigen geld verdiend heeft.
12: Het is fictie.
13: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
13: Elke werkdag van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
23: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Friesland, non-stop. De beste

0: Street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke hier nog wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroep.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
3: Ik voor de Scootsjepoel.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van drie journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Friesland non-stop.
0: De best.

0: sportscoaches, jongen.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
2: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: De Scion binnen Trint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bed.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvertelbaar. Ja, ja.

0: In een hoes.
1: Op een camping.
2: Op een boord.
1: Op een strand.
0: Oeral stiert ie oor.
3: Twaanjochten.twa FM.
0: Omroep Friesland.
3: Zinner in Friesland.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op
0: de Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij!

nacht had me strak. Ik viel de wind in mijn hoed, gejaar op mij vooruit. Mij daar naast me.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. De best